geraakt. Het toestel was op weg van de Bermuda-eilandengroep naar de stad Boston. Voor de kust werd het contact met het vliegtuig verbroken. Het ging om een medisch transport. Aan boord van het vliegtuig waren 2 piloten, 2 verpleegkundigen, een patiënt en een familielid. De kustwacht is een zoekactie gestart. En in het zuiden van Frankrijk wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KNMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwondde. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs. Maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand. En het protest wordt ook gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. Nog in Frankrijk in het zuiden wordt de komende dag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen geldt code oranje. De Franse Weerkundige Dienst verwacht dat er 50 tot 80 mm regen op enkele uren tijd kan vallen. Het stormweer teisterde eerder ook al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regenval en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
4: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
5: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
4: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
3: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog goed weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 14 nieuws met Joppe Mattijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden, onder meer door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people that were running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat onder meer in het verkeer zou leiden tot gevaarlijke situaties. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook dichter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs, maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de zaak opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de scholierenprotesten eerder deze week en daarbij een vrouw verwonden. De jongen zou in Marseille samen met een groep jongeren een bushalte hebben willen vernielen. De vrouw zou daarop tussen beiden hebben willen komen en aangevallen zijn. Op een video is te zien hoe de verdachte met een spuitbus en een aansteker een ontvlammende spray in het gezicht van het slachtoffer spuit. Ze liep daarbij brandwonden op. Het incident veroorzaakte heel wat ophef in Frankrijk. Er wordt daar al dagenlang geprotesteerd tegen de slechte staat van het onderwijs, maar de scholierenprotesten lopen regelmatig uit de hand en het protest zou door de overheid, ook volgens de overheid liever, ook worden gekaapt door gewelddadige groepen. Ook in ons land zijn deze week nog 2 minderjarigen opgepakt vanwege geweld bij de scholierenprotesten in Luik. En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag moet minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring afleggen in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voort onderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Joppe Matijn. In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil de zomertijd permanent invoeren in de VS. Het wetsvoorstel daarvoor werd de voorbije zomer al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot dus van Trump. Trump deelde het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media en riep Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
1: Every twice a year, turning your clocks back, turning your clocks forward, being late for dinner, being late for very important meetings, it's ridiculous. We have the vote in the House now, we'd like to have the vote in the Senate. Tom Cotton's holding it up, it's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: De senator vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven, 's ochtends. En dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Volgens experten sluit een permanente wintertijd ook beter aan bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Nog in de VS heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het onderzoek. En daarom moet de verkrachting opnieuw onderzocht worden. De rector noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie in het onderzoek.
2: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: En de Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brusselse parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. En gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt de komende dag voortonderhandeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

Radio 2 Top 30. Woo! 19.

Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten gisteren de hele dag samen om te onderhandelen, maar de gesprekken verlopen moeizaam. Kort voor middernacht was de vergadering afgelopen en er is beslist om in de loop van vandaag voor te werken. Morgen wordt minister-president Boris Dilius verwacht in het Brussels parlement voor zijn beleidsverklaring. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Gisteren zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Ook daar wordt vandaag voort onderhandeld. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog en dus zijn die raffinaderijen een legitiem doelwit, zegt Zelensky. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen.
1: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refineries, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
0: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel daarvoor is al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat wordt het tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot is dat van de president dus. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
2: Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
0: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het dan in de winter te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Ook veel experts zijn tegen het wetsvoorstel. Als er toch een standaardtijd moet komen, dan zeggen zij dat het beter is om een permanente wintertijd in te voeren, omdat die beter aansluit bij het natuurlijke slaapritme van de mens. Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in en tegen Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In de andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk nog grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag wordt het frisser met meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: van de Veire en de Zandloper? Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
3: Gaan we nog lang lezen?
2: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedicht.
5: Pizza. Pasta e atmosfera italiana.
6: Shopping 1 wordt tijdens het weekend van de klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
5: Shopping 1.
6: Het winkelcentrum van Genk staat 2 dagen lang volledig in het teken van
5: Italia. Bellissimo.
6: Alle Shopping 1 winkels zijn heel het weekend open. En parkeren is het eerste 1,5 uur gratis.
7: Shopping 1. Shopping 1.
6: Alleen vanmiddag nog vanaf 1:30. Italiaans weekend bij Shopping 1.
8: Papa?
9: Ja?
8: Wat gaan we dit weekend doen?
9: Wij gaan samen naar Levensloop Genk om kankeronderzoek te steunen.
10: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 10 en 11 oktober in het Atlas College in Genk. Om een onvergetelijke dag te beleven.
9: Meer info op levensloop.be.
10: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
11: Goedemorgen, de zondag is nog jong, maar zometeen is hij echt gank met Roxette en Joyride. Die krijg je na het nieuws, want het is alweer bijna 7 uur.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Zowel de federale als de Brusselse regering zitten vandaag opnieuw samen over de begroting. Brussels minister-president Boris Dillies wil het begrotingstekort van zijn gewest tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. Op federaal niveau probeert premier De Wever dan weer 10 miljard minder uitgaven en of nieuwe inkomsten te vinden. Op tafel liggen onder meer een btw-verhoging voor bepaalde producten en diensten en ook besparingen in de gezondheidszorg. In de loop van de dag wordt er dus verder onderhandeld door de minister, zowel federaal als in Brussel. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opnieuw opgeroepen om de stad te verlaten, en dat als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog tegen ons land en dus zijn de raffinaderijen een legitiem doelwit, al dus president Zelensky. In de Verenigde Staten heeft de rector van de bekende Cornell Universiteit in New York gereageerd op de vermoedelijke groepsverkrachting op de campus 2 jaar geleden. Een studente zegt dat ze toen in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen wegens een gebrek aan bewijs. Maar nu blijkt dat er mogelijke fouten zijn gemaakt in het onderzoek en daarom moet de verkrachting opnieuw worden onderzocht. De rector van de universiteit noemt de zaak verontrustend en belooft transparantie.
1: What happened in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come. It also raises questions around the investigations. I believe we as an administration and we as a community must do better.
0: Nog in de VS, in de staat Baltimore, is een meisje van, of in de stad Baltimore is dat, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, zegt de politie.
2: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards, and of course they both opened fire on each other, and in the crossfire a 12-year-old little girl who was probably down there watching football was shot and killed.
0: Het regeringsleger van Jemen in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland heeft de afgelopen nacht verschillende aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen. Ook in de hoofdstad Sanaa, die gecontroleerd wordt door de Houthis, waren er verschillende explosies. De Houthis hebben een groot deel van Jemen in handen. De rebellenbeweging heeft onder meer banden met Iran. Buurland Saoedi-Arabië, dat de regering van Jemen steunt, zou intussen een veel groter militair offensief voorbereiden. Het wil de Houthis wegdrijven van de Rode Zee en dan vooral van de strategische zeestraat Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke doorgang voor de internationale scheepvaart. Als tegenreactie hebben de Houthis op hun beurt raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. En daarbij is een raffinaderij van het staatsoliebedrijf geraakt. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. En dat is meteen de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Saka en Kane scoorden elk 2 keer voor Engeland. In een andere Nations League match klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Nadat het ochtendgrijs verdwenen is, wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en tot 22 graden. Vanaf woensdag frisser met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Lode.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: Radio 2, wat een weekend.
6: Sharon Slegers.
3: Ja, eens kijken hoe goed jij al wakker bent. Weet je waarom het vandaag een belangrijke dag is? Antwoorden mag je doen in de app van VRT Max.

0: Renilde is mee aan het genieten in Hasselt. Ze zegt, goedemorgen Sharon, wat een opener. Ja, die stond vorig jaar op 362 in de Radio 2 Top 2000. Ik had voor alle duidelijkheid moeten opzoeken. Ik ken dat niet van buiten, hè. Dat zou zotjes zijn. Roxette en Joyride. Waarom is het vandaag een belangrijke dag? Veel gokjes in de app al. Nancy die zegt, goedemorgen Sharon. Open bedrijvendag zeker. Dat is het ook vandaag, want dat is niet wat ik zoek. Nog even blijven gokken. Bent er bijna.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
2: Sharons Legers. Oh.

0: Zowel Jelle als Jonas die hebben, voor zover ik weet, toch geen lief. Maar als ik deze tekst hoor, ja, dan heb ik daar nu toch mijn twijfels bij. Als het uit leven gegrepen is, tenminste. Hè. Jelle Kleijmans en Van Geel en Boven. Ah, er wordt hier al serieus gegokt, hoor. Het is een belangrijke dag vandaag, want het is tijd om hem of haar eens goed vast te pakken. Diegene waar je alles tegen kan vertellen, zonder oordeel, die altijd blij is als jij thuiskomt. En waar je s'avonds zo, ja, je weet dat wel, zo lekker gezellig kan tegen aankruipen in de zetel, die altijd trouw is. Ik heb het natuurlijk over jouw huisdier. Of dat nu een poes is, of een hond, of een hamster, of een papegaai, een paard of een vis. Het verdient een beetje extra liefde vandaag, want het is Werelddierendag vandaag. Staat bij veel mensen duidelijk in de agenda. Sonja Dierkes die reageerde dat. Danny Klaases, Gudrun Noué en Annick van Heffen, Heidi Buffel. In deze dingen vond ik dat heel grappig. En ook bij Bert Boon uit Sint-Niklaas. Bert Boon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Zeg Bert, wat voor dieren heb jij thuis?
1: Ik heb twee poedels. Een grote koningspoedel en een kleine toypoedel.
0: Oké, leuk. En hoe heet ze?
1: De grote is Miko en de kleine is Amy.
0: Ja, Miko en Amy. Jij stuurde dat al eigenlijk heel snel als een van de eerste. Doordat het Werelddierendag is vandaag, vind je dat belangrijk?
1: Dat is wel belangrijk, want uiteindelijk, ja, er zijn zoveel dieren die een goede thuis missen. Mm-hmm. Ik vind dat nog altijd heel belangrijk. Het zijn ook, ja, het zijn levende wezens.
0: Ja, absoluut. En eentje daarvan bij jou is geadopteerd, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, dat klopt. Onze toypoedel Amy die is geadopteerd. Serieuze rugzak. Een heel overstrest hondje. Mm-hmm. We hebben al een serieus pad achter de rug. Maar die is nu vrij stabiel.
0: Ja, en toch mooi dat je dan die keuze hebt gemaakt. Omdat ja, je weet op voorhand dat dat niet gemakkelijk zal zijn. En toch heb je die keuze gemaakt om hem te adopteren dan.
1: Dat klopt.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel...
1: Het gaat dan vooral, ja, mijn vriendin is allergisch voor hondenharen.
0: Ah ja.
1: En ze zeggen, een poedel is hypoallergeen. Dat klopt voor een stuk, maar toch is dat niet 100%.
0: Oké.
1: Het zijn nog altijd huidschilfers, dus de toilettage doen wij ook zelf.
0: Ja, maar ik hoorde daar toch een soort van win-win in. En ik kan me voorstellen dat ze heel blij zijn met een mooie thuis bij jou daar, Bert in Sint-Niklaas. Ga je ze vandaag
1: dat klopt.
0: Extra in de watten leggen, vraag ik mij dan af.
1: Ja, we gaan mijn zelfs, dat is normaal in de wekelijkse gewoonte, zondag... Ik heb bijna altijd dierendag voor de hondjes bij ons.
0: Oké.
1: En kreeg het een beetje extra quality time, want ja, de week gaan we gaan werken, is minder tijd. Ja. Dus straks staat er een mooie wandeling op het sterf gepland, samen. Dus wel quality time voor mij en mijn vriendin en voor de hondjes.
0: Ja.
1: En ze krijgen wel lekker een extra vleesje, zeker?
0: Een extra vleesje. Meer moet dat niet zijn, hè? Dan zijn die honden al heel gelukkig, denk ik.
1: Dat klopt.
0: Het wordt prachtig weer, Bert. Dus geniet ook van die wandeling samen met de hondjes daar. Maak er een hele mooie Werelddierendag van vandaag. En ook nog een berichtje dat binnenkwam. Ik schrok een beetje. Het is ook vandaag om een andere reden een belangrijke dag, blijkbaar. Ik was dat misschien... een klein beetje vergeten, want Danny uit Nijlen stuurde... het is ook de verjaardag van Luc Appermond. Dat is echt waar. Sorry, Luc, ik was het vergeten. Hij wordt 76 vandaag, maar hip hip...

0: als je al aan tafel zit. Smakelijk eten dan. Lekker ontbijten met de police en every breath you take. Het is heel mooi hoor, al die mensen die hun dier zo graag zien. Ik zie hier heel veel berichtjes binnenkomen van Marion van Hekken in Zelzaten bijvoorbeeld. Die zegt, ik hou enorm van mijn poes. Ze is mijn alles. Als alleenstaande heb je toch nog steeds iemand bij je. Ja, dat gezelschap, dat is ook van grote waarde. Hè. Ook van mij en Aaike voor al die lieve beestjes daar. En straks genieten van een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten met Anja Daams. En ook met actrice Ann Keurvels. Dat is eigenlijk een echte Antwerpse die nu in de Kempen woont. En dat was toch wel even aanpassen. Hoe dat precies was, dat mag ze zo meteen zelf vertellen.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lichten.
3: Oh, amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
5: Proximus presenteert.
8: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Ja, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Lekker meezingen met Clouseau en Anne. Ja, twee Koning Boudewijnstadions uitverkopen. En daar komen er volgende week vermoedelijk nog wel een paar bij. Dat kan je alleen maar als je steengoede muziek maakt. Radio 2. Hele goedemorgen straks. Vanaf 9 uur hier bij Radio 2 weer een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten met actrice Anne Keurvels. Anja is bij haar op bezoek geweest. En Anne kan je natuurlijk kennen van het Swingpaleis. Daar kwam ze regelmatig, was ze daar regelmatig bij. Flikken, Windkracht 10 of Salamander. Weet je die serie nog? Dat soort dingen, daar zag je haar. Ze was eigenlijk in de jaren 2000 niet weg te denken van televisie. Maar nu heeft het roer helemaal omgedraaid en is ze therapeute geworden. Ze heeft een groepspraktijk voor mensen met neurodiversiteit. Ja, dus eigenlijk mensen waarbij de hersenen anders werken. En daarvoor is ze naar de Kempen verhuisd, naar Herentals. En dat was toch, ja, even aanpassen voor een doorwinterde Antwerpse.
1: En ja, we merkten meteen wel dat er andere gewoontes waren, andere sociale codes. Het grootste voor ons was de buren die langs de achterdeur binnenkwamen en zichzelf kwamen voorstellen. En ja, dat is voor het hart van een Antwerpenaar is dat niet zo goed.
0: Ja, het was allemaal even wennen, laat ons daar eerlijk in zijn. Maar nu zijn de Kempen echt haar thuis. En haar verhaal daar, hoe ze daar woont, wat ze daar allemaal beleeft, dat hoor je straks vanaf 9 uur hier bij Radio 2.

0: Amai, de tijd gaat sneller dan ik verwacht had. Het is altijd voor het nieuws.
1: Het is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Zowel de federale als de Brusselse regering onderhandelen vandaag voort over hun begroting. In Brussel wil minister-president Boris Dillies het tekort tegen eind volgend jaar terugdringen tot 719 miljoen euro. Federaal zoekt premier Bart De Wever naar 10 miljard euro aan besparingen en of nieuwe inkomsten. Op tafel liggen onder meer een hogere BTW en besparingen in de gezondheidszorg. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky verklaard. Rusland voerde de afgelopen weken verschillende aanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad en waarschuwde ook voor nieuwe bombardementen. Volgens Zelensky financiert Russische olie de oorlog, waardoor de raffinaderijen een legitiem doelwit zijn. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een voorstel om de zomer- en wintertijd af te schaffen. President Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Hoewel het voorstel al is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, wordt het in de Senaat geblokkeerd door Republikein senator Tom Cotton. Trump reageerde erg boos en deelde het gsm-nummer van zijn partijgenoot op sociale media met de oproep om hem onder druk te zetten. Het weer nadat het ochtendgrijs verdwenen is, wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat stapelwolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig weer met wat hoge wolken en ook tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Lode. Ik stel voor dat ik even koffie ga halen om wakker te worden en dat we dan toch ook echt luisteren naar het weer.

0: en een wolkje Shape of You in je koffie deze ochtend. Je weet het of je weet het niet, maar sinds een aantal weken hebben wij bij Radio 2 de Radio 2 Topsong. Dat is een nummer waarvan wij vinden bij Radio 2 dat je hem toch echt gehoord moet hebben. Een nieuw nummer dat net nieuw is uitgekomen. Deze week was dat Sam Goris en Kijk Omhoog. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je hem gemist hebt als je geluisterd hebt naar Radio 2, maar ik speel hem toch nog eens met veel plezier.
1: Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.

0: ons Sammeke Goris. En Kijk Omhoog, het is onze Radio 2 topsong deze week. Morgen vroeg vanaf 6 uur bij Peter hoor je welk nummer de nieuwe topsong wordt. Zeg, en heb jij intussen al een topsong aangevraagd voor onze Radio 2 Dansatom?
1: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van de Veijren opnieuw tegen kanker. 24 uur lang.
2: Radio 2 Dansatom.
3: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles.
1: Radio 2 Dansatom. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
4: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.
5: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japan.
12: Ibiza. Ruim.
13: Ja, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
13: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
14: Oh, yellow! Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
15: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
14: Was dat alles, meneer?
15: Geef mij ook nog 1.
14: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
15: Ja, en currysaus.
14: En dat is voor hier op te eten, of?
15: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
16: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
17: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
16: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
18: Ja, dat was de deur.
17: Ja.
18: En wat nu?
17: Ik bel direct de makelaar.
16: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
2: Radio 2.
1: Radio 2.

0: afwachting van de zon. Een klein beetje muzikale vitamine D. Dat is heel graag gedaan, Rolf Sanchez en Mas, Mas, Mas. Zullen we eens kijken of je vandaag een jas moet meenemen of niet? Radio 2. Heb je ze al gezien, de zon? Je zal er eigenlijk niet kunnen naast kijken, hoor, want het wordt een hele zonnige dag. Nu, op dit moment, heb je nog een trui of een jas nodig om naar buiten te gaan. Maar straks mag je die gewoon lekker thuis laten, want het wordt 22 graden. En het zijn stilletjes aan de laatste mooie dagen. Dus mag ik een suggestie geven om iets te gaan doen straks?
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, het is vandaag Werelddierendag en dat kan je gaan vieren op domein Kiewiet. Je kan er met je hele gezin gratis genieten van veel dierenplezier en tips voor een beter dierenwelzijn. Hoe pas je bijvoorbeeld EHBO toe op je huisdier? Wat vertelt het gedrag van je kat jou? Of hoe adopteer je op een juiste manier een dier uit een asiel? Enfin, een leerrijke dag voor jong en oud, waar je ontdekt hoe jij je huisdier nog beter gaat begrijpen. En ja, ook je hond is meer dan welkom.

0: Geweldige muziek uit de geweldige jaren 80, die Outfield en Your Love. Donald Regoller laat weten dat er nu nog een mistgordijn is in Kortrijk. Maar hou je vast, want het wordt een prachtige dag vandaag. Radio 2. Jawel hoor, 22 graden, veel zon. Dus eigenlijk, als je nu nog zou willen barbecuen, ja, dan is dat wel echt het moment vandaag. En dat is ook precies wat Filip van Eekhout van barbecue team The Antwerp Smokers gaat doen straks. Maar dan in Amerika, in Kansas, waar het nu trouwens nacht is. Filip, hallo. Ja, jullie doen mee aan de American Royal. Wat is dat precies?
1: Dat is de grootste en meest prestigieuze barbecue-wedstrijd van de wereld.
0: Oké, ja, ik hoor 400 teams die daaraan meedoen.
1: Inderdaad.
0: Dat is gigantisch eigenlijk. Hè. Dat is niet te vergelijken met dingen die dat wij doen hier in België. Jullie zijn al eens Belgisch kampioen geworden. Maar Amerika, dat is wel echt het land van de barbecue. Hè. Merken jullie dat daar ook aan de andere teams en zo?
1: Ja, dat is gigantisch. Dat kunnen we niet voorstellen hoe groot het hier is. Wij staan hier met een klein tentje van 3x3, maar hier staan kampeerwagens uitgebouwd van 8 meter lang met verschillende barbecues op, met een eigen living, eigen badkamer,
0: wow,
1: eigen keuken. Dat is indrukwekkend wat we hier allemaal zien.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Jullie hebben gisteren al een stukje van de wedstrijd meegedaan. Wat hebben jullie moeten doen?
1: Ja, eigenlijk hebben we een eerste wedstrijd gedaan.

0: varkens schouder een brisket. Dat is een borststuk van een rund.
1: Ja?
0: En dat doen we elke keer. Dat is elke wedstrijd dat we dat doen. Het maakt niet uit in welk werelddeel.
1: Okay.
0: En gisteren samen met de Ribben zijn we 34ste van de 160 geëindigd.
1: Nou, dat is toch niet slecht, denk ik dan?
0: Nee, zeker niet. Daar mogen we trots op staan. Ja, ja, zeker.
1: Vandaag, vandaag is het dan de echte wedstrijd. Wat houdt dat in?
0: Ja, dat is juist terug hetzelfde. Dan maken we juist terug, de vier categorieën dat we doen.
1: Okay.
0: Maar dan zijn we, hier gaan we het over 400 teams.
1: Ja.
0: En dan moeten we zien dat we terug zo hoog kunnen eindigen natuurlijk.
1: Ja, de concurrentie is net iets groter dan natuurlijk.
0: Zeg ja, maar, inderdaad.
1: De Antwerp Smokers, een team uit de regio van Niel, maar het is ook een beetje een familieaangelegenheid bij jullie, hè?
0: Ja, inderdaad. Mijn vrouw is hier aanwezig. Normaal is mijn dochter ook altijd aanwezig, maar het is natuurlijk schooltijd nu.
1: Ja.
0: Die kan spijtig genoeg en tegen haar zin niet aanwezig zijn. Want zij is echt ze is 11 jaar, maar wel een van de meest actieve leden van onze wedstrijd.
1: Okay.
0: Van ons wedstrijdteam. En dan hebben we nog 2 kameraden die dan meegaan. Kevin Rens is aanwezig en ons andere teamgenoot heeft spijtig genoeg last minute moeten afhaken wegens een overlijden natuurlijk.
1: Okay.
0: En die kon natuurlijk niet meegaan daardoor.
1: Ja, dat kan dan ook gebeuren natuurlijk, het leven. Dat gebeurt af en toe ook. Zeg, is er zo een barbecue tip? Daar ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar. Is er iets wat je kan meegeven, Philippe, dat iedereen die straks misschien aan de barbecue staat gemakkelijk kan toepassen wat je vlees of je eten toch naar een hoger niveau tilt? Iets makkelijk.
0: Het gemakkelijkste is gewoon uw tijd een beetje nemen. Probeer het niet te snel te doen. Doe het rustig. Desnoods niet rechtstreeks boven het vuur. Probeer een zone te bouwen met een beetje minder warmte. Niet rechtstreeks boven de houtskool. En doe het allemaal een beetje op het gemakje. En uw vlees gaat veel sappiger en veel lekkerder zijn.
1: Okay, ja. Dus ik hoor eigenlijk rustiger. Hoe rustiger, hoe trager, hoe beter eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. Wij doen er ongeveer 6-7 uur over voordat ons eten klaar is.
1: Voor mensen zoals mij, Philippe, met weinig geduld, is dat een uitdaging.
0: Dat is inderdaad een uitdaging.
1: Weinig geduld en veel honger, daar komt het eigenlijk op.
0: Maar als je zou proeven, het loont.
1: Ja, maar dat geloof ik wel. Dat geloof ik heel graag. Oké, dankjewel om even uit je bed te komen daar, Philippe, voor ons. Maak er een mooie wedstrijd van vandaag. Veel succes. Alle duimen gaan hier keihard omhoog, maar ik ben er eigenlijk zeker van. Jullie gaan dat goed doen. Groetjes daar, hè.
0: Dank u wel.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: nu al op de knieën met Madcon en Beggin.
1: Vanavond op VRT1.
2: Bent u een voetballer?
3: Geweest.
2: En hoe is uw naam?
3: Alderweireld.
2: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
3: Tuurlijk, dat mag.
2: Ja?
3: Tuurlijk.
2: Ja?
1: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
5: Pas opgestaan.
4: Al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Hallo.
7: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
8: Ja, ik wil autotechniek studeren.
7: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
8: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
7: Ja.
8: En dan krijg ik misschien wat centjes.
7: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Auffond Producties presenteert het zinkgat.
11: Het zinkgat? Wat is dat?
12: Ah wel, dat is vreed en betant.
10: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
13: Goeiedag, ik ben Leon.
11: Leon, wat doe jij hier?
10: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
14: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
10: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Goedemorgen, slaapkop. Het is nu wel tijd om uit je warme bedje te rollen, want wij zijn hier al goed op dreef. Zometeen Yes and Owner of a Lonely Heart.
15: Elke dag.
0: VRT Nieuws, 8 uur, Tony Janssens.
16: Premier De Wever gaat voort met zijn begrotingsgesprekken. Vandaag praat de federale regering voort over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Er moet daarbij 10 miljard euro gezocht worden aan besparingen of nieuwe inkomsten. Gisteren zaten de topministers ook al samen, dat ging toen vlot, maar vandaag dreigen de gesprekken moeizamer te verlopen. Dat vertelt politiek journalist Pieter-Jan de Smet.
17: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard en dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De BTW-verhoging voor bepaalde producten, besparingen in de gezondheidszorg, wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen en zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
16: In het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt code oranje. Het stormweer teisterde eerder al het noorden en het oosten van Spanje. Daar was in enkele regio's al enkele dagen code rood van kracht om mensen te waarschuwen voor hevige regen en overstromingen. Uiteindelijk kwam daarbij 1 persoon om het leven. In de Verenigde Staten is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. De Amerikaanse president Trump wil permanent de zomertijd invoeren in zijn land. Het wetsvoorstel wordt in de Senaat tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren zijn persoonlijke gsm-nummer op sociale media. Hij riep de Amerikanen op om de senator onder druk te zetten door hem te bellen.
18: Tom Cotton's holding it up. It's ridiculous. It's a lot of work for a lot of people. They're running around for 2 days changing all the clocks in their house. So Senator Tom Cotton of Arkansas, he's got to do it.
16: Tom Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends en dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat heeft president Zelensky gisteravond gezegd. Rusland heeft Kiev de voorbije weken meermaals onder vuur genomen en heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De inkomsten uit Russische olie worden gebruikt om de oorlog te betalen. Dus die raffinaderijen zijn een doelwit volgens Zelensky. Volgens hem is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelingen over het einde van de oorlog en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. En nog in de Nations League klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer, eerst nog grijs, daarna wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge bewolking en ook tot 22 graden dan.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
19: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
20: Sharon Sleegers.
21: Goedemorgen.

en Owner of a Lonely Heart. Hele goede morgen. Zondag rustig, maar niet in Slovenië. Nee, mocht je het niet weten, daar is het Europees kampioenschap wielrennen nog volop bezig. En gisteren, maar alweer, hè, alweer Nederland boven bij de vrouwen. Die Demi Vollering, die is gewoon, ja, die niet te verslagen, denk ik. Ze heeft daar opnieuw gewonnen. En vandaag rijden de mannen hun rit. Geen Tadej Pogacar, die doet niet mee, maar wel Remco Evenepoel als topfavoriet. En die wil natuurlijk heel graag die Europese titel nog op zijn palmarès van dit seizoen. Of het hem ook lukt, ja, dat zie je vanaf 10:50 op VRT1. En je kan het ook gewoon volgen in de app van Sportza. En intussen hoop ik eigenlijk dat je een beetje een leuke week had, als je er zo op terugkijkt. Een paar toffe momenten. Eentje waar misschien wel een gouden randje aan was. Een geluksmomentje. Iets wat jou heeft doen lachen. Ik zal een voorbeeld geven, want ik heb er zeker een paar gehad. Maar als ik er eentje moet kiezen, was dat toch voor mij mijn zoontje van 5, Tuur. Die had gisteren zijn tweede zwemles. En die sprong plots, zonder veel te twijfelen, in het diepe zwembad. Zonder dat daar dat hij al zwemlessen één zwemles had hij achter de rug. En ja, zo in het diepe springen is toch een beetje spannend. Hij heeft dat zonder zwembandjes of wat dan ook gedaan. Zelf heel fier dat hij dat gedurfd had. En ja, deze mama natuurlijk ook, die stond te blinken. Het kan zo simpel zijn, dat gouden randje van deze week. Is er zoiets bij jou gebeurd? Iets waar je meteen aan denkt, ah wel, dat is jouw gouden randje. En dat lees ik heel graag. Dus stuur het mij even door via VRT Max daar.

0: Luna en Dat is het leven. Het is Werelddierendag vandaag. En ik heb een kleine tip, iets leuks om te doen. Als je even tijd hebt, ga dan even naar VRT Max, naar Radio 2 daar, want daar kan je een dierenquiz spelen. We hebben die zelf in elkaar gestoken, onze redactie hier. Het is echt heel plezant om te doen en vooral eigenlijk ook helemaal niet zo gemakkelijk, hoor. Maar je leert er veel van bij. Een paar van de vragen, bijvoorbeeld, hoe lang kan een kameel zonder water en welk dier heeft 3 harten? Ja, ik zal zeggen, mijn score was niet fantastisch. Maar goed, kijk, ruimte voor verbetering, dat is altijd goed. Dus voilà, ga zeker naar Radio 2 op VRT Max. Klik daar op Doe mee en dan kan je dus meedoen met onze quiz. En ja, iedereen die een huisdier heeft, die weet dat wel, hoeveel zo'n diertje voor jou kan betekenen. En dat is voor Kathleen Govaars niet anders. Ze vertelt er zo meteen over. Oh ja, en ook iets over 1500 tikkels in Antwerpen. Vandaag.
1: Zalig. Aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
2: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
1: Luister naar Radio 2 Anne en Daan. Speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
2: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
1: Want dan zitten Anne en Daan helemaal live op Mobicar.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
10: Motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Er worden gouden randjes gedeeld. En dat vind ik fijn. Petra Vromes heeft dat gedaan. Ze zegt, ik had deze week alle groene lichten toen ik met de fiets onderweg was naar het werk in de regen. Oh ja, ik kan me helemaal voorstellen dat je daar heel blij mee bent, Petra. Jouw gouden randje ook nog altijd welkom om het te delen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2. Ja. Als je van iemand liefde krijgt, dan is het wel van je huisdier. Dus pak die kat of die hond of die waterschildpad of wat het dan ook is. Maar is extra vast vandaag, want het is Werelddierendag. En ja, zo'n dier, dat is eigenlijk voor veel mensen zoals een kind. Hè. Dat is voor Kathleen Govaerts niet anders, denk ik. Kathleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een tekkel, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb twee tekkels.
0: Ah, je hebt twee tekkels. Ja, oké. Okay. Ja. Wat betekenen die voor jou in jouw leven, Kathleen?
1: Ja, Jérôme, de eerste tekkel dat we hadden, die is heel bijzonder. De ander natuurlijk ook. Maar Jérôme die kwam in mijn leven op een moment dat niet zo goed met mij ging. Mm-hmm. Dat ik in een depressie zat. Ik was directeur van een woonzorgcentrum en ik had een mega burn-out. Ik kon niks niet meer. Ik kon niet meer met een auto rijden. Ik kon niet meer mensen zien. Ik zat thuis vast, helemaal vast. En Jérôme is een beetje als per toeval in mijn leven gekomen.
0: Ja?
1: En die hond heeft daar een ongelooflijke switch gegeven. Voor hem moest ik buiten, ik moest gaan wandelen, ik moest met andere mensen terugkomen. En ja, het is eigenlijk dankzij hem dat ik genezen ben.
0: Wauw.
1: Ja, en dat mijn leven een andere wending heeft gekregen. Want ik ben zijn verhalen beginnen delen op Instagram. En ik heb toen gemerkt van, oh, dat is eigenlijk iets wat ik wel fijn vind en wat mij goed ligt. En dan is dat uiteindelijk mijn job ook geworden.
0: Ja, jij bent nu social media expert, hè? Zo mag ik het wel noemen, toch?
1: Voilà, ja, kijk, inderdaad.
0: Super tof. Ja, kijk, zo'n dier, dat is ongelooflijk. Dat kan zoveel voor iemand betekenen. Je hebt nu twee tikkeltjes.
1: Ja.
0: Is dat dan dubbel de fun ook, Kathleen? Of,
1: Zeker dubbele fun, ja. Ze zeggen, eens dat je een tikkel in je leven hebt, dan wil je nooit meer anders. Dat zeiden ze mij voordat we een tikkel hadden. En dat is ook effectief zo. Ja. Dat is een heel bijzonder ras.
0: Ik moet het geloven. En als mensen vandaag in Antwerpen rondlopen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze er heel veel zien. Want jij hebt ook de tikkeltour gestart.
1: Ja, inderdaad. Het is begonnen als een idee van, oh, ik wil wel eens met een aantal tikkels gaan wandelen. We hadden dat een paar maanden geleden, waren we in Frankrijk dat gaan doen, een tikkelwandeling. Dat wordt op veel plekken gedaan. En er waren er toen ongeveer 500 tikkeltjes. En ik zei toen tegen mijn man, van, goh, ik zou dat toch wel heel tof vinden als we dat in Antwerpen zouden kunnen doen.
0: Ja.
1: En ik zou heel blij zijn als we zo ongeveer 200 tikkeltjes bij elkaar krijgen.
0: Oké, ja, moet haalbaar zijn, hè, toch?
1: Maar dacht ik wel, ja.
0: Maar het is net iets groter geworden, eigenlijk. Hè? Laat ons eerlijk zijn, Kathleen, vertel het maar. Hoeveel zijn er geworden die vandaag gaan rondlopen?
1: Er komen vandaag 1500 tikkels.
0: 1500 tikkels, dat is waanzin. Maar alleen, Kathleen, en hoe gaan we die dan uit elkaar houden? En zo, als die met die lijf dan allemaal door elkaar beginnen lopen en zo. Wat gaat dat geven?
1: Het wordt een kleine tikkelchaos. Dat is ook zo met tikkels. Dat is altijd een beetje chaos. Maar het wordt waanzin. Het wordt keileuk. Ja. Kijk er super echt naar uit.
0: Dat snap ik. Ja, dat gaat een bijzonder zicht worden. Mensen die nu graag, want jullie beginnen er om 10 uur aan, mensen die nu graag, die denken, oh, ik heb ook een tikkel en ik wist van niks, maar ik wil wel graag nog meewandelen. Kan dat?
1: Ja, tuurlijk. Dat kan zeker. Om 10 uur is er een wandeling waar mensen nog, waar er nog plaats is. De wandeling van 2 uur is eigenlijk bezet. Is volzet, maar er is zeker nog plek om te komen kijken. Je kunt naar de tikkelstoet komen kijken.
0: Oké.
1: Hij start in Park Spoor Noord en dan gaat hij langs het eilandje, de Godevirus Kaai. Op de Stadswaag is er zelfs een café dat helemaal in tikkelthema gaat zijn.
0: Okay.
1: Waar je kunt gaan kijken. En de aankomst is ook terug in Park Spoor Noord.
0: Ja, het kan niet anders dan dat een heel, heel, heel bijzonder zicht gaat zijn in Antwerpen vandaag. 1500 tikkels die daar rondhuppelen. Laat het ons zomaar zeggen. Ja. Oké, het wordt ook nog eens een prachtige dag, Kathleen, dus ik denk dat het alleen maar meer dan de moeite waard wordt. Ja. Jérôme gaat ook mee, veronderstel ik, vandaag?
1: Ja, uiteraard. Voorop, als eerste. Ja.
0: Als leider van de tackle-stoet.
1: Ja. Absoluut.
0: Ja, oké. Ja. Zeg, het is Werelddierendag vandaag. Geef hem een extra knuffelke, extra veel liefde, al heb ik zo het gevoel dat hij ook wel echt niks tekort komt, hè?
1: Lichtjes verwend, dat moet ik rustig zeggen.
0: En zo hoort dat, potverdorie. Zeker als zo'n beest zoveel voor jou betekent en zoveel voor jou doet, dan verdien je dat meer dan ooit. Ja. Oké, lieve Kathleen en lieve Jérôme, veel plezier vandaag. Maak er één groot tacklefeest van.
1: Gaan we.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Dit was lang geleden. René Vroeger en het goede doel. En alles kan een mens gelukkig maken. 1500 tikkels vandaag dus in het Antwerpse. En Steve Aardgeert die stuurt nog een berichtje. En die zegt oppassen dat ze daar in Antwerpen niet getackeld worden. Moest daar heel erg om lachen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Tijd voor het nieuws nu.
3: Half negen. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De topministers van de federale regering praten vandaag voort over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Er moet daarbij 10 miljard euro gezocht worden aan besparingen of nieuwe inkomsten. En de gesprekken vandaag dreigen moeizamer te verlopen dan gisteren. De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. En de Belgische auteur Stefan Hertmans, onder meer bekend van Oorlog en Terpentijn, is voorgedragen als kandidaat door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden nominaties niet bekendgemaakt. In de VS is er ophef ontstaan over een wetsvoorstel om niet langer over te schakelen tussen zomer- en wintertijd. President Trump wil permanente zomertijd, maar dat wetsvoorstel wordt tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton. Trump is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media om hem onder druk te zetten. En dan op het weer. Eerst nog grijs, daarna wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Rosé en Bruno Mars in Apete. Anne-Marie Alenus die stuurt haar gouden randje nog door. Ze zegt, ons gouden randje is 2 oktober geboren. Het is onze eerste kleinzoon met de naam Leander. Oh, proficiat. Jouw gouden randje is nog heel even welkom. Stuur het mij maar door. Hè. Jouw mooiste moment van de voorbije week kan je doen bij Radio 2 op VRT Max. Het wordt in ieder geval een mooie zondag. Radio 2. Heb je ze al gezien, de zon? Je zal er eigenlijk niet kunnen naast kijken, hoor, want het wordt een hele zonnige dag. Nu, op dit moment, heb je nog een trui of een jas nodig om naar buiten te gaan. Maar straks mag je die gewoon lekker thuis laten, want het wordt 22 graden. En het zijn stilletjes aan de laatste mooie dagen. Dus mag ik een suggestie geven om iets te gaan doen straks?
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, het is vandaag Werelddierendag en dat kan je gaan vieren op domein Kiewiet. Je kan er met je hele gezin gratis genieten van veel dierenplezier en tips voor een beter dierenwelzijn. Hoe pas je bijvoorbeeld EHBO toe op je huisdier? Wat vertelt het gedrag van je kat jou? Of hoe adopteer je op een juiste manier een dier uit een asiel? Enfin, een leerrijke dag voor jong en oud, waar je ontdekt hoe jij je huisdier nog beter gaat begrijpen. En ja, ook je hond is meer dan welkom.

0: Natalie en Bruglia en Torn. En zometeen toch wel, ja, zowat het jongste talent dat er rondloopt in ons land en heel goed bezig is, hoor.
1: Aan de slag met AI. Fake nieuws herkennen, veiliger en slimmer online gaan.
2: De digitale wereld verandert continu en zit vol kansen en uitdagingen.
1: Ontdek het van 6 tot en met 16 oktober tijdens de Digitale Week.
2: Met honderden gratis workshops en infosessies in heel Vlaanderen en Brussel.
1: Radio 2 Spits geeft het startschot. Nu dinsdag tijdens een live uitzending in het Speelgoedmuseum in Mechelen.
2: Luister en bekijk alle activiteiten op digitaleweek.vlaanderen.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
6: B-pad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Imens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Imens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Radio 2.

0: Ik wens mezelf.
1: Blijft hangen deze hoor. Camille, en nu dat je weg bent, ja, soms ben je beter af zonder iemand, hè? Wauw, zoveel gouden randjes. Dat is echt heel fijn om te zien. Wat is het moment van de voorbije week dat jouw week goed heeft gemaakt of wat beter heeft gemaakt? Iets dat jou heeft doen glimlachen. Voor Marleen Huizentruit in Zedelgem was dat blijkbaar gisteren. Ze zegt, naar jaarlijkse traditie zijn we samen met de kleinkinderen appeltjes gaan plukken. Ze stuurt er ook een hele mooie foto bij van inderdaad twee vrolijke blonde meisjes met een... hoe heet dat zo'n... hoe heet dat nu? Ik kan niet op het woord. Een kruiwagen, dat was het. Een kruiwagen met daar appeltjes in. Die hebben een hele fijne dag gehad, dat is heel duidelijk. En ook Marita van Dalen, die heeft een gouden randje dat ze graag met ons wil delen. Marita, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
1: Wat was jouw gouden randje van deze week?
2: Wel, ik vond het fantastisch om mijn vriendinnen op het laatste momentje uit te nodigen voor het laatste van de zomer te vieren. En okay, dat ging fantastisch in de tuin, met taart en gebak en onnoemelijk veel verhalen over de zomer en de reisjes. We zijn al meer dan 40 jaar vriendinnen.
1: Ja, maar wat fijn, want dat is dan waarschijnlijk inderdaad zo nog met het laatste avondzonnetje dat er dan bij is, Marita, en dan echt genieten en verhalen delen eigenlijk. Zo hoor ik het jou, hè?
2: Ja, ja, ik vind dat fantastisch, omdat we echt het leven moeten vieren. We zijn allemaal niet meer zo jong en we halen het beste samen om te vieren.
1: Ja, en als je al 40 jaar vrienden bent, want dat hoor ik jou toch vertellen, dan heb je wel al echt lief en leed gedeeld met elkaar, hè?
2: Dat is zeker waar. En het plezantste was om de 2 jaar citytrips doen. En al de verenigingen, dus de Markant Vereniging en Niels Vereniging, brengt ons altijd weer samen.
1: Kijk, ja, hoe schoon is dat? Dat soort relaties, die moet je gewoon keihard koesteren. En dat soort momenten natuurlijk ook.
2: Ja.
1: Zit er, denk je, nog een gouden momentje aan te komen de komende week? Marita, iets gepland waar je van denkt, dat gaat ook nog heel tof worden?
2: Oh ja, we gaan nog wel eens een fietstochtje doen. Dat is ook altijd leuk.
1: Voilà. Zeker als het weer dan nog meevalt, hè, dan wordt dat meer dan de max. Hey, dankjewel Marita om jouw gouden randje met ons te delen. En geniet er nog van, hè, komende week van de fietstocht
2: ook. Met plezier.
1: Ook.
2: En we blijven luisteren naar Radio 2.
3: Radio 2, wat een weekend.
4: Sharon Slegers.

In Excess en Need You Tonight. Als ik naar het gouden randje van onze Shema Sai Sai zou moeten vragen, dan is dat denk ik dat ze de tweede week win-win tot een zeer goed einde heeft gebracht. Maar ik vraag het haar zo meteen gewoon zelf.

0: Alweer een week achter de rug. De tijd gaat snel, want het is al oktober. En het was weer een waanzinnig boeiende week. Ook hier bij Radio 2. Daar mogen we wel een beetje fier op zijn. Ook, laat ons eerlijk zijn. Radio 2. Ja, Shema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, tweede week win-win achter de rug. Ik moet zeggen, het klinkt echt oprecht alsof jij gewoon nooit iets anders gedaan hebt.
1: Ah, dankjewel. Dat is zo fijn om te horen. Want ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb nog altijd heel veel stress. Maar goed, het is nog maar de tweede week. Het komt wel goed. Maar het belangrijkste is dat ik het echt wel heel leuk vind ook. En ik ben er echt wel heel blij mee met hoe alles loopt.
0: Maar ja, het was echt super tof. En ook weer, zoals ik al zei, heel boeiend, heel interessant. Ik ben deze week te weten gekomen dat ook een e-book uitverkocht kan geraken.
1: Ja. Heel raar. Een luisteraar had ons dat laten weten, want hij zei, ja, hoe kan een e-book nu uitverkocht raken? Ik begrijp dat helemaal niet. We hebben het dan natuurlijk uitgezocht en het heeft dus vaak te maken met rechten. Soms verliest een uitgeverij de rechten van een boek en dan mogen die dus ook het e-book niet verkopen. Nu, het is wel zo, gelukkig kan het daarna wel verkocht worden door een andere uitgeverij. Dus soms moet je een beetje wachten, maar dan kan je het dus nog wel kopen achteraf.
0: Ja, zeg, en over boeken gesproken, de verkoop van het win-win-boek, dat gaat trouwens ook goed, alleen twee, de druk. Dus ik zou zeggen, ja, als je hem nog onder de kerstboom wil leggen, snel zijn, hè? Niet wachten, toch?
1: Ja, heel leuk. Het boek is zelfs binnengekomen op de vijfde plaats in de top 10 van non-fictieboeken. Deze week nog maar. En als je ook liever een e-book leest van het boek van Win-Win, helemaal geen probleem. Want daar wordt nu aan gewerkt en binnenkort komt dat ook uit.
0: Ah, kijk, voilà. Dat is supergoed. Dan hebben we ook een e-book dat we kunnen lezen. Als je liever dat verkiest in plaats van zo'n fysiek boek. Morgen een nieuwe week. Dat betekent ook een nieuwe klacht van de week. En die gaat over technische problemen aan de geldautomaten.
1: Ja, het is zo. De laatste jaren hebben de banken zelf nog amper geldautomaten. Dat weet je misschien nog.
0: Ja.
1: En ja, de vier grootbanken zijn dan begonnen met een nieuw bedrijf om toch op centrale plaatsen automaten te zetten. Je kent die waarschijnlijk wel van die blauw, geel, grijze cashpunten.
0: Ja.
1: Maar er zijn dus soms grote problemen mee. Zo zijn er mensen die ons hebben laten weten dat ze geld gingen afhalen, maar dat er dan helemaal niks uit de automaat is gekomen.
0: Oei.
1: Maar het bedrag is dan wel van hun rekening gehaald. Dus ja, hoe kan dat nu? Of omgekeerd, mensen storten geld en dat geld komt niet op hun rekening terecht. Dus we gaan in de klacht van de week volgende week zoeken naar een oplossing voor hen.
0: Ja, ik moet ook wel zeggen, zo cashgeld, heb jij dat nog op zak, Shema?
1: Ah, wel, eigenlijk heel weinig. Ik betaal heel veel met de kaart. Nu, ik had onlangs wel cashgeld nodig. Ik had dan nog wat extra afgehaald. En ja, nu is het zo. Ik weet niet meer goed wat ik met dat geld heb gedaan. Dus ik zou dat eigenlijk toch wel moeten opschrijven als ik nog vaker cashgeld wil. Het is makkelijker om het gewoon te betalen met de kaart. Want dan heb je daar een makkelijk overzicht van. Nu, vorig weekend ben ik wel naar de kermis gegaan bij ons in de gemeente. Ik heb daar ook met cashgeld betaald. En de meeste voorkramers die waren daar echt heel blij mee. Dus het is op veel plaatsen echt nog wel welkom.
0: Ja, bij ons is dat zo vooral zo de school van de kinderen, die vragen dan wel eens iets om cash te betalen of de scouts of zo, de hobby's, dat soort dingen natuurlijk wel, maar ja, voor de rest heb ik dat eigenlijk niet meer op zak. Enfin, fijn weekend, Shema, en tot morgen, hè.
1: Merci, Sharon, salut.

Muziek die wel past bij deze werelddierendag, hè? Stond gewoon in mijn playlist. Toeval of niet, dat weet ik niet. Maar wel tof om nog eens te horen. Bahamijn en Who Let the Dogs Out. Zometeen samen met je huisdier luisteren naar een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten met Anja Daams en Anne Curvels.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube en VRT Potbox.
3: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
2: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potbox in de RootU-app.
4: Pizza. Pasta e atmosfera italiana.
5: Shopping 1 wordt tijdens het weekend van de klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
4: Shopping 1.
5: Het winkelcentrum van Genk staat 2 dagen lang volledig in het teken van
4: Italia. Bellissimo.
5: Alle Shopping 1 winkels zijn heel het weekend open. En parkeren is het eerste 1,5 uur gratis.
6: Shopping 1. Shopping 1.
5: Alleen vanmiddag nog vanaf 1:30. Italiaans weekend bij Shopping 1.
7: Papa?
8: Ja?
7: Wat gaan we dit weekend doen?
8: Wij gaan samen naar Levensloop Genk om kankeronderzoek te steunen.
9: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 10 en 11 oktober in het Atlas College in Genk. Om een onvergetelijke dag te beleven.
8: Meer info op levensloop.be.
9: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
10: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
11: 9 uur, VRT Nieuws krijg je van Toon Janssens.
12: Premier De Wever onderhandelt vanmiddag verder over de begroting. Straks praat de federale regering voort over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van volgend jaar. Er moet daarbij 10 miljard euro gezocht worden aan besparingen of nieuwe inkomsten. Gisteren zaten de topministers ook al samen, dat ging toen vlot, maar vandaag dreigen de gesprekken moeizamer te verlopen. Dat vertelt politiek journalist Pieter-Jan de Smet.
13: Dan gaat het over die totaaloefening van 10 miljard en dan komen al die moeilijke thema's op tafel. De btw-verhoging voor bepaalde producten, besparingen in de gezondheidszorg, wat mensen thuis gaan of gaan betalen bij de huisarts. Moet er al dan niet meer geld van de vermogenden komen en zo meer. Dat beloven pittige discussies te worden. Klassiek gaat dat gepaard met het nodige drama in de wedstrijd vooraleer men tot een akkoord komt.
12: En ook de Brusselse regering onderhandelt over de begroting. Daar is voorlopig nog geen akkoord bereikt. De Brusselse ministers zaten gisteren samen, maar ook daar zou het moeizaam verlopen. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd. Dat gebeurde begin dit jaar al, maar normaal gezien worden nominaties niet bekendgemaakt. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 300 auteurs voorgedragen, maar of Hertmans dan ook bij de laatste kandidaten zit, is niet bekend, zegt boekenkenner Steven van Ammel.
14: En uit die selectie worden een 20-tal namen gekozen. En uit die longlist komt dan nog eens een lijst van 5 namen. En dat zijn de 5 auteurs wiens oeuvre gedurende een hele zomer gelezen wordt door 5 leden van de Zweedse Academie. De shortlist blijft onbekend. Er zijn altijd wel geruchten.
12: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. In de Verenigde Staten wil president Trump permanente zomertijd invoeren en dus niet meer overschakelen naar de wintertijd. Maar dat wetsvoorstel wordt tegengehouden door de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump. De president is daar niet over te spreken en deelde gisteren het persoonlijke gsm-nummer van Cotton op zijn sociale media. Hij riep de Amerikanen op om hem onder druk te zetten door hem op te bellen. Cotton vindt een permanente zomertijd geen goed idee, omdat het in de winter dan te lang donker zou blijven 's ochtends. En dat zou leiden tot gevaarlijke situaties, onder meer in het verkeer. Nog in de VS, in de stad Baltimore, is een meisje van 12 gestorven bij een schietpartij tussen 2 mannen. Nog 3 anderen raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Het meisje is het slachtoffer van een ruzie tussen 2 lafaards, vertelt de politie.
15: What we know is that there was some type of argument between 2 cowards. And of course they both opened fire on each other. And in the crossfire, a 12-year-old little girl who was probably down there watching football was shot and killed.
12: Sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. En nog in de Nations League klopte Spanje-Tsjechië met 3-1. Het weer, eerst nog grijs, daarna wordt het een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs, nadien rustig en zonnig met wat hoge bewolking later en tot 22 graden ook.
0: Lekker, echt lekker.
7: Anja, het is aan keurvolzier, hè. Ik denk dat dat van in het Swingpaleis geleden is dat wij elkaar gezien hebben. Ik ben ondertussen ook al een 15-tal keer verhuisd. Maar ik denk, nu ben ik zo wat geland in de Kempen, dat tijd is dat we elkaar toch nog eens zien. Want volgens mij gaat het hier tof vinden. Dus, wat denkt, kom jij eens af? Joe.
16: Als de muren konden praten.
17: Anja Daams. Begin jaren 2000 niet weg te denken van het scherm. Maar nu ziet haar leven er heel anders uit. Vanmorgen thuis bij Ann Keurvels. Ik twijfelde. Bij de coaching of privé?
7: Het is hier privé. Kom maar binnen.
17: Lang geleden. Dank u.
7: Hallo.

0: Who's Bad? Dat is de vraag van Michael Jackson. Radio 2. Anne Keurvels, een gezicht dat begin jaren 2000 in zowat elke serie op televisie te zien was. Ik denk aan Flikken, Windkracht 10, Salamander. Om niet te vergeten de vrijdagavonden in het Swingpaleis. Maar ondertussen heeft Anne haar leven over een andere boeg gegooid. Ze speelt nog theater, maar dat allemaal gelinkt aan haar therapeutenpraktijk in Herentals in de Kempen. En daar ging ik op bezoek.
1: Hier doen wij begeleidingen. Gezinnen, kinderen, jongeren, volwassenen. Alles rond ontwikkelingsproblematiek, neurodiversiteit. Dat gebeurt hier allemaal. Hier wordt ook studiebegeleiding gegeven.
0: En je zegt wij, dus je bent niet alleen.
1: Nee, ik heb ondertussen hier 5 collega's die hier ter plekke werken. En nog 1 die op locatie in Sint-Amand zit ook nog een coax-praktijk. Wow. Ja.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Hips don't lie. En zeker niet die van Shakira. Vanmorgen dus op bezoek bij Anne Keurvels. Ze woont en werkt in Herentals. Eerst leidde ze mij rond op het gelijkvloers, waar ze haar praktijk heeft. En in een van de ruimtes hingen veel foto's. Ook van Anne als kind.
1: Als de muren konden praten.
2: Radio 2.
3: Het mooie aan die foto's is dat eigenlijk ook alle fasen van ontwikkeling zijn. Het zijn alle verschillende fasen van ontwikkeling. Maar dat zijn de oude, vroeger de schoolfoto's, die werden zo op houten blokken afgeleverd. Ja.
4: Ah, wel, ik heb de zolder van mijn ouders leeggehaald en ik heb knal dezelfde foto gevonden. Ja. Inderdaad, zo'n zwart-wit foto van mezelf als kind op een houten blok geplakt.
3: Echt? Ja? Ja, en die is misschien toch ook wel bijzonder, want die foto, die hangt hier boven de zetel.
4: Beschrijf eens.
3: Dat is een groepsfoto, zwart-wit, van... scoutsgroep. Ik heb 2 weken in een scoutsgroep gezeten. Toen is die foto getrokken. En dat zijn voor mij de gruwelijkste dagen van mijn leven geweest. Er zijn echt heel traumatische dingen gebeurd. Ik ben daar ook buiten gezet, omdat ik gevochten had met iemand. En ik heb die daar gehangen, want ik kijk erop als ik mijn begeleidingen doe. En voor mij is dat vooral een reminder zo van... niks is wat het lijkt. Want dat lijkt... hè, oh, allee, leuke scoutsgroep. Maar ik kan nog altijd heel goed herinneren dat ik mij voelde. Het mooie is ook de dame... allee, of het meisje daar rechts van mij staat.
4: Ik zie jou niet staan.
3: Ah, juist. Ja.
4: Wacht, waar sta je? Is dichterbij. Ja. Ah ja. Oei, oei, oei. Anne. Ah. Wacht, het meisje daar rechts van jou stond... Wacht, deze lijkt op Pommelien Thijs.
3: Dat ben ik.
4: Nee.
3: Ja, dat ben ik. Oh, ja, dat ben ik. Ik
4: vind dat wel een compliment.
3: Dank u wel. Oh. Ja. Deze, die ben ik nu een 2-3 jaar geleden tegengekomen op een congres waar ik moest praten over neurodiversiteit. En zij sprak mij aan. En zij vertelde dat zij eigenlijk op latere leeftijd de diagnose Asperger heeft gekregen. Dat ze ook 2 zonen heeft met een neurodivers functioneren. En ik heb met haar gepraat. Ik zei, dat is zo graag. En zij begon ook over het scouts. Ik zeg, jij staat op mijn scoutsfoto naast mij. Zij zei, dat was echt horror voor mij. En ik zeg, dat is raar, want in mijn beleving... en je ziet, ze lacht ook heel hard op die foto. Ik zeg, in mijn beleving hebben wij zoveel... leuke momenten beleefd, wij twee. Want jij was een heel grappige voor mij. En toen zei ze, jij was de enige die mij toen het gevoel heeft gegeven... dat ik perfect normaal was. Ja, ik krijg nog kou als ik het zeg. En ik was zo verbouwereerd... ik zeg, ik kijk elke dag naar jou. Dat is ook een beetje wat ik hier probeer te doen. Is mensen het gevoel geven van wat je voelt of hoe dat je functioneert. Dat is perfect normaal eigenlijk. Ja.
4: Krijg ik nu kippenvel van?
3: Ja, schoon, het is toch heel warm.
4: Ik heb koffiekoekjes mee. Waar gaan we onze babbel doen? Hier boven, of in de privé?
3: Boven, hè.

0: Bastille, Pompeii.
1: Ja, dat is voor het hart van een Antwerpenaar is dat niet zo goed.
2: Als de muren konden praten.
0: Hoe is het voor een Antwerpse om naar de stille Kempen te verhuizen? Dat is voor zometeen.
3: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
4: Cera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar cera.be voor notenkrakken.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak... Maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton.
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
9: Elke dag telt voor twee.

0: hitgeluid van de jaren 70 met Les Poppies en Nono, rien a changé. Tenzij dan in het leven van Anne Curvels. Ja, als ik aan Anne Curvels denk, dan denk ik meteen aan Antwerpen. Ik wist niet dat ze een aantal jaar geleden verhuisd was naar Herentals.
1: Wij zijn, dat zal nu een 15-tal, 16-tal jaar geleden naar de Kempen verhuisd. Eerst in Westerlo. Eigenlijk om aangepast onderwijs te vinden voor Billy. En wij hadden toen zo een hele goede klik. Wij hebben eigenlijk zo in heel het land gezocht. Het was ons vooral het belangrijkste van waar voelt hem zich thuis. En wij hadden een hele goede klik met een schooltje in Meerhout. En dan hebben wij een huis gezocht en dan zijn wij in Westerlo gaan wonen. En nu, sinds 4 jaar, wonen we hier.
0: Okay. Ja. En wat was de klik dan met dat schooltje?
1: Goh, dat was echt... Hij is van het gewone onderwijs toen naar type 9 verhuisd.
0: Wat is type 9?
1: Type 9 is aangepast onderwijs voor autisme. Mm-hmm. Hè? Echt kleine klasjes, leerstof die in hele kleine stukjes wordt aangeboden. Aandacht voor psychosociale rustplekjes. Mm-hmm. Allee, al dat soort dingen. En dat team, ja, dat was zo een heel betrokken team. Die wisten meteen waar het over ging. Je zag ook echt dat hem aansluiting vond bij andere kinderen die er aan het spelen waren. Dus voilà.
0: En dat vonden jullie niet in Antwerpen?
1: Nee, natuurlijk, ja. Het verschil kon niet groter zijn, hè, want hij zat in een hele grote oude katholieke school. Met honderden kinderen. Betonnen speelplaats daar. De school die is nog altijd op een schapenwei. Want dat is een oude gyrolokaal dat ze hebben omgebouwd tot scholenke. En toen, nu zijn ze een beetje uitgebreid, maar toen was dat echt gewoon dat gyrolokaal. Dus je stond eigenlijk bijna tussen de schapen op je kind te wachten. Dus de switch kon niet groter zijn. En ja. Dat kon in Antwerpen niet, nee.
0: Ja, ik weet het, alles is beter in de Kempen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar hoe is het voor een Antwerpse om in de Kempen te gaan wonen? Want
1: Ja, dat was wel schrikken.
0: Wij van de Kempen hebben wel een mening over Antwerpen.
1: Ja, dat snap ik. En je voelt je ook wel zo in het begin dat je verhuist. Nu, wij zijn echt ook zo extreem... In zo het witte gordijn, in een witte gordijntjeswijk terechtgekomen, zal ik maar zeggen. En zo waar dat toch nog de oprits onkruidvrij wordt gehouden en alles gemillimeterd. En jaarlijks de tarmac van een oprit wordt herlegd. Dat je zo het gevoel hebt dat je naast Zaventem woont. Maar allez, dit terzijde. Dus wij kwamen daar dan met ons... Antwerpse nederzetting neergeplant, waar ik... Wij woonden ook op een hoekhuis, dus onze tuin liep helemaal rondom. En je kon dus in onze tuin kijken. We merkten meteen wel dat er andere gewoontes waren, andere sociale codes. Het grootste voor ons was de buren die langs de achterdeur binnenkwamen. En zichzelf kwamen voorstellen. En dat is voor het hart van een Antwerpenaar is dat niet zo goed. Maar tegelijk zijn we ook wel heel erg warm ontvangen of zo. Waar de diagnose van Billy in Antwerpen heel veel polemiek op wierp, merkten wij tussen vrienden en familie. Van, zijn we wel zeker en is dat wel zo? En die vraag hebben ze ons hier nooit gesteld.
0: Het is wat het is in de Kempen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook door het OPZ, Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis in Geel, die altijd met gastgezinnen werken, mm-hmm. Dus mensen die ook af en toe ouders of kinderen opvangen, was dat echt... Iedereen kende wel iemand of had iemand bij hem thuis gehad. Dus iedereen deed daar heel gewoon over eigenlijk. Ja.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Elke dag telt voor 2.
0: Wil je mijn hele babbel met Anne Curvels beluisteren? Dat kan in de podcast Als de muren konden praten op VRT Max. Ja.

0: mooi te zijn.
1: Ah, goed woordspelletje. Te waar om mooi te zijn, Meteor en Lunas. Terug naar Herentals. Vandaar zijn we vanochtend op bezoek bij actrice, maar vooral deze jaren coach Ann Keurvels. Ann is ondertussen 57 en al 15 keer verhuisd in haar leven. Hoe maakt ze elke keer van zo'n huis een thuis?
2: Voor mij zijn dat de kleuren. De kleuren tegen de muur. De meubeltjes met een geschiedenis, die gaan altijd mee. Mm-hmm. Ja. Gezelligheid, denk ik. Kaarsjes, heel belangrijk voor mij. Foto's, ja.
3: Ja, dat staat er allemaal.
1: Platen, he? Boeken.
3: Ja, ja, ik zie het.
2: Ja, ja. Want voor de rest hebben wij niet veel, maar boeken en platen eigenlijk wel. Ja.
3: En die gaan altijd mee.
2: Oh. Ja. En na de 10e verhuis heeft mijn middenste broer, als hij de laatste doos had binnengedragen, boekendoos, heeft hij gezegd, dit was de laatste keer dat ik u heb helpen verhuizen. Ja. En die heeft zich daar ook aan gehouden, ja. Ja, dat is horror.
3: Ja, en inderdaad, de meubels zijn, ja, oude meubels, hè? Ja. Die hebben allemaal een geschiedenis.
2: Allemaal.
3: Vertel.
2: De kast achter jou, hè, dat is een kleine, ja, wij noemen dat de schuifjeskast, hè, duidelijk.
3: Dat is een klasseur van vroeger,
2: ja,
3: in het hout.
2: Ja, dat komt uit het archief, het stadsarchief van Antwerpen, wat eigenlijk, hè? Nee, ja. Nee, jawel, dit wel. Er staan sommige dingen die niet bespreekbaar zijn. Maar dus mijn papa heeft tijdens zijn pensionering als hobby in het stadsarchief gewerkt. En op een bepaald moment deden ze oude meubels weg. En deze ging weg voor 500 Belgische frank. Dus dat is een grote, ik zal het een beetje omschrijven, hè? Redelijk grote kast met allemaal kleine schuifjes, zo'n ficheformaat. Heel charmant, met de oude nummering, de oude letters nog op. Alleen de knopjes hebben we moeten vervangen. Die vielen eraf, die zijn niet meer origineel. Maar horror. Buiten kaarsenpot, ik kunnen daar eigenlijk niks in steken. Ja,
3: dat was mijn volgende vraag, van wat zit daarin? Wat
2: tijd,
3: gaat daarin?
2: Tijd van de cd's heb ik echt op alle manieren geprobeerd daar cd's in te steken. Want dat had ideaal geweest, dat gaat dus niet. Hè. Dus dat is de rommelkaart. Nee. Daar zit de kaarsenpot, het bestek zit daarin. Poetsgrief voor de pick-up. Dingen.
3: En wat is er nog van vroeger?
2: De tafel waar dat aan zitten. Ja. Dat is van mijn grootouders. Het is een vreselijk ongemakkelijke tafel, omdat die aan onderkant, ja. Maar je kunt die dus heel lang uittrekken.
3: Ja.
2: Wat is er nog? Dat bureauke daar. Dat is het bureauke met dat hout. Dat is, ja, stijl art deco van mijn grootmoeder. Ik heb ooit een stomme tijd gedaan om dat uit te lenen aan een vriend, die er niet beter op gevonden had om dat als staanplaats voor zijn planten en water te geven. Dus heel dat bovenstuk was helemaal vol witte kringen en gebroebeld en al. Maar gelukkig, toen ik mijn man leerde kennen, was dat het eerste projectje wat hem gedaan heeft, van ik ga dat restaureren voor jou. Dat heeft hem gedaan. Toen mocht hem blijven. Maar eigenlijk komt dat bureauke met een groene oude, zo gekend dat, die groene oude zo bureaulampen, zo die groene met zo'n dingen. Maar die, ik heb die een tijd gehad. Maar diezelfde broer, die dus niet meer verhuist, die is op een bepaald moment bij mij binnengekomen en die heeft die lamp uitgetrokken en heeft gezegd, ja, je hebt die nu 10 jaar gehad, nu is het aan mij. Maar we zijn ondertussen klein 20 jaar verder. Ik heb ze nog altijd niet teruggezien. Dus ja.
3: Goeie familie wel. Ja,
2: tof,
3: recht door zee wel, hè?
2: Ja. We zijn redelijk. Ja.
4: Radio 2. Als de muren konden
5: praten. Anja Dams. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: november komt ze naar Antwerpen, Freya Sky.
1: Ik ben ook nog maar net te weten gekomen, vlak een paar jaar, dat ik weet dat de moment dat ik geboren ben, dat ze mijn geboorte ook even geheim hebben gehouden, net om het grote verdriet te respecteren dat daar was.
2: Als de muren konden praten.
0: En over welk verdriet dat gaat, dat hoor je zo meteen.
3: VRT Radio 2.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: www.ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Madonna in haar jonge jaren met True Blue. Vanmorgen bij Ann Keurvels op bezoek. Ann Keurvels die laat zich thuis omringen door meubels uit haar verleden. Meubels uit het huis van haar ouders, van haar grootouders. Maar wat zou ze willen dat haar zoon Billy bewaart uit haar huis?
1: Misschien dat beeld, dat heb ik hier ook nog maar zelf recent staan.
2: Welk beeld? Ah, daar een bronzen beeld.
1: Ja, dat is mijn Peter, de broer van mijn mama. Dat is een afbeelding, mijn grootvader heeft dat gemaakt. Nu, ik ben een nakomer in mijn familie. Hè, dus ik kom ver achter de anderen.
2: Ah ja?
1: Dus mijn grootvaders waren al dood. Heel veel mensen heb ik nooit gekend. Wat toch wel een stempel op mij gedrukt heeft. Mijn Peter, de broer van mijn mama, was... dat was een hele warme, joviale mens. Het schrijnende aan dat verhaal is dat zij als koppel tegelijkertijd eigenlijk met mijn mama zwanger waren van mij dan, die periode. Maar dat kindje heeft maar 4 uur geleefd. Ja, en ik heb ook haar een naam gekregen. Mijn tweede naam is haar naam. Mijn derde naam.
2: Wat is dat dan?
1: Mireille.
2: Ah, ja.
1: Ja. En zij hebben eigenlijk een beetje mij als surrogaat gezien. Maar dat was ook een heel... ja, fijn koppeltje of zo. Maar toen ik 12 was, is mijn Peter nog op mijn plechtige communie geweest. Maar dan is die echt steendood neergevallen. Echt, ja. Dat is ook iets geweest dat ik heel veel tijd voor heb moeten nemen om dat een plek te kunnen geven. En nu is net mijn mama verhuisd naar een woonzorgcentrum. En dat stond altijd bij haar. Dus... ik heb dat dan toch wel naar hier gehaald. Dus dat zou ik wel heel spijtig vinden, moest dat verdwijnen. Ik ben ook nog maar net te weten gekomen, een paar jaar, dat ik weet dat de moment dat ik geboren ben, dat ze mijn geboorte ook even geheim hebben gehouden, net om het grote verdriet te respecteren dat daar was. Dus dat is ook wel zoiets van, oké, ik was er even ook gewoon niet of zo.
2: Ja. Ja. Ik vind het wel straf dat ze hem dan nog Peter gemaakt hebben, omdat dat dan zo...
1: mooi, hè?
2: Ja, maar ook hard, ja, vind ik.
1: Ja. Maar ik heb ook, want hij was ook heel creatief. Hij was een rij-examinator als job. Maar hij was fotograaf zo, van hobby. En als hij gestorven is, heeft mijn tante, zijn vrouw, mij echt schoendozen vol met alleen maar zwart-wit, zo vierkante zwart-wit... negatieve gegeven. En dan heb ik zelf mezelf aangeleerd om foto's te ontwikkelen. Dus ik heb een donker kamer thuis gebouwd. En ik heb die ontwikkeld. Dus die heeft heel mijn jeugd gefotografeerd. Dus ik heb al die zwart-wit foto's eigenlijk. Die foto van dat babytje dat je in de praktijk... Dat zijn allemaal foto's die hij getrokken heeft. Die ik zelf dan daarna ontwikkeld heb. Dat was ook wel heel confronterend.

0: Het nummer waardoor we hem leerden kennen hier in Vlaanderen. Jij bent zo van Jeroen van der Boom. Terug naar Herentals, thuis bij actrice Ann Keurvels. Nu, Ann maakte jaren geleden een carrière-switch. Van actrice in zowat elke serie op VRT opende ze een eigen therapeutenpraktijk in Herentals. En die switch is er medegekomen door de diagnose die ze zelf kregen over hun zoon Billy.
1: Ja, nu sowieso, allez, los van hele diagnoseverhaal, heb ik altijd wel, ja, me afgevraagd van hoe lang ga ik dit blijven doen, omdat ik ook wist, er staan een houdbaarheidsdatum.
2: Ja, want jij zat in Flikken, het Swingpaleis, wekelijks. Just.
1: Ja, dus ik was mij wel bewust van, oké, dit is niet voor de rest van mijn leven.
2: Maar sta je daarbij stil op dat moment?
1: Ik wel, ja. Maar de relevantie ervan, van ja, ik acteer en zondagavond kunnen mensen, dat waren de zondagavondreeks waar ik dan in speelde. Zondagavond kunnen de mensen een goede reeks. En dacht ik, oké, is dit wat ik wil doen in mijn leven? Ik had ook het gevoel, ik kan niks opbouwen. En dat maakt dat ik ook inderdaad met al die dingen daarbuiten. Ik schreef al, ik was kindertheater ontmaken, ik schreef boeken. Ik was met al die andere dingen ook bezig. Ik heb in broodjeszaken gewerkt, ik ben dingen daarbuiten blijven doen. Net om te voelen ook van, zit hier ook nog iets tussen waar ik mij in kan vastbijten? Mm-hmm. En toen is de diagnose gekomen en toen wij dan inderdaad in heel dat traject terecht zijn gekomen met zoveel horror, ja, toen had ik mijn antwoord. Ja.
2: Ja, want even duidelijk voor de mensen die jouw boeken niet gelezen hebben, ja, of jouw voorstellingen niet gezien hebben. Hè, jullie zoon heeft op zijn
1: 6 een diagnose autisme. Ja. Autisme spectrumstoornis en ADHD gecombineerd. Ja. Heeft hij die diagnose gekregen, ja.
2: Mm-hmm. En dan?
1: En dan, hè? Ja, dat vraagde dan aan de psychiater. Maar nu, haar boodschap was dat hij meteen uit het gewoon onderwijs weg moest. Want daar was hij ook uitgevallen eigenlijk. Maar de school heeft dat geweigerd. En dat hebben we nog 2 jaar proberen recht te trekken en vol te houden. Omdat wij toen als ouders, ja, nieuw daarin waren, wisten wij veel. CLB en dat was voor ons allemaal nog wat wazig. En dat heeft gruwelijke gevolgen gehad. Met een poging om er niet meer te zijn, bij manier van spreken in het derde leerjaar. Dan is hem echt pijlsnel naar beneden gegaan. Dan heb ik wel mijn antwoord gekregen van oké. Ik zat toen op de set van Salamander. Hij is toen opgenomen in de psychiatrie. In dagopname. Dus 's ochtends deed ik hem naar de psychiatrie. Dan reed ik naar Brussel, naar een opnameplek voor Salamander. En dan moet je bezig zijn met schmink en licht en geluid. En dat is fantastisch, want ik vond Salamander een prachtige reeks. Met Frank van Passoff, geweldig. Maar alles wat daar rondhing was plots zo, niet meer belangrijk. Ja, dat ik wist van, dit ga ik niet meer volhouden. Deze lukt niet meer voor mij. En dan is Salamander een prachtige reeks. Met Frank van Passoff, geweldig. Maar alles wat daar rondhing was plots zo, niet meer belangrijk. Ja, dat ik wist van, dit ga ik niet meer.

0: promo was. Maar daar ben ik dan ja, in een gigantische burn-out terechtgekomen. Omdat ik zowel probeerde er te zijn voor Billy, maar ook ja, daar mijn job wat draaiende te houden. Ondertussen was Tim ook uitgevallen, is ook opgenomen geweest.
1: Ja, man, ja.
0: Mijn man, ja. En dat was een beetje veel samen. Ja, dat was een beetje veel samen. Dus dan ben ik echt wel helemaal onderuit gegaan. Ja. Ja, en dus ja, voilà. Dan heb ik mijn switch gemaakt. Dan wist ik kan niet meer terug.

0: Hoe ziet de toekomst van Ann Keurvels eruit? Wel, dat mailt ze mij over 20 jaar, nadat ik haar gemaild heb met de vraag: hey Ann, hoe gaat het tegenwoordig met jou?
1: Hey Anja, wat fijn van je te horen en nice dat je onze afspraak niet vergeten bent. Ik dus wel, zoals zoveel dingen die ik vergeet. Mijn hoofd is nog altijd even bezig. En ik geniet nog even intens van elk moment, thuis, op het werk of bij de mensen die ik lief heb. Zoals verwacht is mijn leven weer een nieuwe koers gaan varen, maar ik voel me goed op deze nieuwe plek. Billy is nog altijd dichtbij, maar op een andere manier dan zoveel jaar geleden. Leven is voor mij alleen maar intenser geworden en de liefde voor de mensen in mijn leven nog veel meer. Laat zeker weten waar jij nu bent, want dat wil ik liever weten. Hoe gaat het met jou? Love and peace, Ann.
2: Radio 2.
3: Als de muren konden praten. Radio 2.
4: Papa?
5: Ja?
4: Wat gaan we dit weekend doen?
5: Wij gaan samen naar Levensloop Genk om kankeronderzoek te steunen.
3: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie.

0: muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 10 en 11 oktober in het Atlas College in Genk om een onvergetelijke dag te beleven.
1: Meer info op levensloop.be.
0: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
2: Meneer, Lambrechts Nicolaas in Tongeren.
3: Lambrechts Nicolaas?
2: Ja.
3: Het huis in vloeren en badkamers.
2: Ah, wel ja.
3: Ja, ja, rechtdoor. Hoe ja? Waar heb jij in je kabinet steken, meneer?
2: Vier olifanten. Jo, bij Lambrechts Nicolaas zijn ze aan het testen hoe goed dat hun tijgers tegen een stoet kunnen.
4: Kom langs of ontdek onze outlet deals op lambrechtsnicolaas.be.
3: Lambrechts Nicolaas. Beestig goed met een man.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
2: Bij gedicht!
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
8: Belisol.
7: Altijd zeker. Kom langs bij Belisol Hasselt, Sint-Truiden, Peer of Lommel, ontdek onze najaarsactie en ontvang professioneel advies op maat van uw woning.
8: Belisol.
9: Pizza, pasta e atmosfera italiana.
10: Shopping 1 wordt tijdens het weekend van de klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
9: Shopping 1.
10: Het winkelcentrum van Genk staat 2 dagen lang volledig in het teken van
9: Italia. Bellissimo.
10: Alle Shopping 1 winkels zijn heel het weekend open. En parkeren is het eerste 1,5 uur gratis.
11: Shopping 1, Shopping 1.
10: Alleen vanmiddag nog vanaf 1:30 Italiaans weekend bij Shopping 1.
12: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
13: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
14: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
15: Het is 10:14 nieuws met Tony Janssens.
16: Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland. Dat komt omdat hij de resultaten van verschillende onderzoeken gemanipuleerd heeft. Dat schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, nadat hij een factuur vervalst had. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij ook daar resultaten vervalst of verzonnen had. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel. Ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De man werkt intussen niet meer als wetenschapper. De Vlaamse auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd. Dat gebeurde begin dit jaar al. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 300 auteurs voorgedragen. Of Hertmans ook bij de laatste 5 kanshebbers is, wordt niet bekendgemaakt. Dat zou hoe dan ook een verrassing zijn, zegt boekenkenner Steven van Ampel.
17: Hij wordt breed gelezen in Europa sowieso al. Vrij recent ook wel hoor. Zijn doorbraak internationaal dateert van zo'n 10 jaar geleden toen Oorlog en Terpentijn vertaald werd. Voor ons is dat een rijk en breed oeuvre. Internationaal is dat een vrij jong oeuvre. Sowieso zou dit wel een grote verrassing zijn. Het is nog nooit voorgekomen dat er een Nederlandstalige auteur de Nobelprijs voor Literatuur wint.
16: De winnaar van de Nobelprijs Literatuur wordt komende donderdag bekendgemaakt. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om erg grote schepen. Het grootste is 147 meter lang. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. 1 schip lag voor anker en mogelijk zijn de andere 2 daar tegengevaren. Er vielen geen gewonden, maar de schepen zijn wel beschadigd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het weer nog. Eerst grijs, daarna een zonnige dag met in de namiddag af en toe wat wolken. Zo'n 22 graden vandaag. Morgen en ook dinsdag start mogelijk grijs. Nadien rustig en zonnig weer met wat hoge bewolking en ook tot 22 graden dan.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
18: Hoogstraten aardbeien.
5: Radio 2.
19: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
20: Sunday.
21: De prehistorie.
22: Guy de Pre.
23: Hele goeiemorgen, welkom in de prehistorie. De tijd vliegt, want het is alweer oktober en in dit programma vliegt hij nog sneller. Want in 2 uur passeren hier de eerste week van de jaren 1965, 75, 85 en 1995 de revue. Naar goede gewoonte begin ik in de Golden 60s met een song die 61 jaar geleden voor de grote internationale doorbraak van de Rolling Stones zorgde. I can't get no satisfaction.
22: Radio 2.
21: De prehistorie.
22: Guy de Pre.

0: Keith Richards werd in mei 1965 op een ochtend wakker in het Fort Harrison Hotel in de Verenigde Staten met de gitaarriff van dit Satisfaction in zijn hoofd. Een maand later werd het in de States uitgebracht en het stond er in juli 1965 al op nummer 1. In het Verenigd Koninkrijk moesten de fans wachten tot augustus voor I Can't Get No Satisfaction in de platenrekken lag, want de groep wilde per se in het land zijn om de single te ondersteunen. Midden september dan bereikte het daar de hoogste notering en begin oktober 1965 stond het op 1 in Nederland. Enkele gespreksonderwerpen in die eerste oktoberweek van 1965. De Amerikaanse president Lyndon B. Johnson ondertekende aan de voet van het Vrijheidsbeeld in New York een nieuwe immigratiewet die per jaar 170.000 immigranten toeliet in de States. En de Russen lanceerden 61 jaar geleden hun ruimtetuig Luna 7 dat enkele dagen later te pletter sloeg op het maanoppervlak. This weekend, where
1: the good guys are. De Prehistorie. Radio 2. Met Guy de Pre.

0: 2 oktober 1965 vond in het Congrescentrum in Amsterdam het prestigieuze Nederlandse Grand Gala du Disque plaats met de uitreiking van de jaarlijkse Edison Awards. Namens de Beatles nam hun manager Brian Epstein de Edison in ontvangst voor hun album Beatles for Sale. Hun hit Help stond niet op dat album, maar wel op de soundtrack van de Beatles film Help. Het was 20 jaar later, in 1985 dus, ook het eerste Beatles nummer dat werd gebruikt in een Amerikaanse tv-commercial. Voor $100.000 mocht autobouwer Ford het gebruiken, maar dan nog niet eens de originele versie, maar eentje die werd ingespeeld en gezongen door Soundalikes. Paus Paulus VI was 61 jaar geleden de eerste paus die de Verenigde Staten en de wereldstad New York bezocht. Reporter Cas Goossens was erbij op maandag 4 oktober 1965.
1: Paus Paulus VI, de eerste paus in de geschiedenis die Amerika bezoekt, verblijft op dit ogenblik in de residentie van kardinaal Spelman, de aartsbisschop van New York. Over ruim een uur zal de paus voor de algemene UNO-vergadering een oproep tot vrede doen. Dit wordt het hoogtepunt van zijn kort verblijf in de Nieuwe Wereld dat in totaal maar 13 uur zal duren. Vanmorgen om 5:30 Belgische tijd is de paus met een straalvliegtuig van Alitalia te Rome vertrokken. De tocht naar New York duurde 9 uur. Tijdens de reis is Paulus VI gaan praten met de journalisten die de overtocht in hetzelfde vliegtuig meemaakten. De piloot zei dat de paus geen gebruik gemaakt heeft van het rustbed dat speciaal in zijn cabine was geplaatst.

0: De Britse groep Manfred Mann was op 7 oktober 1965 een van de eerste westerse bands om op te treden achter het IJzeren Gordijn, toen ze een show gaven in Tsjechoslovaakse Bratislava. If You Gotta Go, Go Now was hun Britse nummer 2 hit 61 jaar geleden, die werd geschreven door Bob Dylan. Versnellingen op koersfietsen waren 61 jaar geleden nog geen evidentie. De organisatoren van de wielerwedstrijd Parijs Tour wilden fietsversnellingen zelfs verbieden. Bij de wielrenners zelf liepen de meningen daarover uiteen. Tom Simpson grapte dat de volgende stap wel eens het verbieden van een zadel zou kunnen zijn.
1: Ik ben voor het versnellingsapparaat, dus dat wil zeggen dat ik absoluut tegen een vaste versnelling ben.
2: Non, moi je suis pour le dérailleur partout dans les courses.
3: Ik ben tegen het versnellingsapparaat voor Parijs Tour.
4: Bien, moi je suis contre le dérailleur.
5: Ah, moi je suis pour le dérailleur.
6: Ik ben tegen het versnellingsapparaat.
7: Ja, Fred, ik ben voor het versnellingsapparaat.
8: Tegen het versnellingsapparaat, dit in belang de wedstrijden.
9: Je suis pour le dérailleur, pareil tout. Maintenant, c'est peut-être une expérience à tenter sans dérailleur. Ce sera amusant.
10: L'année prochaine, peut-être il veut supprimer la selle.
11: Comme ça, ça va être encore plus excitant.

0: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
2: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
3: Het zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
7: Radio 2.
8: Terug naar de gouden jaren 60.
9: De prehistorie.
8: Guy de Pre.
10: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Voor de break zong Lilian Saint-Pierre haar Vlaamse hit Verboden Wensen. In de herfst van 1965 was dat een succesvolle vertaling van Wishing It Was You, dat in de Verenigde Staten een hit was voor Connie Francis. En nu speelde ik de vijfplaat van Sam the Sham and the Pharaohs, Bully Bully. Zanger en uithangbord van de groep Domingo Zamudio uit Dallas wordt volgend jaar bij Leven en Welzijn 90. Er werden zo'n 3 miljoen exemplaren van zijn Bully Bully verkocht en dat succes zou hij nooit meer weten te evenaren. Jo Leemans, die in 2027 ook 90 wordt, en Jan Thijs, die helaas al een aantal jaren uit ons leven is verdwenen, waren 61 jaar geleden de sterren op de Vlaamse televisie. Zaterdag 2 oktober 1965 kondigden ze op originele manier een nieuw televisieprogramma aan dat Intergezin heette en dat ze dus samen zouden presenteren.
1: Zeg, als ik het goed voor heb, dan gaat vanavond de eerste aflevering van het spelprogramma Intergezin.
2: Ja. En Intergezin is een voorbereiding tot het programma Interland.
1: Vlaanderen tegen Nederland.
2: Inderdaad.
1: Waaronder een Belgisch gezin tegen een Nederlands gezin.
2: Ja. En om dat gezin te kiezen, dat doen wij vanavond. Maar wij hebben al een preselectie gehad.
1: Presentatie, Jo Leemans.
2: En Jan Thijs.
1: Nee.
2: Hoezo nee?
1: Ja, omdat ik er volgende keer wel bij ben.
2: Maar waarom ben je dan vandaag niet bij?
1: Maar joh, over 10 seconden moet ik in de rij zijn.
2: Moet jij nu nog naar Italië?
1: Nee, naar Amsterdam, naar het Gran Bella du Disque. Dan moet ik 10 seconden. Ah, 10 seconden?
2: Dan moet ik in het Amerikaans
1: gaan. Oh, jongens, met je ook. Het spijt me, ik moet je helemaal alleen laten met de presentatie van
2: niet
1: de
2: kerk.
1: Maar de volgende keer ben ik erbij.
2: Ik zal mijn best.
1: Goed.

0: Terwijl Bob Dylan op 1 oktober 1965 in de New Yorkse Carnegie Hall zijn nieuwe achtergrondband voorstelde, die onsterfelijk zou worden als The Band, hadden deze Byrds succes met een song van Bob Dylan, All I Really Wanna Do. Op zaterdag 2 oktober 1965 legde uitvinder Federico Francesconi aan reporter Chris Borms uit hoe zijn elektro-braillemachine voor blinden en slechtzienden eigenlijk werkte.
1: Zonder de braille machtig te zijn is het inderdaad mogelijk om dus in braille een brief te verzenden. Leraars die tot hiertoe verplicht waren hun toevlucht te zoeken tot bepaalde en wel bestaande braille schriftuur kunnen nu zelf teksten overnemen, zonder daartoe beperkt te worden door tot de bestaande boeken.
2: De elektrobraille werkt met een snelheid van 200 tot 250 woorden per minuut. Een blinde typist die op een normale schrijfmachine tikt, kan de zwart-witte tekst volgen en nakijken op de aangekoppelde braille schrijfmachine. Federico Francesconi heeft er 6 jaar op gewerkt.

0: McCoys stonden 61 jaar geleden op 1 in Amerika met hun Hang on Sloopy, dat in het Verenigd Koninkrijk op nummer 5 zou stranden. De beatniks waren midden de jaren 60 min of meer de voorlopers van de revolutionaire jongere generatie van mei 68 en ook wel van de hippies. In Parijs hingen die beatniks 61 jaar geleden rond aan de oevers van de Seine of in literaire cafés en kelders waar ze naar muziek luisterden of over boeken en auteurs praten.
1: Het zijn jongens en meisjes zonder baldadigheid en onderscheiden zich van de nozems op dit gebied. Ze ontvluchten weliswaar een burgerlijk milieu, maar zonder opstandigheid en vaak zonder geld. Gaat er onder hen een toekomstige Hemingway schuil? Ze schrijven en tekenen en voelen zich wel tussen duizenden boeken. Het aardse voedsel vinden ze in de soep, welke onder de gewelven van het oud Sint-Severin-klooster wordt opgeschept. Men zingt er, men redetwist en men kijkt naar de Seine, totdat men vier straatstenen verder zijn bed opzoekt.

0: deze in 2016 overleden Puerto Ricaanse-Amerikaanse acteur Sean Elliott, onder andere bekend van de tv-serie Law and Order, begon zijn carrière als zanger. Hij had 61 jaar geleden bij ons een nummer 1 te pakken met Shame and Scandal in the Family. En dat was het voor die eerste oktoberweek van 1965. Over dus nu naar de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: De prehistorie.

In week 1 van oktober 1975 op 1 in de Nederlandse top 40. Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band. Mensen hadden het 51 jaar geleden onder meer over deze dingen. In Vlaanderen verscheen het eerste nummer van een nieuw dagblad dat helaas geen lang leven was beschoren, de krant. De kerncentrale in Doel werd begin oktober 75 in gebruik genomen. In Lokeren ging een tapijtenfabriek in de vlammen op. Raymond Keulemans won de wereldtitel drieband en dat was al zijn 80ste officiële overwinning. Er kwam erg veel internationaal protest tegen de executies van drie leden van de linkse guerrillabeweging en twee leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA in Spanje. De Zweedse band ABBA zond een SOS uit, die werd opgevangen door tienduizenden fans over de hele wereld.

0: zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
1: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
0: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
2: Radio 2.
3: Terug naar de gouden jaren 70.
2: De prehistorie.
3: Guy de Pre.
4: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts.

0: Wow, begin oktober 1975 op de terugweg in de hitlijsten. Typically Tropical met het zonnige Barbados. Het was een Britse studio-act van geluidstechnici Jeffrey Calvert en Max West die in hun pauzes in de studio eigen nummers opnamen. Toen Calvert terugkeerde van een vakantie in Barbados, bedacht hij dit gelijknamige liedje dat 51 jaar geleden nummer 1 werd in Engeland en dat ook bij ons potten brak. Het werd later nog eens opgevist door de Nederlandse Venga Boys die niet met Coconut Airlines vlogen, maar met hun eigen Venga Airlines. De kassa rinkelde toen voor de tweede keer bij Calvert. Ondanks talrijke genadeverzoeken van buitenlandse staatsleiders en de tussenkomst van de Spaanse bisschoppen, werden eind september 3 leden van de linkse guerrillabeweging FRAP en 2 leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA in Madrid, Barcelona en Burgos door vuurpelotons geëxecuteerd. Op die executies in Spanje kwam veel protest, ook in ons land. Een overzicht van die acties in het radionieuws van donderdag 2 oktober 1975.
1: Dames en heren, u hoort nieuws in het kort. Onze uitzendingen werden gedurende 5 minuten onderbroken wegens een solidariteitsactie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de BRT tegen de executies in Spanje. Dit gebeurt als gevolg van een beslissing van het ASCV en het ABVV alle arbeiders om 12 uur het werk symbolisch gedurende een korte tijdspanne te laten stopzetten. Ook worden alle communicatiemiddelen tussen België en Spanje onderbroken. Alle telefoon- en telexverbindingen met Spanje vallen uit.
2: Het personeel van de telefooncentrale aan de Stroostraat kwam inderdaad rond 11:45 op straat. De verbindingen met Spanje waren dan ook onderbroken. Ook op de sorteercentra van de post kregen de brieven met bestemming Spanje een aparte behandeling. Ook in talrijke fabrieken hielden de arbeiders protestacties. Rond het middaguur werd het werk even onderbroken en loeiden de sirenes. Op de luchthaven van Zaventem bleven de Sabena-vliegtuigen met bestemming Spanje aan de grond.

0: People's Choice was een Amerikaanse funkband uit Philadelphia die onder de hoede van Gamble & Huff in 3 maanden tijd 3 miljoen exemplaren verkocht van Do It Any Way You Wanna uit hun album Down USA uit 1975. Ook in de Antwerpse haven werd 51 jaar geleden actie gevoerd tegen de executies in Spanje onder het Franco-regime. Dat gebeurde met een 24-uren boycott van Spaanse schepen. Enkele Antwerpse dokwerkers op donderdag 2 oktober 75.
1: Oh, dat is flauwekul. Er zijn geen Spaanse schepen. Dat is flauwe zeven van de intersyndicalen. En er is geen werk. We kunnen dat niet presteren. Je kunt niet herbouwen, er is geen werk.
2: Het is een solidariteitsactie natuurlijk.
1: Solidariteit, dat is flauwekul. We hebben 8 weken op straat gestaan. Er is niemand met ons solidair geweest. Niemand.
2: Wat verwacht u van een boycott van 48 uur?
3: Ja, dat keur ik hier helemaal af. Ze moesten volgens mij definitief alles stilleggen. Voor zolang gaat dat ding geen erachter deur.
4: Hier is de oplossing voor het fascisme in Spanje te verslaan. Dat is een volledige politieke en economische boycott eigenlijk.

Glen Campbell, hij zorgde met Rhinestone Cowboy voor een country nummer dat ook aantikte in de reguliere lijsten, zoals dat tegenwoordig wel vaker het geval is. Campbell voelde zich aangetrokken tot het verhaal over een aan lager wal geraakte artiest die vastberaden was om weer te schitteren als een diamant. Rhinestone Cowboy stond in oktober 1975 in de top 10 bij ons. We kennen het ook als Vlaamse hit onder de titel Vreemde Vogels van zangeres Claire. Premier Leo Tindemans was begin oktober 1975 op officieel bezoek bij de Zaïrese president Mobutu en hij kreeg tijdens een diner prompt een Vlaams optreden aangeboden door de Zaïrese zanger Gerard Madiata.

Vlaanderen hield van de liedjes van Connie van den Bos. Dat bleek uit haar talrijke top 30 noteringen in de 70s bij ons. Drie zomers lang was daar begin oktober 1975 eentje van. Na het nieuws keren we samen terug naar oktober 1985 met knallers van onder meer Kate Bush, David Bowie en Mick Jagger en Stevie Wonder. Tot over enkele minuten.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Giapralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton.
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
11: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
12: Het is 11 uur, WRT Nieuws krijg je van Ton Janssens.
13: Een Vlaamse docent ligt onder vuur in Nederland. Dat komt omdat hij de resultaten van verschillende onderzoeken gemanipuleerd heeft. Dat schrijft de Nederlandse krant De Volkskrant. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen nadat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij ook daar resultaten vervalst of verzonnen had. Eerder was de man ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel. Ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. De man werkt intussen niet meer als wetenschapper. Vanmiddag praat de federale regering voort over de begroting van volgend jaar. En die onderhandelingen moeten uiteindelijk 10 miljard euro opleveren aan nieuwe inkomsten of besparingen. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg, een BTW-verhoging, maar ook over een verlaging van de lasten op arbeid, zodat mensen netto meer overhouden. Dat laatste is geen goed idee, vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie.
14: Het gaat wel om een best hoge lastenverlaging, om een soort lastenverlaging dat de meeste economen niet aanraden. Maar een probleem dat zich ook voordoet is dat een belangrijk deel van de kost van die lastenverlaging eigenlijk wordt doorgeschoven naar de volgende regering. De laatste fase gaat pas in 2030. Dan zijn er al lang verkiezingen geweest. Er komt een vergiftigd cadeau op de tafel van de volgende regering.
13: De regering wil tegen 13 oktober een akkoord hebben over de begroting. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een garage. Barcelona beleefde de natste zaterdag van de afgelopen 20 jaar met zware overstromingen tot gevolg. Hulpdiensten zijn al de hele ochtend in de weer om mensen die in hun auto vastzitten te bevrijden. En ook op andere plaatsen in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regenval. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 schepen tegen elkaar gebotst. Volgens Noorse media gaat het om erg grote schepen. Het grootste is 174 of 147 liever meter lang. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. 1 schip lag voor anker en mogelijk zijn de andere 2 er tegen gevaren. Er vielen geen gewonden. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het weer nog. Eerst grijs, daarna een zonnige dag met in de namiddag wat wolken en zo'n 22 graden. Ook morgen en dinsdag eerst grijs, nadien rustig en zonnig weer en ook tot 22 graden dan.
15: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
16: Radio 2.
17: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
18: Sunday. De prehistorie.
19: Hier de prehistorie.

0: Welkom terug in de prehistorie, in de eerste oktoberweek van 1985. Ondertussen ook al 41 jaar geleden. Deze Amerikaanse band Huey Lewis and the News beleefde in 85 een Grand Cru jaar. The Power of Love bereikte in de VS de eerste plaats en groeide uit tot een wereldhit nadat het werd gebruikt in de openingsscène van de hitfilm Back to the Future. Hetzelfde jaar nog namen Huey Lewis and the News ook deel aan het benefietproject USA for Africa met de megahit We Are the World. Op een drafje enkele nieuwsfeiten in week 1 van oktober 1985. Het dodelijke verkeersongeval van stervoetballer Ludo Koek. Een hevige brand die een derde van de brouwerij Hoegaarde vernielde. De terugkeer van judoka Robert van de Wallen van het WK Judo in Seoul met een bronzen medaille. En de kaping 41 jaar geleden van het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro door 4 Palestijnse commando's.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: Radio 2. De prehistorie.

22 jaar na de eerste Amerikaanse nummer 1 hit van deze Stevie Wonder, Fingertips, schitterde de Motown-ster opnieuw in oktober 1985 met een song waarvoor hij inspiratie had opgedaan bij zijn labelgenoten The Supremes. Part-Time Lovers steeg de eerste oktoberweek van 85 naar nummer 3 in onze BRT Top 30. Stevie was in die tijd getrouwd met Syreeta Wright, die ook te horen is trouwens op deze song. Stevie is er nu 76. Benny Nijman is sedert begin 2008 niet meer onder ons. Nadat hij in 2007 een hommage had gebracht aan zijn vriendin Connie van den Bos, kreeg hij te horen dat hij kanker in een vergevorderd stadium had. Zijn stem en zijn liedjes blijven wel geliefd in Nederland en in Vlaanderen. Voor enkele van zijn hits schreef hij een tekst op melodieën van de Griek Nikos Iniatiadis. Waarom fluister ik je naam nog is het bekendste voorbeeld daarvan. En het werd in Nederland nummer 1 en bij ons nummer 4.

0: de slag met AI. Fake nieuws herkennen, veiliger en slimmer online gaan.
1: De digitale wereld verandert continu en zit vol kansen en uitdagingen.
0: Ontdek het van 6 tot en met 16 oktober tijdens de Digitale Week.
1: Met honderden gratis workshops en infosessies in heel Vlaanderen en Brussel.
0: Radio 2 Spits geeft het startschot. Nu dinsdag tijdens een live uitzending in het Speelgoedmuseum in Mechelen.
1: Luister en bekijk alle activiteiten op digitaleweek.vlaanderen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
4: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
1: Radio 2.
0: Terug naar de gouden jaren 80.
1: De prehistorie.
0: Guy de Pre.

0: Deze Kate Bush hit uit 1985, Running Up That Hill, werd in 2022 gebruikt in de populaire Netflix-reeks Stranger Things en bereikte zo een heel nieuw publiek. Kate Bush was fan van die tv-serie en ze bedankte haar nieuwe, jonge publiek in een statement. De toch al rijke zangeres en componiste zag tegelijk met die streamingcijfers ook haar bankrekening aandikken. Op 30 juli is Kate Bush 68 geworden. Een hevige brand vernielde 41 jaar geleden, op zondagnacht 7 oktober 1985, zowat een derde van brouwerij De Kluis, waar het witbier van Hoegaarden werd gebrouwen. Een ramp voor brouwer Pierre Celis. Het vuur was ontstaan op de eerste verdieping in een magazijn vlakbij de nagistingszaal. De brandweer was 9 minuten na de oproep al ter plaatse, maar toen sloegen de vlammen al door het dak. Je hoort bedrijfsleider Van Gijzeghem kort na de brand.
1: Om 1:30 ongeveer hoorde ik verdachte geruchten in de gebouwen. Ik dacht dat er dieven binnen waren. Ben ik gaan kijken, heb overal licht aangemaakt. En ik vond natuurlijk nergens niks tot wanneer ik dichter bij de plaats van het onheil kwam. Toen heb ik vastgesteld dat daar een enorme vuurhaard was. Heb ik vlug in paniektoestand de aardgasleiding afgesloten. En voor de rest, het is opgebrand gelijk een toort.

0: De Noorse groep AHA geloofde sterk in dit Take On Me. In de videoclip werden potloodanimaties gebruikt, afgewisseld met levensechte actiescènes. In de video stapte een echt meisje in de animatiewereld van de zanger en posterboy van AHA, Morten Harket. Het resultaat was verbluffend en Take On Me wist zowat de hele wereld te boeien met de hoogste hitparadenoteringen tot gevolg. Vorig jaar raakte bekend dat de nu 67-jarige Harket leidt aan de ziekte van Parkinson. Hij probeert er zo positief mogelijk mee om te gaan. Vrijdag 4 oktober 1985 keerde de Oostense judoka Robert van de Wallen terug van het WK judo in Seoul met een bronzen medaille in de categorie tot 95 kilogram.
1: Ja, ik train altijd voor de eerste plaats, maar natuurlijk ja, de eerste plaats op de wereldkampioenschap, dat wil toch iets betekenen. En judo blijft nog altijd judo, een paar seconden minder opletten en het is voorbij. Ik denk dat ik een beetje van mijn agressiviteit ben verloren, maar dan heb ik ook, ben ik veel meer voorzichtiger dan vroeger geworden en het ene compenseert het ander, denk ik.
2: Zo kun je nog een heel tijdje meegaan.
1: Ja, het is daarom ook dat ik nu heb meegedaan aan alle categorieën. Ik heb een beetje gespaard, ik was fysisch niet meer 100%. En met de bedoeling van toch nog een paar jaar verder te kunnen zonder zware kwetsuren op te lopen met die zwaargewichten. Okay.

0: Dancing in the Street behoort tot de Motown-canon. Het werd in 1964 geschreven voor Martha Reeves en de Vandellas. EMI Amerika bracht in 1985 een benefietsingle voor Live Aid op de markt met een versie van het nummer door David Bowie en Mick Jagger. Het moest in de BRT Top 30 van 5 oktober 1985 alleen Madonna laten voorgaan. Ludo Koek was een legendarische Antwerpse voetballer die begon bij Berchem Sport, die daarna 10 jaar voor Anderlecht speelde en die meer dan 40 keer in actie trad voor de Rode Duivels. Op een kletsnatte avond op 7 oktober 1985 kreeg Ludo op de E19-snelweg ter hoogte van Rumst met zijn BMW een klapband en knalde keihard tegen de vangrails. 2 dagen later liet Ludo Koek het leven. Iedereen was er 41 jaar geleden het hart van in. Ook bondscoach Guy Thijs.
1: Ik heb de spelers vandaag voor de eerste keer bij elkaar gehad. Werkelijk over voetbal spreken had geen zin. Ik weet wel, het leven gaat verder, de voorbereiding moet voortgaan. Maar ja, alle 3 minuten begonnen we terug over Ludo. Het is werkelijk vreselijk. Ik denk dat Ludo voor de nationale ploeg zeer veel betekend heeft. Waarbijkomend voor mij persoonlijk is Ludo altijd een jongen geweest. Waarin dat ik geweldig sympathiek kon me werken. Alles was voor Ludo altijd goed. Ludo was ten eerste al een grote klasspeler, heeft ons geweldig veel bijgebracht, maar ook mentaal, opvoeding enzovoort, was Ludo werkelijk een voorbeeld. En dan ook Ludo als mens. Ludo had een lach zoals niemand niet had. Ludo kon werkelijk een stimulans zijn voor de spelers. Het was voor mij een grote sportman.

0: 41 jaar geleden kwam deze Duitse zangeres Sandra binnen in de Nederlandse top 40 met die toch wel knap geproduceerde Maria Magdalena. Maria Magdalena was een vrouw uit het Nieuwe Testament, uit de naaste kring van Jezus. Het werd de nummer 1 in Nederland, maar het bleef bij ons op 3 steken, want de concurrentie van Simple Minds en Nana Mouskouri bleek te sterk. Week 1 van oktober 1985 is daarmee gepasseerd en dus komen hier de 90's aan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Terug naar...

7 oktober 1995 zorgde Simply Red op nummer 10 voor de hoogste nieuwkomer in onze BRT Top 30 met dit samba-nummer Fairground. Dat was hun eerste en enige nummer 1 in Groot-Brittannië trouwens. Frontman Mick Hucknall is in juni 66 geworden. In de eerste oktoberweek van 1995 gebeurde er dit. In de Verenigde Staten werd O.J. Simpson na een geruchtmakend proces vrijgesproken van de moord op zijn ex-vrouw. In Polynesië voerde Frankrijk opnieuw een kernproef uit. Bij een bomaanslag in Parijs vielen 13 gewonden. De Belgische justitie wilde NAVO-baas Willy Klaas vervolgen voor de Augusta-omkoopaffaire. De negende Amerikaanse nummer 1 van Mariah Carey, Fantasy, was gebaseerd op Genius of Love van de Tom Tom Club en was nog maar de tweede single ooit die debuteerde op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De eerste was er een van Michael Jackson.

0: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
1: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
2: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Mama, is mijn brood al klaar?
6: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
7: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
5: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten.
8: Hoogstraten aardbeien.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van gewet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
12: Voor mij twee grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog twee...
11: Was dat alles, meneer?
12: Geef mij ook nog één.
11: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
12: Ja, en currysaus.
11: En dat is voor hier op het eten? Of?
12: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: 30 ideeën voor pastaschotels.
13: In Libelle Lekker naar...
14: De 5 beste beleggingen van het moment.
13: In Trends of naar...
14: Belgische politiek achter de schermen.
13: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Terug naar de gouden jaren 90.
16: De Pre.

0: Londens koppel Tracy Thorn en Ben Watt van Everything But A Girl kwam in 2023 op de proppen met nieuw materiaal dat in goede aarde viel en in Groot-Brittannië goed verkocht. Inmiddels treden ze ook weer op, maar voor een beperkter publiek dan in hun glorietijd. Hun straffe song Missing werd in 1995 een grote hit dankzij een remix. Na het bijna 9 maanden durende proces van O.J. Simpson in L.A. had de 12-koppige jury op dinsdag 3 oktober 1995 nog geen 4 uur nodig om tot een unaniem oordeel te komen in deze geruchtmakende en fel gemediatiseerde rechtszaak. De voormalige sportheld, tv-personality en filmacteur O.J. Simpson werd ervan verdacht zijn ex-vrouw en haar vriend te hebben vermoord. De zaak was emotioneel geladen, want het ging om een beroemde Amerikaanse zwarte man die werd verdacht van de moord op zijn blanke ex en haar blanke vriend. In 2007 zou hij dan voor een reeks andere zware misdaden toch veroordeeld worden tot 33 jaar cel. Maar ondanks de vele bewijzen tegen hem werd Simpson op 3 oktober 1995 vrijgesproken.
1: We, the jury, in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder.
2: Niet schuldig, nog aan de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown, nog aan de moord op haar vriend. Vreugde en opluchting op de beklaagde bank, grote verslagenheid in de zaal bij de familie van de twee slachtoffers. Van bij het begin van het proces heeft Simpson zijn onschuld staande gehouden. Volgens zijn advocaten was hij het slachtoffer van racisme bij de politie. Politieagenten zouden volgens de advocaten bewijzen vervalst hebben om Simpson te beschuldigen. Een geladen proces dus, waar zwart tegenover blank stond. Zwart-Amerika zat dan ook met spanning op de uitspraak te wachten. Ja!

0: Nu 55-jarige Jamaicaanse Diana King had 31 jaar geleden Out of the Blue een hit te pakken met Shy Guy. Deze eigen compositie strandde in Nederland op nummer 2 en bij ons op 4. Enkele jaren geleden kwam de zangeres uit de kast als lesbisch en trouwde ze met een vrouw. Daarmee was ze de eerste Jamaicaanse artieste die dat publiekelijk deed. Het land staat niet bepaald bekend als homovriendelijk. De hamburgerketen McDonald's wilde 31 jaar geleden nog fors uitbreiden in ons land. Woordvoerder Eddie Vermeer van McDonald's op donderdag 5 oktober 1995.
1: In de Verenigde Staten heb je 1 hamburgerrestaurant per 4000 inwoners. Vandaag in België halen we nog niet 1 hamburgerrestaurant per 50.000 inwoners.
2: Maar in België is geen Amerikaan.
1: Inderdaad, die vraag verwacht ik mij aan. Maar er is nog een brede weg tussen de 5000 inwoners van Amerika en de 50.000 van België. En we zullen nooit het criterium van de Verenigde Staten behalen, dat is ook niet de bedoeling. Maar er is nog een potentieel.
3: Je weet wel, omdat je goed geheugen hebt en omdat je een cheeseburger bestelt, dat er
1: 10 inwoners.
2: Maar in België is geen Amerikaan.
1: Inderdaad, die vraag verwacht ik mij aan. Maar er is nog een brede weg tussen de 5000 inwoners van Amerika en de 50.000 van België. En we zullen nooit het criterium van de Verenigde Staten behalen, dat is ook niet de bedoeling. Maar er is nog een potentieel.

0: Meezinger Het is een nacht van Guus Meeuwis en Vagant stond vanaf 7 oktober 1995 negen weken lang op nummer 1 bij ons. Guus Meeuwis had het nummer in 1994 geschreven na een weekendje met zijn vriendin Valérie in Brugge. De rest is geschiedenis. De single werd ook bij ons een enorme hit. En Guus is graag naar Vlaanderen blijven komen, maar dan zonder Valérie, want het koppel was 14 jaar getrouwd, maar ging 10 jaar geleden en 4 kinderen verder uit elkaar. De prehistorie en ikzelf blijven bij elkaar en dus spreek ik graag met je af in de volgende aflevering van dit programma. Je bent bedankt om vandaag te luisteren en geniet nog van je dag. Elke dag telt
1: voor twee. Radio 2. Pizza. Pasta e atmosfera italiana.
2: Shopping 1 wordt tijdens het weekend van de klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
1: Shopping 1.
2: Het winkelcentrum van Genk staat 2 dagen lang volledig in het teken van
1: Italia. Bellissimo.
2: Alle Shopping 1 winkels zijn heel het weekend open. En parkeren is het eerste anderhalve uur gratis.
3: Shopping 1. Shopping 1.
2: Alleen vanmiddag nog vanaf 1:30. Italiaans weekend bij Shopping 1.
4: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Haube in VRT Potwalks.
5: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
4: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
6: Meneer, Lambrechts Nicolaas in Tongeren.
7: Lambrechts Nicolaas.
6: Ja.
7: Het huis in vloeren en badkamers.
6: Ah, wel ja.
7: Ja, ja, recht hoor. Oeja, wat heb jij in je kabinet steken, meneer?
6: 4 olifanten. Joh, bij Lambrechts Nicolaas zijn zo'n testen een goed dat hun tijgers tegen een stoet kunnen.
8: Kom langs of ontdek onze outlet deals op lambrechtsnicolaas.be.
7: Lambrechts Nicolaas. Beestig goed, mijn man.
9: Papa?
7: Ja?
9: Wat ga

0: dit weekend doen?
1: Wij gaan samen naar Levensloop Genk om kankeronderzoek te steunen.
2: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 10 en 11 oktober in het Atlas College in Genk. Om een onvergetelijke dag te beleven.
1: Meer info op levensloop.be.
2: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker. Kom langs bij Belisol Hasselt, Sint-Truiden, Peer of Lommel, ontdek onze najaarsactie en ontvang professioneel advies op maat van uw woning. Belisol.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
6: Elke dag. Radio 2.
7: 12 uur, het VRT-nieuws met Toon Janssens.
8: In Spanje zijn zeker 2 doden gevallen door noodweer. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een garage. 1 persoon is ook nog vermist. Barcelona beleefde een van de natste dagen in de afgelopen 20 jaar. De Vlaming Mark Meesen woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
9: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch. Ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag.
8: Ook elders in Europa is er noodweer. Op Kreta viel er in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter. Heel wat wegen liepen onder, geparkeerde auto's spoelden in de zee en huizen zijn beschadigd. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor hevige regen en overstromingen. Vanmiddag praat de federale regering voort over de begroting van volgend jaar. En die onderhandelingen moeten uiteindelijk 10 miljard euro opleveren aan nieuwe inkomsten of besparingen. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over besparingen in de gezondheidszorg en een btw-verhoging. Om de begroting op orde te krijgen, zouden ook bepaalde kortingen in het belastingstelsel herbekeken moeten worden, zoals het systeem van de salariswagens. Dat vindt Kevin Spiritus, professor publieke economie.
10: Als je daar wat aan doet, heb je een heel luide, heel vocale minderheid die heel erg tekeer gaat als je er nog maar over praat om dat correct te gaan belasten. Ik spreek nu over de salariswagens, maar spreek je over de ambtenarenpensioenen of spreek je over de dokterslonen. Elk van die reparaties die je zou moeten doen in ons systeem leidt tot enorm protest van een kleine groep, terwijl het uitvoeren van die hervorming zou ten goede komen aan de bevolking als geheel.
8: Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Voor de eerste keer in 15 jaar kan je ook binnenkijken in de werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen gerestaureerd en onderhouden en er zijn ook stoomlocomotieven en andere oude treinen te zien.
11: Ik ben al vanaf kinds af aan al van geweest van treinen en zo.
12: Dat ze dan reeds indrukwekkende mechaniek konden maken.
13: Dat je zo alles een beetje ziet, dat is zo'n heel groot bedrijf. Wij wonen hier ook vlak in de buurt en nu kunnen eindelijk eens zien wat hier allemaal gebeurt. De treinen, hoe dat ze die schilderen.
14: Indrukwekkend. Het is groot, veel verschillende soorten treinen ook. Ze hebben ook hun best gedaan om die stoomtrein te laten rijden hier.
8: De NMBS verwacht vandaag meer dan 10.000 mensen. Het weer nog zonnig bij ons, rustig en zacht met temperaturen tot 23 graden. Ook de komende dagen blijft dat zo, na mogelijk een grijze start in de ochtend. Tijdens de tweede helft van de week krijgen we regen en buien. Wordt het ook wat frisser, nog tot 15 graden dan.
15: Lekker, echt lekker.
16: Radio 2.
0: Radio 2 Top 2000 quiz.
6: Kim de Brie.
15: Het is onder de collega's vanmiddag een soort van M&M-reunie, want sowieso is radio de grootste gemene deler bij Brahim en Laura Govaerts. Goedemiddag.
16: Hallo.

0: Dire Straits, Money for Nothing.
1: Radio 2, top 2000 quiz. Radio
0: 2. Brahim en Laura Govaerts, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag, Kim.
3: Hallo, goedemiddag, Kim.
0: Het is een beetje ingewikkeld, hè, want het is zo een beetje van alles dat jullie verbindt. M&M.
2: Ja,
3: ja, klopt.
2: Zeker.
3: Voornamelijk.
0: Laura, jij host de M&M Party op vrijdagavond. Jullie zijn jarenlang collega's daar geweest. Maar Brahim is nu een van ons, hè?
3: Ja, ja. Hij heeft de grote sprong gemaakt.
0: Is er nog iets dat we absoluut over Brahim moeten weten?
3: Brahim en mijn mama zijn ooit op Donna-reis geweest.
2: Dat is waar.
3: Op Radio Donna-reis in 2004 naar Turkije. Ja, ja, ja. Maar ik herinner mij vooral, ik was dan thuis met papa een hele week. En wij mochten dan heel de week frietjes eten.
2: Ja.
3: Dus dankjewel daarvoor, Brahim.
4: Zalig.
3: Maar ja, fantastisch warme collega. Hè. Ja, we vinden het heel jammer dat we hem kwijt zijn. Maar we vinden het fantastisch voor jullie dat jullie zo'n warme klepper mogen ontvangen in jullie midden.
0: Zijn,
3: dus ja, het is een topper.
2: Dat is keilig.
3: Ik ben blij dat ik er nog eens bij ben met een Brahim.
0: Goeie reunie vanmiddag. Weten jullie ook wie de beste quizzer is van jullie beiden?
2: Dat zal Laura zijn, want ik ben niet naar school. Heel weinig naar school geweest. Dus ik ben daar niet zo goed in eigenlijk. Quiz. Nee.
3: Ik hou wel van een goede quiz. En zeker als het een muziekquiz is.
0: Maar ik zie dat ook aan u. Je zit hier zo met de volle goede.
2: Zo'n stralen, hè? Ja, ik heb er zin in.
3: Ik heb er echt zin in. Ja.
0: En dat gaat er niet op minderen, Laura. Want ik weet, kunnen we altijd een plezier doen met dit nummer.
3: Hey! Ja, dan spurt ik naar de dansvloer.
0: Feestplaatje, hè?
3: Sowieso. Ja, ja. Daddy Yankee Gasolina, dat is hem, hè. Dat is hem echt.
0: Maar de vraag is dan, hoe goed ken jij Daddy Yankee echt?
3: Oh-oh.
0: Want op zijn 16e kreeg hij een verdwaalde kogel in zijn heup. Daardoor viel zijn droom om professioneel met zijn sport bezig te zijn in duigen. Maar welke sport was dat? En je kijkt al met grote ogen naar mij. Was dat A, baseball, B, basketbal of C, American football?
3: Ik weet dat hij van Puerto Rico is, maar dat is de vraag niet. Ik denk dat baseball daar een grote sport is en ik denk dat dat baseball gaat zijn. Is dat zo?
0: De 10 punten zijn binnen, hoor. Ja. En wist je dat je op zondagmiddag de kogel is nooit verwijderd? Door de revalidatie kon hij zichzelf helemaal focussen op zijn muziek en dat was dus een top idee.
3: Wat een verhaal.
2: Goed.
0: Brahim, turn the music up.
2: Hey.
0: Ik neem jou mee terug naar een avond in Spanje.
2: Ja. To say. Ik zie het voor mij, hoor. Groot scherm, midden van de zaal.
0: Wat is daar in Spanje gebeurd?
2: De karaoke, hè. Ik was met mama op reis in Spanje. En dan zong ik mee in de zaal. Voor heel veel mensen diezelfde avond, toen we zijn aangekomen. Dit lied, Call to Say. Ik voelde mij de hele week een
0: sterk. En hoe oud was je toen?
2: Ik deed iets van een 12 jaar, denk ik. Ja, zoiets.
0: Oh.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Zijn daar nog beelden van? Want die willen we zien.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Sowieso gaan we vanaf nu altijd aan denken als we dit nummer horen. Maar wat mensen soms vergeten is dat dit lied het themalied was van een film uit 1984.
2: Oh.
0: The Woman in Red. In de officiële videoclip zie je Stevie Wonder met een rode telefoon in zijn handen. Het lied zingen voor een volle concertzaal. Maar waar was dat concert? Was dat A in Ahoy in Rotterdam? B in Vorst Nationaal in België of C in Le Zénith in Parijs?
2: Goh, ik ga gokken, maar ik weet het echt niet, maar ik ga voor Parijs. Ja.
0: Dat had je kunt.
2: Het is niet juist,
0: dat is niet juist.
2: Allee, was het Holland dan?
0: Nederland, ja.
2: Allee.
0: Nederlandse publiek viel goed in de smaak, want het concert werd opgenomen en die beelden werden zelfs gebruikt in die officiële clip.
2: Wauw, oké, goed.
0: Je komt hier van alles te weten.
2: Oh, ik hou er nu van. Ik hou er nu
0: en Laura,
2: van.
0: Jij scoort 10 punten op dit moment. Brahim.
2: Is niet erg.
3: Komt nog, Brahim.
0: Turn everything up.
2: Ja, we komen terug.

0: 4 oktober vandaag, Werelddierendag. En ik heb de radiobeesten en ex-collega's Brahim en Laura Govaert hier bij mij. Wat vinden we van Pommelien?
1: Fantastisch.
2: Hey, toptalent, joh.
1: Van een beest gesproken.
2: Zeker wel.
0: En wat vinden we van de tussenstand?
2: Dat is iets minder.
1: Ja, we zijn nog maar net begonnen, hè. Alles kan nog.
0: Laura aan de leiding, 10 punten. En Brahim, kom aan, jongen.
2: Ja.
0: Dadelijk de tweede ronde.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Zalig, aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
5: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
4: Luister naar Radio 2 Anne en Daan. Speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
5: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
4: Want dan zitten Anne en Daan helemaal live op Mobicar.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Elke dag telt voor twee.

0: Eagle-Eye Cherry, Safe Tonight. Radio 2. Brahim was M&M, bent nu helemaal Radio 2.
1: Ja.
0: Blij, Brahim?
1: Zeker wel, het zal
0: nog niet beklaagd?
1: Nee, absoluut niet. Nee, even warme collega's dus. En het is hetzelfde huis hier, hè, VRT, love it.
0: Ja, en het is een beetje diplomatisch. Even warm, want natuurlijk M&M-collega Laura Govaert zit erbij.
2: Papa.
0: En ook eigenlijk een stukje van Radio 2, want win-win, maar dan op de tv.
2: Eigenlijk wel.
1: Juist.
2: Eigenlijk is het allemaal één grote familie.
0: Sowieso. Laura op spaarstand?
2: Klopt, ja, inderdaad. Ik test tips uit om te besparen. En dat kan over van alles gaan. Over rijden met de auto, over douchen en wassen. Ik ga bij collega's ook eens zien wat het allemaal is en hoe je het allemaal kan toepassen. Dus ik ben mijn collega Maureen van Herbergen gaan wassen. Heb ik gestuurd van, kan ik bij u eens de was komen doen? Die dacht, speciaal. Maar als voor win-win is, dan zag het allemaal zitten.
0: En trek je dan zelf grote ogen van, je denkt van, potverdikke, dat wist ik nog niet. Heb je zelf dingen al bijgeleerd?
2: Ja, sommige dingen zijn echt wel heel simpel, maar toch fijn om te besparen. Bijvoorbeeld, je kan via je mutualiteit altijd een paar euro's terugkrijgen op je sportabonnement.
1: Alright.
2: Door gewoon even een briefje binnen te steken. En dat is toch wel heel makkelijk verdiend. En dat wist ik absoluut niet. Dus dat ga ik zeker doen.
0: En ook in de muziekwereld is het wel eens 1 plus 1 gratis. Je hoort zo meteen een nummer. Ik zeg je wie je hoort, maar jij voegt aan toe wie de andere artiest van het duet is.
1: Oh.
2: Okay.
0: Krijg telkens 3 opgaves waarmee je dus telkens ook 20 punten kan verdienen. Laura, ik kijk naar jou.
3: Tell me something, boy. Aren't you tired?
0: Je hoort Lady Gaga. Wie hoort erbij in dit duet?
2: Dat is met Bradley Cooper,
1: ja,
2: de acteur.
0: Eerste 20 punten.
3: Zing jij nog steeds mee met liedjes van Marco?
0: Je hoort Jaap Reesema.
3: Tot de buur.
2: Uiteraard met Pommelien Thijs.
0: Ah, ja, uiteraard. We hebben het nog net over haar gehad. En dan... Oeh, ik zie dat tongsken uit de mond komen. Je hoort Kylie Minogue. Allee, Laura, stel mij nu niet teleur.
2: Oh.
0: Kylie Minogue en?
2: Kylie Minogue en, ik heb dit lied nog nooit gehoord in mijn leven.
0: Oh!
2: Daar zeg ik iets, hè. Dat hebben we nog niet gedraaid op mijn... Kylie Minogue en? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee.
0: Jason Donovan?
2: Jason Donovan, wie is Jason Donovan? Oh, wat heb ik gezegd? Ja, nee, ik weet het niet. Ik ken de mensen niet.
0: Neighbors.
2: Nee.
1: Ah, ja.
2: Ah, de reeks Neighbors.
0: En zo, ja.
2: Ja, nee, kijk. Dat is... Ja, kan je alles weten, hè.
0: Dat is ook een ingesteldheid voor deze quiz op
2: zondag. Ik neem het mee.
0: Oké, Brahim, van jou dezelfde opgave. Wie hoort er bij dit duet? Je hoort Whitney Houston?
1: Ja, dat weet ik. Maar bij wie was het ook alweer? Ik heb een blackout, jong. Hoe weet niet? There could be miracles and you believe. Mariah Carey, nee.
0: Niet twijfelen,
1: ja,
0: tuurlijk
1: ja.
0: Wel. 20
1: oh my god,
0: punten.
1: Ja. Camila Cabello, Shawn Mendes.
0: Ah, voilà,
1: Excellent.
0: Goed.
1: Ja,
0: dat prachtig.
2: Dat zijn mijn nummer.
1: Ja.
3: Of moet ik op mijn knieën soms dan?
0: Maar dit is...
1: Meteor?
0: Ja, Meteor.
1: Dat meisje, hè? In Hollandse?
2: Ja, maar er zijn er wel een aantal, hè, waar dat die mee
0: heeft gezongen. Dat is ook wel weer waar.
1: Meteor en Hannah May? Nee, dat is niet haar, hè? Nee,
0: Hannah May is niet mee vanmiddag.
1: Nee, hè?
0: Het was Emma Heesters.
1: Emma!
2: Ja, ik ging Babette zeggen, dus ja, het zijn er echt al een aantal waar dat die mee heeft gezongen.
1: Die heeft dan iedereen samengehoord.
2: Dat is snoeper.
0: De harem van Joris Meteor.
1: Ja.

0: Shirley Bassey, This Is My Life. Het leven zoals het is op zondagmiddag in onze Radio 2-studio. Gewissen met Brahim en lange Laura Govaerts.
1: Ja, that's me. Dat hoor je niet op de radio, maar ik ben 1,86 meter.
0: Immens groot.
2: Crazy.
0: Is het ook een grote voorsprong? Dat is dan weer iets anders. Brahim, je hebt 40 punten ondertussen, ja. Maar Laura wel nog altijd aan de leiding met 50.
3: Yes. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Een gouden duo, Suzanne en Freek.
1: Radio 2, top 2000 quiz.
0: Ronde 3, dat is de zangronde. Laura?
2: Oh.
0: Jij doet dat graag.
2: Ja,
0: geef
2: heel
0: maar
2: graag.
0: Toe. Je hebt bij M&M al heel vaak gezongen. Ga je ook hier bij Radio 2 niet in?
2: Okay.
0: In de stop de bandronde.
2: Okay, top.
0: Je kent dat principe. Als de muziek wegvalt, zing jij verder.
2: Mm-hmm.
0: Juist, de tekst is niet belangrijk. Als je maar in het ritme blijft. Dat het allemaal naadloos overgaat in de echte stem. Dat je het verschil niet hoort. Meezingertje voor jou. Alla.

0: keep on burning and rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on the river.
1: Hey. Wow. Wow.
0: Wel een makkelijk lied om te zingen. Ik ben een beetje hees.
2: Allemaal niet erg. Perfect, perfect, perfect. Amai. Ik ben echt zo goed, Laura.
0: Moeilijk. Ah, maar tof, hè? Tof lied.
2: Leuk,
0: Proud Mary is mijn go-to karaoke song.
3: Ja?
0: Ja, echt. Vind ik top. Omdat
3: doe je dat vaak?
0: Ja, ik ben wel een karaoke-liefhebber. Ik heb ook zo één vriendin specifiek waarmee ik dan een karaoke-box afhuur met twee. En dat is altijd lachen.
1: Het is gewoon een pro. Het is gewoon een pro hier.
2: Ja, wie dat het zegt, Brahim?
1: Ja, niet.
2: Jawel, zingen, dat is ademen voor jou.
1: Ja, maar ik kan geen teksten onthouden, dus dat gaat proper worden.
0: Maar daarom karaoke, Brahim.
2: Zeg, het is ondertussen al 23 jaar geleden dat jij meedeed aan Idol.
1: Ja, ja, ja, gek, hè?
2: Hoe kijk je terug op die periode?
1: Maar positief, hè. Het heeft mij tot hier gebracht. En dat had misschien niet zo geweest als ik daar toen niet ben uitgepikt geweest. Ik vind het absurd eigenlijk dat ik bij die laatste 10 beland, weten dat daar duizenden en duizenden mensen voor hebben ingeschreven destijds toen. En dat is eigenlijk bizar, hè? Want ja, met mijn West-Vlaamse accentje toen wist ik het niet eens van, ja, wat had dat hier zin?
2: Maar zeg ik hier terecht
1: was
2: te komen,
1: hier
2: maar
1: terecht
2: hoza.
1: Te komen.
2: Ja, nee. Heb je dat gevolgd, Laura, toen? Want je was 9 jaar of zo.
0: Jawel, jawel, dat was echt een ding. Ah, dat was fantastisch, Idol. Ik had zelfs posters, volgens mij. Ik weet niet per se of ik van Brahim een poster had op mijn kamer, maar misschien wel van Natalia.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dat was echt, ja, ik vond dat top. Oh, ik vond dat heel leuk. En ook in 2011 is dat dan nog eens teruggekomen, denk ik. Dan heeft Maureen mee gedaan.
1: Ja.
0: Ik ben zelfs naar een opname geweest.
1: Cool.
0: Ja, ik was wel die hard.
1: Nice.
2: Prachtig. Brahim, ook voor jou gewoon verder zingen waar okay. De muziek stopt. En ik denk ook dat je deze wel graag zingt.
1: Ja, tuurlijk.

0: Wat een talent in die
1: Dat is Brahim, hè. Dat is Brahim.
2: Ja, de tekst was niet helemaal zuiver, maar
0: dat maakt het uit.
2: De vibe was er wel een beetje,
1: exact.
2: Hè.
1: Exact.
0: Ook een favoriet van jou?
2: Amai, nog niet dit. Als ik dit hoor, gelijk waar, ik kan hem... Ja, ik zing hem echt mee. Vol een borst, hè. Stem kapot en al, hè. Ja.
0: Het levert punten op. Allebei 30 punten.
1: Yes. Heel
2: leuk.

0: Laura, jij begon hier al over de film.
1: Ja.
0: Rocketman.
1: Ja, ja, ik ben een hele grote fan. En ook van Bohemian Rhapsody en Rocketman en Elvis film. Ik heb ze allemaal meerdere malen gezien.
0: Elton John, I'm Still Standing, muziek uit die film. Ja, I'm Still Standing, dat doen Brahim en Laura Govaert hier ook nog op dit moment. De ene al net iets beter dan de andere, al valt het wel heel goed mee.
1: Ah, nek aan nek, hè?
0: Ja, dat kunnen we zeggen. Brahim, 70 punten. Laura, 80. Maar hey, alles kan nog veranderen voor het 1 uur is. Radio
2: 2. Op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
4: Waar dat uw wieg is, is heel belangrijk.
2: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Het geeft een déjà vu.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Shema Sai Sai? Karel Meesters.
6: Ik wist waar het rechte pad was, ik ging er gewoon ver vanaf. Maar ik wist wel de weg terug.
2: Ender Scholtes en Wim de Vilder.
7: Ik heb nooit kattenkwaad uitgesproken, maar ik durf wel protesteren.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2. Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
9: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Radio
1: 2. Hoe zit het met jullie talenknobbel? Laura Govaerts, Brahim? Muy bien.
2: Ja, ça va wel.
3: ça va.
1: Ronde 4, het is de vertaalronde. Handig, want zo ontdek je misschien eindelijk de echte betekenis van een nummer. En die krijg je, die vertaling. Maar dus jullie moeten op zoek gaan naar de titel van het origineel.
4: Oei, oei.
1: Lukt dat, komen er 40 punten bij. Brahim, je mag de tekst die je net kreeg voorlezen. Ja. Dus Laura, gewoon even focus.
5: Ja.
1: En zoeken naar het origineel. En uiteraard leid ik jou graag af met een muziekje.
5: Okay. Massig. Oh, wat gaat er nu komen?
6: We leven in een gekke wereld, verstrikt in de rat race. Het leven voelt als een betonnen jungle. Het is soms echt een dolle boel. Jij en ik samen aan het eind van een wilde dag. Krop het niet allemaal op, laat je energie de vrije loop. We zijn hier alleen maar om feest te vieren. Op een plek waar iedereen alles kan zijn. Hij houdt dit moment vast, laat het niet vervliegen. Liefste, laat de muziek spelen. Kom op, kom in beweging. We zijn wild en niet te temmen. En we veranderen de dansvloer in een dierentuin.
5: Ah,
2: ja, dat weet je toch? Hè?
5: Dat is natuurlijk een belangrijk zinnetje, Brahim, dat je daar zegt op het einde. Ik denk, ik heb echt voor de rest geen idee, maar ik denk Zoo van Shakir. Come on, girl. Ja!
1: Zoo, oe, 40 punten erbij. Ja, Werelddierendag natuurlijk, maar... Jij, Brahim?
2: Ja.
1: Jij hebt ook een... De stemming gesproken, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik was al vergeten, jongen, tuurlijk.
5: Ben jij de Vlaamse Shakira?
2: Ja, dit, hè. Ja, dat is. Ja, nee. Hoe heet ze? Ik ben het ook zelfs...
1: Zootropolis.
2: Ja.
5: Maar een heel leuke film.
2: De tweede, ja.
5: Heel leuke film. Ik heb hem gezien.
2: Echt?
5: Ja, dat... Heel grappig. Ja, heel leuk.
2: Ja, oh, wel. Daar was ik
5: en welk diertje
2: ja,
5: was je?
2: Ja, ik weet het. De wolf. Ik was een wolf, de nieuwslezer. En een van de zebro's, ja.
5: Ah, de zebro's.
2: De wolf
5: jawel,
2: en een
5: jawel,
2: van de
5: jawel,
2: zebro's, jawel. Ja, was ik. Ja.
5: Ah ja, de wolven. De wolven waren de slechterikken.
2: Maar ik was de goede wolf, hè.
5: Ah, ja, daar
2: ik was de nieuwslezer.
5: Okay, okay.
2: Maar ik ben echt maar heel kort...
1: En hoe klinkt een goede wolf dan?
2: Ik heb mijn vrij neutrale stem gebruikt. Eigenlijk.
1: Je bent een goede wolf op jezelf.
2: Ja? Ja?
1: Altijd. Pas op. Hoe noemen ze dat dan? Een wolf in schapenvacht. In de 2000 quiz. Maar goed, we gaan de rollen omdraaien, vrienden. Laura, laat je helemaal gaan. En Brahim, vertel mij wat het origineel is.
5: Ja.
2: Oké.
5: Okay. Je bent een vallende ster, de vluchtauto. Je bent de grens die ik niet mag overschrijden. Je bent het zwembad op een dag in augustus. Je bent precies wat ik wil zeggen. Je doet verlegen, maar dat is best wel schattig. Oh, als je naar me lacht, weet je precies wat je doet. Schatje, doe niet alsof je niet weet dat het waar is. Want je ziet het wel als ik naar je kijk. En in dit gekke leven en in deze gekke tijden ben jij het. Jij bent het. Jij laat me zingen. Jij bent elke regel, elk woord. Jij bent alles. Jij bent een draaimolen, een wensput. Je laat me stralen als je me raakt. Je bent een mysterie. Je komt uit de ruimte. Je bent elke minuut van mijn dag. Einde.
2: Wauw.
1: Ja, nu hoor je pas hoe hard Laura jou mist bij M&M.
5: Ja, ja, dit is een persoonlijke tekst die ik voor Brahim heb geschreven.
1: Liefdesverklaring.
2: Wauw. Your dingen, nee. Ik...
5: Het is nou moeilijk, hè.
2: You're always on my mind. Nee. Ik ga moeten opgeven. Ik weet niet. Oh my god. Ja. Ja, prachtige song. Juist. Ja.
1: En Laura, haar ogen beginnen met een minuut meer te fonkelen.
5: Ah,
1: grote Bublé fan, ja.
5: Ja. Mijn mama is fan geworden van Michael Bublé en heeft mij dan daar helemaal in meegesleurd. En in heel de crooner-zangerwereld en ook wel jazz en zo. Ik ben een heel grote fan. Ja, zo'n zeemzoete stem, ik vind het prachtig. Ik vind het echt prachtig. Ja.
1: En de voorsprong, Brahim, vergroot alleen
2: dat
1: maar.
2: Is, en terecht, hè. Goed gedaan. Goed.
7: Radio 2. Radio 2, top 2000 quiz. Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2. Kim de Brie.

0: Beautiful Day van U2. Is het een mooie dag, vrienden? Brahim, Laura Govaerts.
1: Het is een prachtige dag.
2: Absoluut.
0: Ja, en Laura zegt dat natuurlijk zo, want aan de leiding op dit moment 120 punten. Brahim, 70.
2: Ja.
0: Maar zelfs nu kennen we de winnaar nog niet, hè, want deze vijfde en laatste ronde is meteen de allesbeslissende ronde. Jullie zijn allebei DJ, dus het zou wel eens heel snel kunnen gaan. Niet op elkaar wachten. Herken je wie het zingt, dan roep je meteen de naam van de zanger, de zangeres of de groep.
2: Oké.
0: En om het nog extra stressy te maken, per juist antwoord scoor je 50 punten.
2: Oei, oei.
1: Dus gewoon de artiest roepen.
2: Artiest,
1: hè? Niet de naam van het nummer.
0: Gewoon de artiest. En er zijn dus 500 punten te verdienen.
2: Oké, oké.
1: Aan een whisky. Dat is dinges, hè?
2: Allee, shit, ik ben het kwijt.
1: Allee, hoe heet hem weer?
2: Shaboozy.
1: Zij, mee, Anastasia.
2: Ja.
1: Met Margriet Hermans. Diana Ross. Pussycat Dolls. Tom Odell.
2: Oh my.
1: Free from Gala.
2: Happy R.E.M.
3: Oh my god.
1: Chapel Roan.
3: Oh my god.
1: James Brown,
2: maar ja, goed. Maar hey, deze vrouw die maakt alles kapot, Laura, jongen. Echt, respect.
1: Amai, maar beginnen met Shaboozy was even wel een hele moeilijke. Ja,
2: ik was ook off guard.
1: Dat is helemaal in de war. Ja. Oh my god, ik zit vol adrenaline nu. Oh, wel.

0: Hey.
1: Ja.
0: Dat was hem wel, hè?
1: Ben je dan bekomen van mijn nederlaag, zeg?
0: Oh, amai. Ik moest even gaan liggen na die vorige ronde.
2: Je zegt nederlaag, Brahim?
1: Ja, maar als je dan moet verliezen, dan liefst van al verliezen tegenover zo'n klasbak hier. Ons
2: Maar wie zegt dat je verloren hebt? Allee, ik bedoel...
1: Ja, maar ja, dat is... met kop en schouders letterlijk ook nog wel steekt ze er bovenuit. Deze.
0: Sorry voor alles.
1: Nee, ik vind het helemaal oké.
2: Ja, het is niet alleen 1,86 meter, maar ook de grote winnaar van deze Radio 2 Top 2000-quiz. Want Laura, ik ga het gewoon meteen zeggen, je hebt 520 punten verzameld.
0: Wat?
2: Maar Brahim, ook wel goed gedaan. 170.
1: Ah, goed, hè?
0: Top,
1: ja, ça va, ik ben er oké mee. Ja. Ah,
0: nog leuker dan winnen was meedoen met Brahim en met jou, Kim. En
1: zalig.
0: Gewoon, ja, tof. I love een goede
2: heerlijke reunie, voilà, op zondagmiddag. Wat brengt de rest van deze zondag nog voor jullie?
0: Oh, ik ga een beetje chillen, denk ik. En we komen van de vorige ronde nog altijd. Ja, een beetje genieten van het leven. En misschien wat in de zetel hangen.
1: Goed, ik ga niet hangen. Ik ga wel met de dochter het konijnenkot op Werelddierendag gaan uitkuisen. Sabietse, op een zondag namiddag. Perfect, hoor. Ja.
0: Is het een bad bunny?
1: Ja, het zijn drie bad bunnies, ja.
2: Prachtig, jongens. Dikke merci. En wij genieten hier dadelijk verder van al die fijne muziek in Radio 2 Weekend. Mooie zondag nog.
0: Doei!

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Papa?
3: Ja?
2: Wat gaan we dit weekend doen?
3: Wij gaan samen naar Levensloop Genk om kankeronderzoek te steunen.
4: Kom naar Levensloop en geniet van een geweldig moment met je gezin. Vol sfeer en emotie. Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 10 en 11 oktober in het Atlas College in Genk om een onvergetelijke dag te beleven.
3: Meer info op levensloop.be.
4: Een initiatief van Stichting Tegen Kanker.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks mooi gaat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be

0: plopsa.com.
1: Pizza, pasta e atmosfera italiana.
2: Shopping 1 wordt tijdens het weekend van de klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
1: Shopping 1.
2: Het winkelcentrum van Genk staat 2 dagen lang volledig in het teken van
1: Italia. Bellissimo.
2: Alle Shopping 1 winkels zijn heel het weekend open. En parkeren is het eerste anderhalve uur gratis.
3: Shopping 1, Shopping 1.
2: Alleen vanmiddag nog vanaf 1:30 Italiaans weekend bij Shopping 1.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Brahim en Laura naar huis, maar dit blijft wel een huis vol muziek. Zometeen in Radio 2 Weekend. Ondertussen VRT Nieuws met Toon Janssens.
6: Zeker 2 mensen hebben het noodweer in Spanje niet overleefd. Barcelona beleefde gisteren de natste dag in 20 jaar. Door de stortregens zijn in de regio zeker 2 doden gevallen. Een man van 75 stierf nadat een muur was ingestort. Een andere man kwam vast te zitten in een ondergelopen parkeergarage en is zo verdronken. De Vlaming Dieter Covent woont in Barcelona en had dit nog nooit gezien.
7: De regen van gisteren was, op de 4 jaar dat ik hier nu woon, was echt ongezien. We hebben dan ook een waarschuwing gekregen dat, ik denk dat er om 10 uur gisteravond was, dat de metrostations onmiddellijk en onherroepelijk dicht gingen. Het was echt wel noodweer gisteren. Het was heel gevaarlijk. Dus ook alle buitenactiviteiten moesten afgeschaft worden. Alle parken zijn dichtgegaan. Het was de hele dag al redelijk zwaar aan het regenen, maar gisteravond hebben we enorm zwaar onweer gehad. Donderslagen, bliksemschichten.
6: Ook op andere plaatsen in Europa is er noodweer. Op het Griekse eiland Kreta viel in 24 uur tijd 500 liter water per vierkante meter en werden zo'n 22.000 blikseminslagen geteld. Heel wat wegen liepen onder, auto's spoelden in zee en huizen raakten beschadigd. Op Rodos kwam vrijdag een Duitse vrouw om het leven door een blikseminslag. En in het zuiden van Frankrijk geldt vandaag op sommige plaatsen code oranje voor hevige regen en overstromingen. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS, waar treinen onderhouden en gerestaureerd worden. Het is de eerste keer in 15 jaar dat de NMBS de werkplaats openstelt. Het
8: trekt duidelijk heel wat mensen aan. We verwachten vandaag meer dan 10.000 mensen. Het toont ook vooral aan hoe fascinerend heel veel mensen die spoorwereld toch nog altijd vinden. Het is ook een hele grote, een hele belangrijke werkplaats met 1200 werknemers. Hier worden treinen onderhouden. We herstellen hier ook de treinen als ze betrokken zijn in een ongeval. We moderniseren de treinen. We maken wisselstukken op maat. Dus echt wel een heel belangrijk centrum voor al onze werkplaatsen verspreid over heel het land.
6: Sport. Op het EK wielrennen zijn de mannen enkele minuten geleden begonnen aan de wegrit. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor de overwinning. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen.
9: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik er wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Hè.
6: En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-wedstrijd van dit seizoen, reed Verstappen over de finish voor WK-leider Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race wel in Maleisië gereden. Het weer vanmiddag zonnig, met temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden.
5: Doorwerken tot 10 minuten extra op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendegt. En ook op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. En in de andere richting vanaf Tiel-Twingen. Dit weekend rijden er op verschillende plaatsen geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel treinen in het station van Zaventem. En daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst.
10: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
11: Radio 2 weekend.
12: Anja Daris.
5: Ja, ja, Werelddierendag vandaag. Hè. En ik heb een paar beestig goede songs voor je klaarstaan in Radio 2 weekend. 1.
0: Fijn dat je luistert en goedemiddag.

Ben jij met fijne dingen bezig deze namiddag? Je mag mij altijd laten meegenieten via VRT Max. Hè. Ik heb voor fijn gezelschap gezorgd deze namiddag op Radio 2. Het gezelschap van onder andere Shawn Mendes. Ook de kreuners. En één van onze passagiers deze namiddag is deze, Alex Warren.

Alex Warren, nog armpjes toch, heeft vorige week een flinke totter gemaakt tijdens een concert in Australië. Hij wilde namelijk een binnenweg nemen terug naar het podium, maar viel over een paar trapjes. Hij lachte er wel zelf mee op zijn socials. Hij schreef, ja, ze zeiden mij vooraf break a leg. En dat heb ik bijna letterlijk genomen. Dit zijn de Kreuners.

0: Can't Have You van Shawn Mendes. Zometeen een nachtje naar Bangkok en dat met Murray Head.
1: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van de Veire opnieuw tegen kanker. 24 uur lang. Radio 2
2: Dansatom. En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles.
1: Radio 2 Dansatom. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
3: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Iedereen in plezier.

0: voorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Binnen in het hoofd van Mark in Design Museum Gent.
3: Amai, een 3D-print tapijt. Is dat dan high-tech of toch ambacht? Zouden we moeten stofzuigen? Of beter naar een droogkruis brengen? En zouden we nu afbreken in de zon?
2: Goed bezig, Mark. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Radio 2.

Murray had, musicalster, die dankzij de musical Chess die wereldhit scoorde na van One Night in Bangkok. Ja, met dank aan Björn en Benny van ABBA. VRT Radio 2. Trouwens, zo meteen de nieuwe van Milo in Radio 2 Weekend. Maar eerst dit prachtige nummer van Maxime en Emma Heesters.

0: IO Technology van Milo. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Strombeek en Jette. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier extra tussen Grimbergen en Machelen. Doorwerken 10 minuten erbij op de A12 naar Bergen-op-Zoom tussen Stabroek en Berendrecht. En op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. En ook in de andere richting vanaf Tieltwingen. Dit weekend rijden er op verschillende plaatsen geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen nog wel treinen in het station van Zaventem. En daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Exact mijn state of mind deze namiddag. Helemaal lost in music. Dankzij onder andere Sister Sledge. Betty die laat via VRT Max weten dat ze nog met een extraatje bezig is deze namiddag. Slaatjes aan het maken namelijk voor een barbecue vanavond. Laat het smaken, Betty.
1: Radio 2 Weekend.
2: Anja Daams. VRT Radio 2.
0: Ook weer om in de tuin te werken, denk ik. Hè. En als je een houten terras hebt, dan zal dit product je zeker wel bekend in de oren klinken. Als je van muziek houdt, dan ken je de groep met dezelfde naam. Dit is namelijk Liquido met hun fantastische Narcotic.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: danste even een beetje stroef hè, tussen Davina Michel en Marco Borsato, maar de plooien zijn gladgestreken ondertussen. Zometeen een vraagje van Blondie.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
4: Als de muur konden praten.
3: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

ze is wel haar telefoonnummer vergeten bij te geven destijds. Debbie Harry van Blondie en Call Me. Morgen vroeg krijg je een nieuwe topsong hier bij Radio 2. Maar vandaag nog even een extra spotje op Sam Goris.

0: je eigen Zware stem.
1: Van Stam Goris. Maak het mee, zeg. Je bent straatmuzikant, staat een liedje te zingen en plots komt de maker van de song meezingen. Het gebeurde vorige week in Londen. Kreeg een zanger plots hulp van iemand die zijn cover van Coldplay toch wel echt heel goed zong. Ja, het bleek om Chris Martin zelf te zijn die daar toevallig passeerde en mee kwam zingen. En het grappige was, veel omstaanders hadden nog niet eens door dat het om de enige echte ging.

Feels Like Falling in Love van Coldplay natuurlijk. Ha, helemaal niet tof van deze madame hier. Begin september deden ze een mysterieuze post waaruit zou kunnen afgeleid worden dat ze 30 jaar Spice Girls nog eens samen op het podium zouden vieren. Het bleek gewoon een post te zijn om oude singles heruit te geven. Het was toch wel een kleine domper voor de fans van toen, die ondertussen toch ook al 40, 50 jaar oud zijn, denk ik zo.

0: Wie denk jij wel dat je bent? Who do you think you are? Dat was een vraag van de Spice Girls.
1: Vanavond op VRT1.
2: Bent u een voetballer?
3: Geweest, geweest.
2: En hoe is uw naam?
3: Alderwereld.
2: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
3: Tuurlijk, dat mag.
2: Ja?
3: Tuurlijk.
2: Ja?
1: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
4: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
5: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.

0: Radio 2 in Limburg.
1: Ook na 2 uur nog veel muziek op je radio. Dankzij onder andere Joan Jett, Jamie Miller, maar ook Aromo van het Groene Woud in Radio 2 Weekend.
2: Elke dag.
1: Dus het VRT-nieuws met Toon Janssens.
3: Er zijn verschillende slachtoffers gevallen door het Spaanse noodweer. In de regio rond Barcelona in Spanje zijn zeker 2 doden gevallen na uitzonderlijke stortregens. Een man van 75 overleed nadat een muur was ingestort. Een andere man verdronk in een ondergelopen parkeergarage. Barcelona beleefde een van de natste dagen van de afgelopen 20 jaar gisteren. Deze Vlaming woont in Barcelona en zag de regen met bakken uit de hemel vallen.
4: Dat was echt wel heel, heel apocalyptisch. Ja. Dat was echt heel vies. Mijn auto stond geparkeerd aan de zee en ik moest terugrijden. Tiana ligt naar boven. Het water kwam gewoon naar beneden op de straten, dus dat waren kleine rivieren. De verkeerslichten waren uitgevallen, straatlichten waren uitgevallen, het was pikdonker. Dus dat was apocalyptisch, je zag niks, want het regende zo hard dat je niks door je vooruit zag.
3: Het noodweer is intussen weggetrokken naar Girona in het noorden van Spanje. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag de deuren open voor Open Bedrijvendag. Er doen bedrijven mee uit allerlei sectoren. In Mechelen kan je voor het eerst in 15 jaar binnenkijken in de centrale werkplaats van de NMBS. Daar worden treinen onderhouden en hersteld en er zijn ook oude treinen te zien.
5: Heel druk, heb je lang moeten aanschuiven, maar het is wel interessant.
6: Vroeger ben ik bij al die treinen die hier staan meegereden, naar het werk. Dat is herinneringen van vroeger.
7: Meestal zie je hem van bovenaan, dus ik kan een keer onderaan kijken naar de technieken, naar de remmen, naar de compressoren, de omvormers. Dat is keer plezant.
3: De NMBS verwacht vandaag meer dan 10.000 bezoekers. Sport. Op het EK wielrennen zijn de mannen een uur geleden aan de wegrit begonnen. Remco Evenepoel is een van de favorieten voor deze Europese overwinning. Na zijn mindere dag op het WK vorige week wil Evenepoel vandaag revanche nemen. Dat zei hij voor de start.
8: Ja, ik heb wel wat extra drive of het gevoel om iets recht te zetten vandaag. Maar het is niet dat ik daar wakker van heb gelegen of zo. Dus gewoon een goede koers van proberen maken en voor de overwinning proberen gaan. Ja.
3: En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. In de grote prijs van Bahrein, de 16e WK-wedstrijd van het seizoen, reed Verstappen over de finish voor WK-leider Antonelli. Door de onrust in het Midden-Oosten werd de race wel in Maleisië gereden. Het weer vanmiddag zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden dan.
1: Op de buitenring rond Brussel is het meer dan 3 kwartier file rijden tussen Grimbergen en Jette. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Groot-Bijgaarde. Doorwerken ook 10 minuten erbij op de E403 naar Brugge tussen Lichtervelde en Torhout. Op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. En in de andere richting vanaf Tiel-Twingen. Dit weekend rijden er op verschillende plaatsen ook geen treinen. Onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem. En daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een trein. Dienst.
9: Lekker! Echt lekker!

Zij weet wat ze willen. Ze houdt van rock'n'roll, Joan Jett en de Blackhearts. Ja, het is niet altijd voor alle artiesten even duidelijk wat ze nu precies willen. Zoals voor Jamie Miller bijvoorbeeld. Die moest toch wel even nadenken. Radio 2. Jamie Miller deed namelijk 10 jaar geleden mee aan The Voice in the UK. Na die Winners High, zoals ze dat dan noemen, ging het even bergaf. Dus nam hij wat gas terug om na te denken over wat hij eigenlijk nu echt wilde met zijn muziekcarrière. En dat bleek toch wel volle gas vooruit te zijn. Met meteen deze single al in de Radio 2 Top 30.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, olá.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun leven.

0: What Makes You Beautiful van One Direction, zo meteen na de jaren 60. En dat dankzij The Supremes.
1: Radio 2. Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh,
2: oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Iedereen in de zon.

0: op kidnetvoorouders.be.
1: Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten.
2: Bellenbo.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: En jonge Diana Ross, hè, samen met de Supremes en Stop in the Name of Love. Nee, helemaal niet stoppen. Binnenkort gaan we weer dansen, hè, bij Radio 2. Dansen tegen kanker. Het is te zeggen, we laten Peter van de Veire de klus klaren. Vrijdag 16 oktober, dan begint hij eraan. Dan gaat hij 24 uur aan een stuk dansen op de dansvloer. Want belangrijk is natuurlijk dat je muziek hebt om te dansen. En die muziek, die mag jij ons aanleveren. Op welke plaat wil je Peter heel graag zien dansen? Op welke plaat dans jij tegen kanker? Misschien heb je het spijtig genoeg wel moeten meemaken in jouw omgeving. Er zijn zo van die nummers, hè, waar je energie uitput, waar je troost uithaalt. Welke nummers zijn dat? Volg ons op VRT Max, kies je dansplaat en op die manier steun je natuurlijk ook Kom op tegen kanker.
1: Radio 2 danst 24 uur tegen kanker.

All Summer Long, de zomer van Kid Rock. Radio 2. Trouwens, over de zomer gesproken. De volgende is eentje dat ik overgehouden heb aan de zomervakantie. Mark Floor die kwam namelijk langs. Nee, Mark Floor die kwam niet langs. Snelle die kwam langs en die bracht zijn pupil uit The Voice mee. In een jonge gast, Mark Floor. Knap gastje trouwens. In Nederland hadden ze samen een hitje. En dat hitje dat is toch ook bij mij blijven hangen. Het volgende geweldige parkje. Biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: tot die over is.
1: Dat is toch fijn, hè? Van Mark Floor en Snelle. Op de Antwerpsring richting Nederland. Een kwartier file tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door een ongeval zijn daar namelijk twee rijstroken versperd. Op de binnenring rond Brussel is de weg vrijgemaakt in Jette. Wel nog drie kwartier file rijden vanaf Grimbergen. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Groot-Bijgaarden. Doorwerken 10 minuten erbij op de E3 403 naar Brugge tussen Lichtervelde en Torhout. En op de E314, amai, met een dyscalculie komt boven. En op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot en in de andere richting vanaf Tiel-Twingen. Elders op de snelweg lichte vertragingen. Dit weekend rijden er ook op verschillende plaatsen geen treinen, onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen nog wel treinen in het station van Zaventem en daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen. Er zijn wel vervangbussen daar. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Ik hoop dat ze dan van Radio 2 bedoelen, hè? I just can't get enough van Depeche Mode. Ja, het is weekend van de klant en dat is heel fijn, want regelmatig komen er hier mensen binnen in de studio om eens te kijken hoe het allemaal verloopt hier bij Radio 2. En dan wordt wel regelmatig de vraag gesteld, kan ik een plaatje aanvragen? En dan zeg ik, ja, dat kan. Met heel veel plezier op zondagavond tussen 6 en 8 in morgen maandag bij Caroline de Becker. Hè. Voor een zoon of voor een dochter die op kot vertrekt, voor de oma die aan het luisteren is, voor een verre vriend of een dichte kennis, welke plaat wil je heel graag op zondagavond horen op Radio 2. Voor wie en vooral waarom? Dat mag je nu al laten weten via VRT Max. Jouw verhaal komt dan bij Caroline terecht en zij laat jou dan weten wanneer jouw muziek vanavond langskomt.
1: Radio 2 Weekend. Elke dag telt voor twee. Anja Daams.

0: Linde de Douw en de schaduw van jezelf. Zometeen Berre Trouwens, vanavond in de botaniek.
1: VRT Radio 2.
2: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
3: Cera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar cera.be voor notenkrakken.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
11: Radio 2. Radio 2.

27 oktober wordt hij 26. Zijn verjaardag viert hij waarschijnlijk in de UK. Want een dagje later staat hij op het podium in Londen. Ja, er zijn slechtere plekken om je verjaardag te vieren, hè, dan deze voor Berre.

0: via VRT Max krijg ik toch wel mooie foto's doorgestuurd vandaag. Van Frank Delmee bijvoorbeeld, die zijn hond zit op een keukenstoel, heeft een slabbertje aan, klaar om te eten. En serieus dat het beestje eruit ziet.
1: Tijd

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels.
2: In Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment.
2: In Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen.
2: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, OMD en van bij ons Maxime. Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
5: Het leven is altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Ook voor na drie uur heb ik nog veel muziek voor je. Van onder andere Shania Twain, maar ook Radio 2 top 30 materiaal. Van onder andere Summer.
4: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
3: Drie uur het VRT-nieuws met Toon Janssens.
5: Duizenden mensen hebben geld ingezameld voor de ondersteuning van vluchtelingen. In Brussel nemen zo'n 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer of volgen een eigen route en samen

0: zamelden ze al 750.000 euro in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdelen van, of het verdedigen liever, van hun rechten. Deze mensen vertellen waarom ze meewandelen.
1: Ik doe mee vandaag omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt en ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
2: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
3: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
0: In een restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft een man vanmiddag anderen bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen twee mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. In Frankrijk blijven 400 tot 500 middelbare scholen morgen gedeeltelijk of volledig gesloten. Dat zegt de Franse minister van Onderwijs. Scholieren protesteren er al dagen tegen de slechte staat van het onderwijs. Die protesten lopen regelmatig uit de hand. In 24 scholen is brand gesticht of zijn plunderingen aangericht en al 78 personeelsleden raakten gewond. Alles samen sloten vrijdag zo'n 500 scholen de deuren en het is er ook morgen nog niet veilig genoeg om de lessen weer volledig te hervatten. Het weer nog, vanmiddag zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden.
4: Op de Antwerpse ring meer dan 1 uur file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Door een ongeval zijn er 3 rijstroken afgesloten. Op de buitenring rond Brussel is de weg vrijgemaakt in Jette. Doorwerken 25 minuten erbij op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. Elders op de snelweg lichte vertragingen. En dit weekend rijden er op verschillende plaatsen geen treinen, onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station Zaventem en daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en De Pannen, daar zijn vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er evenmin een treindienst.

Maar ja, ze was niet echt onder de indruk begin jaren 90. The Don't Impress Me Much van Shania Twain. Trouwens, zo meteen terug naar de jaren 90. Want begin jaren 90 vroegen zij ons om hen niet te vergeten. En dat hebben we niet gedaan, want zo meteen Leopold 3 nog eens in Radio 2 Weekend. Maar eerst deze van Somber.

Gezellig volgende week. Aaron Blommaert en Zoe Levi van de eerste plaats van de Radio 2 Top 30 wippen. Gisteren in elk geval op 2, Somber. En dit is Leopold Rieg.

0: Shotgun van George Ezra. Zometeen Spandau Ballet.
1: Aan de slag met AI. Fake nieuws herkennen. Veiliger en slimmer online gaan.
2: De digitale wereld verandert continu en zit vol kansen en uitdagingen.
1: Ontdek het van 6 tot en met 16 oktober tijdens de Digitale Week.
2: Met honderden gratis workshops en infosessies in heel Vlaanderen en Brussel.
1: Radio 2 Spits geeft het startschot. Nu dinsdag tijdens een live uitzending in het Speelgoedmuseum in Mechelen.
2: Luister en bekijk alle activiteiten op digitaleweek.vlaanderen.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
10: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
9: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
1: Radio 2.

0: Gold. Van Spandau Ballet. Oh, dankjewel, Annemie Pauwels. Zeer, zeer lief. Ja, Annemie laat via VRT Max weten dat ze vanochtend tussen 9 en 10 geluisterd heeft naar Als de Muren Konden Praten. Ja, ik was thuis bij actrice Anne Keurvels. Begin jaren 2000 niet weg te denken van televisie. Hè. Vrijdagavond verscheen ze regelmatig in het Swingpaleis. Op zondagavond zat ze in alle series. Ik denk maar aan Flikken, Windkracht 10, Salamander heeft ze in meegespeeld. Maar een aantal jaar geleden heeft Anne het roer volledig omgegooid, is ze therapeute geworden en vandaag heeft ze een groepspraktijk in Herentals. Nu, Anne die is een aantal jaar geleden verhuisd naar de Kempen. En die verhuis, dat was voor Anne, je gelooft het of niet, de 15e keer. Ik vroeg haar, wat maakt trouwens dat je van zo'n huis telkens een thuis maakt?
1: Gezelligheid, denk ik. Kaarsjes, heel belangrijk voor mij. Foto's, ja.
2: Ja, dat staat er allemaal.
3: Platen, boeken.
2: Ja, ja, ik zie het.
3: Ja, ja.
2: Want voor de rest hebben wij niet veel, maar boeken en platen eigenlijk wel. Ja.
3: En die gaan altijd mee.
2: Ja. En na de 10e verhuis heeft mijn middenste broer, als hij de laatste doos had binnengedragen, boekendoos, heeft hij gezegd, dit was de laatste keer dat ik weer bij hem verhuizen. Ja. En die heeft zich daar ook aan gehouden, ja. Ja, dat is horror.
0: Ja, ja, maar naast boeken en cd's, het zijn er, geloof mij, echt heel veel. Ook veel verhalen bij de meubels die ze in huis staan heeft. En ook het hele verhaal over haar carrière natuurlijk. Dat hoor je in de podcastversie van Als de Muren Konden Praten. En die staat online op VRT Max.
4: Radio 2 Weekend.

Ja, de meest besproken meisjes van het Eurovisie Songfestival 2002. Maar niet de winnaars, die van Tattoo. Op de Antwerpse ring is er meer dan 1 uur file richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door een ongeval zijn er namelijk 3 rijstroken gesloten. Doorwerken 20 minuten erbij op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. Elders op de snelweg kleinere vertragingen. Dit weekend rijden er op verschillende plaatsen geen treinen, onder meer naar Brussels Airport. Er stoppen wel meer treinen in het station van Zaventem en daar is een busdienst naar de luchthaven. Ook geen treinen tussen Lichtervelde en de Pannen, daar zijn wel vervangbussen. En van Herentals naar Mol en Turnhout is er ook geen treindienst. Je luistert naar Radio.

0: 3 overleden. Ja, 80 is hij geworden. Rick Davies, de zanger van Supertramp.
1: Radio 2 Weekend.
2: Anja Daams. WRT Radio 2.
0: En dan nu, die ene grote hit van London Beat. Zo groot dat ik hem bijna...

0: Matthias Mesmans, echt toffe gast. Hij was er gisteren bij in Roeselare, heeft daar een concertje gegeven in de straten. Ja, voor Weekend van de Klant, hè.
1: VRT Radio 2.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Wat zal dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Joehoe.
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
10: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: klinken op het wijnfestival.
12: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
13: Oh, dan de thee. En de thee?
12: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: En de thee.
12: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
14: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
15: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
16: Of zoals wespen van mijn terras.
14: Of zoals indringers uit je tuin.
16: Oh ja.
14: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
17: Stop, identificeer jezelf.
14: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
18: Binnen in het hoofd van Lotte in Design Museum Gent.
19: Wow, een stoel met 3 poten. Valt dat niet om? Of moet je gewoon heel stil zitten?
20: Een stoel heeft 4 poten, zegt hij van wiskunde altijd. Is dat dan een goede stoel voor op school?
18: Goed bezig, Lotte. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
1: Radio 2.
21: Radio 2.

Prongstuk van Karemijnen gisteren in de Radio 2 Top 30. Want op de eerste plaats Aaron Blommaert en Zoe Levi en hun tranen van goud. En nu R.E.M. Losing My Religion.

0: nachtelijk verdriet. Crying at the discotheek van Alcazar. Deze discotheek die gaat hier sluiten, want het is aan Dirk Gijs. Nog een heel fijn weekend.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
2: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
1: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee!
2: Oei, wat is er?
3: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
2: Oei.
3: Ja, wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: En je luistert dadelijk naar Radio 2 Weekendwijzer. Ik neem je mee naar het Zeetje, neem je mee naar Brussel. En ja, het wordt zeer interessant, dus zeker luisteren.
8: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
9: Het Europees kampioenschap wielrennen is volop aan de gang. De renners hebben nog zo'n 40 kilometer te gaan. En Karel Bertelen, hoe is de situatie in de koers?
10: Er is nog een grote groep van de renner of 50 in de wedstrijd aanwezig. Ze zijn aan het jagen nu op 1 eenzame leider. Dat is Pavel Sivak op een Fransman. En ze rijden inderdaad naar de streep om te beginnen aan de voorlaatste ronde. Dat zijn dan ook 44 kilometer die moeten worden gereden. Met nog 2 keer de beklimming van die Mochanka. Dat is de grote, belangrijke, steile helling op het parcours in die plaatselijke ronde. Meer dan 2 kilometer klimmen voor een gemiddelde van 10%. Daar gaat het gebeuren normaal gezien in de voorlaatste ronde. De Belgen met Remco Evenepoel op kop van het peloton. Hij is nog omringd door Van Gils, door De Bruyne en door Van Wilder.
9: Oké, dankjewel Karel. In Brussel nemen zo'n 3600 mensen deel aan de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze wandelen 20 of 40 kilometer.

0: elkaar of volgen een eigen parcours. En samen zamelden ze al €750.000 in. De opbrengst wordt gebruikt om mensen op de vlucht te ondersteunen, onder meer met informatie over hun asielprocedure, gratis juridisch advies en het verdedigen van hun rechten. Deze mensen vertellen waarom ze meewandelen.
1: Ik doe mee vandaag omdat ik vind dat niemand illegaal is. Mensen worden enkel maar illegaal gemaakt. En ik vind het daarom belangrijk om hier te zijn en solidair te zijn.
2: Ik vind het belangrijk als je om whatever reden niet meer in je land kunt blijven, dat je wel ergens anders warm kunt opgevangen worden.
3: Toch wel even ons steentje bijdragen voor de jongeren en de nieuwkomers die het wel nodig hebben.
0: In een restaurant van Lunch Garden in Borsbeek in Antwerpen heeft een man vanmiddag anderen bedreigd met een mes. De man kon overmeesterd worden. Eén persoon raakte daarbij wel licht gewond. De aanleiding van het incident is nog niet duidelijk. Mogelijk zou er een discussie hebben plaatsgevonden tussen twee mannen, maar meer informatie is er voorlopig niet. Het Oktoberfest in München in het zuiden van Duitsland trok dit jaar een record aantal bezoekers. 7,4 miljoen. Er is ook nooit eerder zoveel bier gedronken als dit jaar, alles samen 6,7 miljoen liter. Het Oktoberfest is het grootste volksfestival ter wereld en duurt 10 dagen. De editie van dit jaar werd wel overschaduwd door ongevallen. 2 bezoekers en een medewerker kwamen om het leven. En een andere medewerker moest gereanimeerd worden. En een reisbus vanuit Italië kantelde onderweg naar München. Ook daar kwamen 2 mensen om. Verschillende anderen raakten gewond. Het weer zonnig, temperaturen tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen blijft dat zo. Eerst een grijze ochtend, gevolgd door zon en temperaturen rond de 22 graden dan.
4: Dankjewel, gaan we even naar de weg. Op de Antwerpse ring meer dan een half uur file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. 2 rijstroken zijn versperd door een ongeval. Door werken een kwartier erbij op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring is aan het Leonardkruispunt de linkerrijstrook versperd. Dat komt door een ongeval. En daardoor heb je ook 10 minuten file op de E411 vanaf Jezuseik. En voor de rest enkel kleinere vertraging.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
6: Radio 2 Weekendwijzer.
7: Dirk Gijs.
4: Er is veel te doen vandaag. Open Bedrijvendag, ook nog Werelddierendag. Daar hebben we aandacht voor, maar ook voor nieuwe filmreleases bijvoorbeeld. Wel

Het is zondagmiddag. De zon is van de partij. En je hoort zonnige muziek bij Radio 2, dat is toch fantastisch. En voor de rest zie ik dat ook Werelddierendag is. Ik merk het zeker hier aan onze chatfunctie binnen VRT Max, want heel veel mensen sturen foto's van hun huisdier. Zeg, verwensen maar eens goed, hè? Nou, dat is jouw plicht vandaag. Hier is Janet Jackson.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en de nooduitgang. Wel, de nooduitgang in de cinema is gelukkig altijd goed verlicht. Radio 2. Dan heb je van ons ook nog een filmtip te goed. We gaan even naar Lieven van Gilsdag. Lieven, goedemiddag.
1: Dag Dirk, goedemiddag.
0: Het is vandaag Werelddierendag. Ik dacht Lieven zal iets doen rond Shaun the Sheep die uitkomt. Of Moppervis, dat zijn animatiefilms. Is het zoiets geworden?
1: Iets totaal anders. Iets totaal anders. Er loopt natuurlijk nog een film met Brad Pitt in de bioscoop. Hè, en een herdershond.
0: Ja, ja,
1: daar heb ik
0: het
1: vorige week nog even over gehad met Romy. Nee, ik moet het toch hebben over Digger. Een nieuwe film met Tom Cruise. Je hebt die trailer misschien wel gezien, Dirk. Dat was met de ogen knipperen. Want iedereen vroeg zich af. Die pafferige man in zijn zijde badjas op zijn cowboy boots. Ja. Met die uitgedunde haren. Is hem dat echt? Is dat Tom Cruise? Maar jawel, jawel. Het is hem wel degelijk. Maar het vervelende is, ik mag er niet te veel over verklappen, over die film. Vorige week, de persvisie, Dirk, die werd voorafgegaan door een pancarte. Dat is hoogst uitzonderlijk. En daar stond op de uitdrukkelijke vraag om geen mysterieuze plotwendingen prijs te geven. Niks te spoilen dat dat de pret van de kijkers zou kunnen bezorgen. Dus wij moeten als journalisten op onze lippen bijten.
0: Daar zit je dan als recensent, hè?
1: Ja. Ja.
0: Maar wat kan je dan wel vertellen, lieve?
1: Ja, dat het gaat over Digger Rockwell, hè, gespeeld door Tom Cruise. Een schatrijke oliemagnaat die in zijn kasteel, waarin zijn zijde pyjama rondloopt en in het begin nog met zijn kat in bed ligt, problemen krijgt, want de telefoon, Groenland, zijn bedrijf, is daar boringen aan het doen. Er loopt iets mis, er komt een gletsjerplaat los en die drijft richting Europa, die kan een tsunami veroorzaken en misschien wel het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengen. Het is een rampenfilm, maar dan wel een actuele, met referenties naar de hedendaagse klimatologische problemen natuurlijk. Maar het is vooral, dus belangrijk om te zeggen, een satire. Het is absurdistisch, het is een komedie en bij momenten echt wel grotesk.
0: Dat is niet meteen wat ik verwacht van een Tom Cruise. Hoe doet hij het? Gaat het hem af?
1: Dat is het om net, want wat verwacht jij? De laatste 10 jaar, denk ik, alleen nog maar in van die franchise-films meegespeeld. Hè? Mission Impossible en een nieuwe Top Gun. Toen kroop hij in een vliegtuig of hing hij aan een helikopter. En nu kruipt hij in een fatsuit. En laat hij zich een aantal protheses aanmeten. Hij speelt 2 uur lang de ziel uit zijn corpulente lijf. Gijs doet zijn stinkende best. Dat helpt vaak wel, hè, zulke protheses, om een Oscar te winnen. Maar of hij de leden van de Academy gaat kunnen overtuigen, dat moeten we afwachten. Op zijn 64ste is het stilaan nu of nooit voor een Oscar.
0: Oké, ik ben al reuze benieuwd. Wat vind je nu van de film zelf? Want ik snap dat je die plottwist niet kan geven, maar je kan wel een algemeen beeld schetsen, denk
1: ik. Ik moet eerlijk zijn.
0: Ja?
1: Dirk, Digger stelt de kijker op de proef. Net als het hoofdpersonage is de film 2,5 uur lang heel erg luid en vermoeiend. Hilarisch grappig af en toe, maar niet alle grappen landen. Er wordt goed geacteerd, maar ook aan overacting gedaan. Daar is dan wel een uitleg voor later. Het is weinig subtiel, laat ik het zo zeggen. En toch inventief, gewaagd, ambitieus, verrassend, gedurfd, uniek. En zo zijn er niet veel films.
0: Ja.
1: Het is een film waarover gepraat zal worden.
0: Ah.
1: Is het een meesterwerk? Nee, het is soms onprettig om naar te kijken, maar er is al zoveel eenheidsworst in de bioscoop. Dus als je een beetje lef hebt, misschien toch durven te gaan kijken.
0: Ja, ik ben al helemaal overtuigd.
1: Voilà.
0: Kijk, dankjewel. Lieve van Gils, we zijn weer helemaal mee.
1: Tot volgende keer, Dirk. Daar.
2: Radio 2 Weekendwijzer. Dirk Gijs. WRT
0: Radio 2. Nu is het nog een beetje te mooi weer om in de filmzaal te kruipen, toch? Ik heb nog een heerlijk nummer van The Killers, Human.

0: is eigenlijk een plaatje voor Peter van der Veer. Are we human or are we dancers? Hij gaat geweldig transformeren tot een sterdanser. Luister maar.
1: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van der Veer opnieuw tegen kanker. 24 uur lang.
2: Radio 2 Dansatom.
3: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles.
1: Radio 2 Dansatom. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
4: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be

0: Op zo'n zondagmiddag, wat exotische muziek, dat zit altijd goed, hè? Shakira met Burna Boy en Die Die. Even naar de files. Ja, er toch een paar wel op de Antwerpse ring. Een kwartiertje erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken 10 minuten extra op de E314 naar Lummen tussen Rotselaar en Aarschot. En ook 10 minuten file op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders op de snelweg enkel kleine vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: De krislomme voor Walter Grootaars was juf Helena voor Kleimans en Van Geel. Ze maakte indruk op zeer jonge leeftijd, ja.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Kleimans en Van Geel komen op verhaal, hè.
2: Weet je

0: Oh, oh, oh, ik ga je toch even uit je droom halen, want het is niet echt gebeurd wat ze allemaal zingen. Het bekt gewoon lekker en het gaat over je jeugdcrush. Maar dat van Walter Grootaars, dat was wel echt natuurlijk, hè? Goed, toch eens kijken wat er allemaal te doen is in jouw buurt nu.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Limburg.
0: Dag Karen, je had een paar leuke regiotips nog.
3: Wel, heb je zin in een avond die je raakt of eentje waarbij de tranen van het lachen over je wangen rollen? Op donderdag 8 oktober strijkt Eiland neer in de Velix in Tongeren met Ode aan de Donkerte. Dat is geen klassiek concert, maar een uniek lichtconcert. Jawel, je hoort het goed. Lekker op een matje liggen, onder een dekentje, terwijl je naar muziek luistert. Het is een hele bijzondere ervaring. Vergeet dus zeker niet je kussen of je favoriete matje mee te nemen. Meer info vind je trouwens ook op eiland.com. En dat is Eiland met een lange ei. Mag het een beetje luchtiger? Dan ben je op 7 oktober welkom in Seamine in Genk bij De Slagerij. Dat is een heerlijke Vlaamse komedie vol verwarring, vol leugentjes, overspel, hilarische situaties. Met een slager die misschien iets te veel geheimen heeft. En een echtgenote die alles behalve rustig blijft. Enfin, het wordt ontspannen of dubbel plooien. De keuze is aan jou. Heel veel plezier dit weekend.

0: zalig aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
1: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
0: Luister naar Radio 2 Annendaan, speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
1: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
0: Want dan zitten Annendaan helemaal live op Mobicar.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betant.
4: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij hier?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
4: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japan, die
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Oh, yellow.
12: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
13: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
14: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
14: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak van mijn hart.
14: Ja, schat.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Dat is een redelijk duidelijke uitnodiging van Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi? La Belle is de originele versie, want het is wel een paar keer gecoverd. Hè. Ik heb straks nog Anouk met Girls. En dan neem ik je mee naar een bijzonder museum. Het Abdijmuseum ten Duinen in Kokzijde.
1: Radio 2. Radio 2 Weekendwijzer. Birk

0: Joda en Loek met Girl. Ja, en van rock en roll. Ja, naar een beetje cultuur, hè, naar een abdij. Radio 2. Vlaanderen zoekt geld en dat vinden ze bij VRT. Die zal 10 miljoen euro moeten inboeten. Bij cultuur zal er ook 47 miljoen euro sneuvelen. Erfgoedbibliotheken die verliezen hun subsidies. En er zijn heel veel kleinere musea. En ik denk dan bijvoorbeeld aan het Huis van Alijn in Gent, het Genevermuseum in Hasselt, het Speelgoedmuseum in Mechelen of het Abdijmuseum ten Duinen in Kokzijde, die ook centen zullen verliezen. Ik ga even bellen met de directeur van het Abdijmuseum, Dirk van Klooster. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, hoe is het nieuws bij jullie binnengekomen?
1: Als we het nieuws donderdag kregen, dan was dat eigenlijk een donderslag bij heldere hemel. Dat er besparingen gingen komen, hadden we kunnen verwachten. Maar we hadden niet het onverwachte verwacht dat die op die manier ging zijn. Een derde van het budget die is toegezegd bij de vorige ronde wetgeving is voor heel veel instellingen een groot probleem en had vragen naar herschikking. Projecten herbekijken en naar evalueren, denk ik.
0: Ja, een derde van het budget, dat is veel, hè, denk ik?
1: Ja, van de subsidie is dat inderdaad veel, maar dat is niet ons totaal werkingsbudget. In Brugges zijn wij een gemeentelijk museum, hebben we de steun van de gemeente, maar ik denk dat er vooral voor de VZW's, die geen gemeente achter hen staan, een hele moeilijke periode aanbreekt, daar evalueren, keuzes maken die niet voor de hand liggend zijn.
0: Leg eens uit, waarom moeten wij dringend nog eens langskomen in het Abdijmuseum ten Duinen?
1: Ja.
0: Want daarvoor kunnen we ook steunen, denk ik, hè, door dat te doen.
1: Ja, ze moeten zeker komen kijken, want op dit moment hebben we onze tijdelijke tentoonstelling lopen, de Duinen, Abdij en de Zee. Die kadert in het themajaar van rond de visserij en Kokzijde. Die heeft de ontstaansgeschiedenis van deze abdij verteld. Een abdij die gronden had van Duinkerke tot Zeeuws-Vlaanderen, meer dan 10.000 hectare grond. En op een bepaald moment iets meer dan 100 jaar ook gronden in Engeland had gekregen van niemand minder dan Richard Levenaert. Dat was een heel ruw gebied hier aan de zee. Maar de mensen, de monniken, hebben zich aangepakt en hebben uiteindelijk dat gebied veranderd. Vanaf de 12e eeuw tot en met 1800.
0: Voilà, ik ga een heel moeilijke vraag stellen. Wat is het mooiste object uit jullie collectie? Of waar ligt jouw hart? Of wat vind je heel bijzonder? Pik er eens eentje uit.
1: Nu vraag je me wel een moeilijke keuze. Er zijn er vele. En als je moet denken, is het eigenlijk aan een glasraam. En een glasraam dat vrij gehavend is, maar nog duidelijk herkenbaar is met het wapen van de Bourgondiërs op. Het is een stuk die uniek is. Het is vernietigd geweest tijdens de beeldenstorm in de 16e eeuw. De monniken hebben het laten herstellen. En uiteindelijk is het teruggeplaatst geweest in de abdij en nu ligt het in het museum. Het is een wonder dat dat stuk er nog altijd is. En die dingen hebben we kunnen doen dankzij multidisciplinair onderzoek en samenwerking met universiteiten, met collega's van het KIK. Dus dat is eigenlijk een teken dat ook de bovenlokaal erkende musea wel degelijk aan onderzoek doen en ontsluiten met de internationale geschiedenis die mee het gezicht van Vlaanderen hebben bepaald.
0: Zo is dat en dat is maar één object en daar is al zo'n verhaal rond. Dankjewel Dirk van Klooster voor de uitleg. Ik vind Van Klooster ook een hele mooie naam voor iemand die de basis van een abdij, toch?
1: Ja, dat is inderdaad een mooie naam.
0: Dankjewel voor je tijd. Merci.
1: Dankjewel.
0: Je hoeft niet altijd naar Griekenland om de oudheid te beleven. Dat kan ook in Kokzijde. Maar daarna winner zoekt het dan toch in Griekenland. Hè, op het kleine eiland Telos. We gaan eens luisteren naar haar verhaal.

was nu wel nieuwsgierig. Ik heb het eens opgezocht. Telos ligt tussen Kos en Rhodos. En ze hebben daar fossielen ontdekt van dwergolifanten. Die olifantjes die waren 1,20 meter hoog. Dat is gelijk een grote hond. Speciaal wel.

0: Beetje new wave van The Man Without Hats. Die hoorden ze met Safety Dance. Het nieuws komt eraan.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
7: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
8: Als de muur konden praten.
7: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
9: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
10: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
11: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
15: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
14: Ja. Kom een keer kijken.
15: Amai, oh merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
17: Bebat.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
19: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Straks in Radio 2 Weekendwijzer meer over het Gentse Filmfestival. We maken kennis met blinde geleidehonden, dus zeker blijven luisteren. En straks na het nieuws.
20: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: En het is 5 uur, het VRT-nieuws krijg je van Toon Janssens.
21: Het EK wielrennen zit in volle finale. Op het EK in Slovenië zitten de renners in de slotkilometers. Remco Evenepoel rijdt mee op kop. We gaan live naar Karel Bertelen.
22: Het is alleen maar een gegeven geweest dat er natuurlijk kan gebeuren in deze finale. Dat een derde nog in het spel komt, maar dat ziet er voorlopig niet naar uit. Op 3 kilometer van de streep hebben we 2 leiders. En dat zijn Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. En wat is er gebeurd in de wedstrijd? Op de voorlaatste klim van de plaatselijke ronde is Remco Evenepoel gaan antwoorden op een aanval van Giulio Ciccone. Hij reed erop, ernaast en erover en was op kop aan het rijden toen hij in de bocht op de top van die helling ten val is gekomen. Wegkansen, zo leek het. Ciccone alleen aan de leiding, maar die reed niet door, want de achtervolgers die waren dichtgekomen en Remco Evenepoel heeft met de hulp van 2 uitstekende ploegmaats vandaag, Ilan van Wilder was daar ook bij, maar nu in de finale Ramses de Bruyne en Maxime van Geels, die 2, die brachten gewoon Remco Evenepoel weer in de kop van de koers. Die haalden ook Ciccone weer in. En op dat moment was het voor Remco Evenepoel het sein om zelf te demareren. Vallen, opstaan en wegrijden. Dat is wat er gebeurd is met Remco Evenepoel vandaag. Op dit moment, op 2 kilometer van de streep, krijgen ze alle 2 hun ploegleider nog naast zich. Hun ploegleider van de nationale ploeg. Daarnet is Serge Pauwels iets komen zeggen aan Remco Evenepoel. En nu is daar ook de Italiaanse bondscoach om ook Ciccone nog iets in te

0: oor te fluisteren.
1: Oké, dankjewel, Karel. En dan gaan we naar België. Heeft de Motocross der Naties gewonnen. Dat is de belangrijkste wedstrijd voor landenteams in de motocross. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalden het voor Spanje. Het is de eerste Belgische zege in 13 jaar. Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper zelf heeft aangeduid. Die regel valt weg, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: Je ziet dat er soms mensen van Limburg een puppy kopen in West-Vlaanderen en in het eerste jaar wordt die ernstig ziek en dan gaan die logisch verwijzen naar hun eigen dierenarts in hun omgeving in Limburg. Maar dan vervalt de garantie, want eigenlijk moet die naar de dierenarts gaan in West-Vlaanderen en dat is gewoon niet praktisch. Dus we heffen dat op en we zorgen ervoor dat iedereen die een puppy koopt sowieso 1 jaar garantie heeft en het maakt niet uit naar welke dierenarts hij gaat.
1: Het Russische leger heeft vandaag opnieuw een brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Het is al de 5e aanval op een brug in enkele dagen tijd. De aanval veroorzaakte weinig schade, maar er was wel veel verkeershinder. Op het moment van de inslag was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onverwacht bezoek. Het weer nog. Vannacht wordt het mistig bij minimaal tot 12 graden. Morgen en dinsdag starten bewolkt. Daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden.
3: Dankjewel. Op de Antwerpse Ring een kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Doorwerken 10 minuten extra op de E314 in Aarschot naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar en richting Leuven vanaf Tieltwingen. Ook 10 minuten erbij op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.

Texas met die inner smile. Weet je wat een glimlach op de mensen hun gezicht overt? Dat is een verzoekplaat, dat is een attentie. En dat kan straks hier tussen 6 en 9 uur bij Radio 2. Caroline is jouw host en als je een plaat wil aanvragen, je kan het gewoon sturen via de chatfunctie in VRT Max. Dus volg Radio 2 en dan kan je met ons chatten. En stuur een verzoekje voor iemand en vertel er ook even bij waarom, hè.

0: eerste is een donkere kamer dat we hebben geconstrueerd, waarbij dat er een huis van een blinde persoon is nagebootst en dan een straat dat er nagebootst was en dan nog een bos. Tweede is dat de mensen een parcours kunnen afleggen met de witte stok, dus geblinddoekt.
1: En je ontmoet er ook mensen die een geleide hond hebben, je kan er een praatje mee maken. Nu, wat heel belangrijk is voor jullie werken, jullie zoeken nog vrienden, hè? Of vrijwilligers, of vooral pleeggezinnen dan, hè?
0: Ja, ja. Ja, we zijn echt wel volledig afhankelijk van vrijwilligers. We hebben eigenlijk twee fases. De eerste fase is een puppyfase, waarbij dat het pupje vanaf 8 weken leeftijd tot aan 15 maanden wordt bij een pleeggezin vergezeld, samen met de trainer, dat er wekelijks in het begin wordt getraind en daarna bouwen ze dat geleidelijk aan af naar maanden.
1: Ja, dus ik week een beetje een pup op, ik moet hem zindelijk maken en dat is in begeleiding 1 keer in de week of zo, hè?
0: Ja, ja. Ja, inderdaad. Dus in het begin wekelijks en dat is vooral op maat. Dus als we zien dat de pup dat het beter gaat dan het pleeggezin vertrokken is, dan kunnen ze geleidelijk aan een beetje loslaten. In het begin is dat wel zeer intens en vind het wel echt wel belangrijk dat die mensen goed ondersteund worden.
1: Ja, totdat hij groot genoeg is en volwassen genoeg om een opleiding te krijgen eigenlijk, hè?
0: Ja, dat klopt, dat is de tweede fase. Dus vanaf 15 maanden komen ze hier bij het centrum binnen. Dus het pleeggezin neemt afscheid. Even een pijnlijk momentje, zeer emotioneel. Maar natuurlijk, het is belangrijk dat ze kijken naar het maatschappelijke gegeven erachter. Ze doen het echt wel voor onze doelgroep,
1: ja,
0: om de mensen te gaan ondersteunen.
1: Ja.
0: Ze komen dan binnen hier in opleiding. En dat is gemiddeld 7 tot 8 maanden dat ze dan hier dagelijks training krijgen. Dat is overdag. Dus leiden

0: kan, leren ze de borduren aanduiden, zebrapad, banken. Dus alles van obstakels gaan vermijden, rondlopen. En dan gaat dat eigenlijk van makkelijk naar moeilijk. Dus ze beginnen eerst met het bouwen van een rustperiode, van vertrouwen met de nieuwe trainer. En geleidelijk aan gaan ze dan de moeilijkere omgeving met meer prikkels gaan opzoeken, totdat ze eigenlijk uiteindelijk in Brugge kunnen functioneren.
1: Ja, maar daar hebben jullie dus ook, ja, voilà, s'avonds hebben jullie daar ook opvang voor nodig. Maar zijn er andere blijkbaar?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is vooral voor de mensen in de buurt. Dus ja, de hond komt overdag naar school, moet ik zeggen. Maar s'avonds heeft hij ook wel zijn rust nodig. Hè. Dus, en in het weekend zoeken we dan ook weekendopvanggezinnen. Dat zijn dan mensen die dan de vrijdagavond of middag de hond komen ophalen. Even rust gunnen over het hele weekend en dan de maandag terugbrengen.
1: Oké, schitterend. Mensen kunnen contact opnemen, denk via jullie website, hè, vriendenderblinden.org.
0: Ja, dat klopt. Absoluut. En het is zeer, zeer welkom, want uiteindelijk, ieder pupje die afstudeert, is eigenlijk iemand die minder lang op de wachtlijst moet staan. We helpen echt wel onze doelgroep mee. Het is de mensen die blind zijn of slechtziend. We zien dat ze in sociaal isolement zitten. En we zien echt wel dat er zeer veel van die groep, dankzij een blindegeleide hond, terug buiten komen. En gewoon terug hun leven heropikken. Dus daarvoor doen we het uiteindelijk.
1: Tuurlijk, heel chic. En als je denkt van, ja, krokzijde is voor mij een beetje ver. Je kan je ook bij andere organisaties nuttig maken. Dan verwijs ik graag door naar badf.be. Dat is badf.be. Dat is een beetje overkoepelend. Hè? Dat is nationaal dan eerder. Hè?
0: Ja, dat zijn onze leuke collega's. Daaronder zitten ook al ander type assistentiehonden, zoals rolstoelhonden of autismehonden. Maar ook zij, zeker naar het binnenland toe, kunnen ook
1: vrijwilligers gebruiken. Ja, ik snap het. Ja, ik snap het. Oké, zeg, ik ga je niet langer ophouden, want het is daar heel druk. Dankjewel voor het gesprek, je Virginie de Koster.
0: Ja, fijn. Dankjewel. Nog een fijne dag.
2: Radio 2 Weekendwijzer.

0: Ik weet toch heel goed, toen deze plaat uitkwam, dat dacht je, ja, millennium inderdaad. Maar we zijn ondertussen al 26 jaar verder. Ach, time flies when you're having fun. Op de E313 naar Antwerpen vertraagt het verkeer tussen Herentals Oost en Herentals Industrie. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij, richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. En ook richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Doorwerken 10 minuten extra op de E314 in Aarschot. Naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar. En ook richting Leuven vanaf Tieltwingen. En ook 10 minuten extra op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens worden we en Zaventem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Je hoorde Sabrina Carpenter met Tears. Dat is wel grappig, we krijgen ook een berichtje van Ludo Brems. Ja hoor Dirk, mijn kooikerhondje Truusje herkent aan de eerste noten de melodie van de reclame van filmpjes met een hond of een kat erin. En dan staat hij gelijk voor de tv. Vind ik wel zot, ik heb een Duitse scheper en die reageert nooit op honden of katten op tv. Dus ja, dankjewel Ludo voor dit even te sturen.
1: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
2: Sera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar sera.be voor notenkrakken. Proximus presenteert.
3: Zeg, hebt u het komisch? Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is lus.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voorraad.

0: je denkt, Udo, wat zingt hij nu? Nos cum wegske? Ja, dat is in de volksmond wordt het zo genoemd. Het nos cum wegske, dat is de weg die loopt tussen... dus vanuit Nossegem in de richting van Zaventem. En dat brengt hem helemaal terug naar zijn jeugd. En ook aan alle fijne herinneringen met zijn mama. Woensdag start in Gent het 53ste filmfestival. 53ste al. Wim de Witte, jij bent programmadirecteur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en dat filmfestival, dat is een belangrijk deel van jouw leven. Want al meer dan 40 jaar draai je mee in de organisatie. Van stagiair tot directeur. Ja, daar kan je ook al een film van maken, hè, toch?
1: Dat zou kunnen. Ja. Of dat het een heel boeiende film is, weet ik niet, maar dat zou kunnen.
0: Kijk, bakken ervaring tegen woensdag komt dat helemaal in orde, mag ik hopen. Waarom moeten we zeker eens langskomen naar deze editie?
1: Wel, ik denk, er zijn heel wat redenen om langs te komen. Er zijn een massa nieuwe films. Het grootste deel daarvan zijn allemaal nieuwe films die hier in Belgische première krijgen. Die kunnen er dan nog eens onderdelen tussen films die nadien ook nog in de zaal te zien zullen zijn. Maar een heleboel films die op het festival getoond worden zijn films die we speciaal naar hier, naar Gent uitnodigen om hier te tonen. Omdat ze nadien niet meer te zien zullen zijn. En dat komt niet omdat dat slechte films zijn. Helemaal niet zelfs. Maar een film uitbrengen is best wel een dure aangelegenheid. En dus sommige van die films die we tonen zijn eerder wat broze, kleinere films. Maar dan is het toch wel heel mooi om ze hier op een groot scherm te kunnen komen ontdekken tijdens het festival. Natuurlijk kan je ook gewoon komen om een film als eerste gezien te hebben voordat die gewoon in de zalen komt. Zo zijn er ook een heel pak. We openen met ene, met de fantastische Coward van Lucas Dons. We sluiten met zo'n film, Le Fossoir van Michael Roskam. Twee Belgische films. Maar daartussen zitten er 130 andere films die hier een première krijgen.
0: Er is ook, en dat is heel specifiek voor Filmfest Gent, een link met muziek. Hè? Hoe zit dat?
1: Ja, filmmuziek is het jaarlijks terugkerende thema van het festival. Een paar jaar geleden waren we een beetje op zoek naar hoe kunnen we ons internationaal een beetje anders, onze eigen smoel een beetje aanmeten. Zeker op het internationaal niveau. Daar is dan gekozen om de filmcomponist centraal te zetten. En dat is die eerste jaren al heel snel heel goed gelukt. Want die eerste jaren zijn hier al namen gepasseerd als Ennio Morricone, Georges Delerue, Hans Zimmer. Allereerste grote concert heeft hij ondertussen al heel wat stadia doen vollopen met zijn filmmuziek en arena's en zo. Maar de allereerste keer dat hij dat deed was hier in Gent. En dat is eigenlijk ook zo het scharniermoment geweest. Het moment geweest waarop internationale filmmuziek scene Gent ontdekt heeft. En daaruit is het idee gegroeid om hier een academy, een groep van mensen die met filmmuziek bezig zijn, componisten, maar ook agents, music supervisors, mensen die met filmmuziek bezig zijn, elk jaar naar hier te brengen en elk jaar ook prijzen uitreiken. En dat is uitgegroeid tot die World Soundtrack Awards. Een concert en awardceremonie, wat op zaterdag, jammer genoeg is het al een tijdje uitverkocht, 10 oktober in de Bijlok hier in Gent doorgaat. Maar in de slipstream naar mijn hand zijn er nog een aantal andere events, talks, masterclasses met componisten. Onder weer eentje met Lucas Dont en zijn componist, maar ook met de regisseur Edward Berger van All Quiet on the Western Front. Die heeft nu deze zomer met Brad Pitt een film gedraaid hier in Brussel. En zijn vaste componist is Volker Bertelman, die hier in Gent al een paar keer de World Soundtrack Award, Film Composer of the Year Award, gewonnen had. En we brengen ze samen om te praten over hun samenwerking, de manier waarop dat zij aan hun film en de filmmuziek in die films werken.
0: Ja, dankjewel voor de uitleg. En vanaf nu woensdag tot wanneer? 12 dagen lang, dacht ik, hè?
1: Ja, tot 18 oktober. En die laatste zondag is een dag waar we echt al onze competitiefilms bijvoorbeeld nog eens herhalen. Het is een dag om je helemaal vrij te maken en een rittenkaart te kopen en bijvoorbeeld naar 5 films te komen kijken.
0: Voilà. Wauw. Dankjewel voor de uitleg, Wim de Witte.
1: Graag gedaan.
2: Radio 2 Weekendwijzer.

0: The Police en Message in a Bottle. Maar Caroline, dat is zeer ondoeltreffend, hè, zo'n boodschap in een fles.
1: Ja, wie doet dat nu?
0: Wie doet dat nu nog? Dat komt ook niet aan op het moment dat het moet aankomen en zo. Dus je kan beter VRT Max installeren op je telefoon of op je tablet. Volg dan even Radio 2 en dan kan je gewoon de chatfunctie gebruiken. En kan je de beste muziek met liefst nog een verhaal of een bepaalde reden aanvragen. Zo meteen bij Caroline de Becker. Want die zit er helemaal klaar voor. Dus voilà, we krijgen Feel Good Radio.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Oké, het is tijd om platen aan te vragen. Wie wil jij verrassen met een plaat? Laat maar komen, stuur mij een bericht en ik draai die plaat zo dadelijk. Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens.
6: Remco Evenepoel is Europees kampioen. Evenepoel heeft de Europese titel op de weg gewonnen. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Ciccone. Een verslag van Karel Bertelen.
7: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toetrok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime van Gils en vooral Ramses de Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde kon alleen Ciccone mee.
6: Ja, en Ciccone leek uiteindelijk op weg naar de titel, maar op het laatste nippertje, met een kleine sprong op de streep, kon Remco Evenepoel toch nog winnen. En dat betekent veel voor hem, zeker na zijn mindere WK vorige week.
8: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professioneel wielrennen. En ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en Nu denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
6: Wie een huisdier koopt, mag vanaf volgende zomer meteen zelf een dierenarts kiezen, zonder zijn garantie te verliezen. Als je een huisdier koopt, heb je recht op 1 jaar garantie. Als er binnen dat jaar bijvoorbeeld een aangeboren afwijking opduikt, is de verkoper verantwoordelijk. Maar dat geldt nu alleen als je naar de dierenarts gaat die de verkoper zelf heeft aangeduid. Daardoor lopen veel mensen hun garantie mis en sommige fokkers maken daar misbruik van, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
9: Vandaag de dag zien we dat er fokkers zijn die heel veel puppy's kweken, waarvan de gezondheidstoestand van die puppy dan in het gedrang komt. De koper gaat er dan mee naar zijn eigen dierenarts en daardoor is er geen garantie meer en heeft eigenlijk de fokker geen verantwoordelijkheid meer voor het beestje. En dat hebben we nu wettelijk veranderd.
6: In Brazilië zijn het vandaag presidentsverkiezingen. Er zijn 13 presidentskandidaten, maar waarschijnlijk...

0: Eigenlijk zal de strijd gaan tussen de huidige president, de centrum-linkse Lula da Silva, en de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro. De stembureaus zijn al enkele uren open en de eerste resultaten zullen waarschijnlijk in de loop van de nacht binnenkomen. Dat vertelt Matthias Tuijls vanuit São Paulo.
1: Er wordt overal elektronisch gestemd, dus dat zou vrij snel moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, omdat je met die verschillende tijdzones zit, is het toch altijd wat wachten eer die resultaten binnenkomen. En ik heb er toch ook maar eens een van de belangrijkste kranten van Brazilië bijgenomen. En Lula die wordt daar op 45% gepeild en Flavio Bolsonaro op 42%. En dat betekent dat er dus geen absolute meerderheid is en dat er over enkele weken een tweede ronde nodig is.
0: En dan nog het weer. Vannacht wordt het mistig bij minimaal tot 12 graden. Morgen en dinsdag starten bewolkt. Daarna is het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Amai, het is nogal wat op de weg. Richting binnenland een kwartier file golven op de E40 tussen het parkeerterrein in de Westerkerke en Sint-Denijs-Westrum. Ook 10 minuten vertragen op de E313 naar Antwerpen tussen Herentals-Oost en Herentals-Industrie. Maar ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En dan door werken zijn in beide richtingen vertragingen op de E314 in Aarschot naar Lummen op het parkeerterrein in Rotselaar. En ook richting Leuven vanaf Tiltwingen. Nog 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jetten en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En elders op de snelweg kleine vertragingen. En in Brussel verspert een defecte auto de middenrijstrook in de Beljaardtunnel richting Leuven.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 2. Radio 2, morgen maandag.

schitterende dag. Ik blijf het maar zeggen, elk weekend opnieuw. Amai, dat was een schone dag, hè. Ik weet het, de plantjes hebben water nodig, maar wij pakken het toch maar weer. 23 graden op 4 oktober, wow. We gaan hier in schoonheid het weekend afsluiten. Daarvoor dient dit programma morgen maandag iemand bedanken met een plaat. Of iemand verrassen met een plaat. Dus, wie verdient er eentje? Wie wil je blij maken? U vraagt en ik draai. Stuur het maar door via VRT Max. Even doorklikken naar Radio 2 en let's go. Tom de Klee uit Berchem heeft dat ook gedaan. Die zegt, dag Carolien, een goede zondag met mijn vrouw. Dat is opstaan en pistoleetjes gaan halen en samen de krant lezen in de zon. Toen we elkaar leerden kennen was Ride on Time een hit in de clubs. Het wordt nog altijd te weinig gespeeld op de radio. Dus ik vraag het aan voor haar. Fien Michiels, groeten van een party romanticus. Dat is zo. Wij draaien nog gewoon te weinig. Wat een goede plaats.

0: Blackbox en Right on Time. Dankjewel Tom en Fien, ik hoop dat je het gehoord hebt. Wat een geweldige man heb jij. Ik kreeg vorige week een berichtje van Lindsay uit Menen, maar zo vlak voor 9 uur. Ik kon haar plaat niet meer draaien.
1: Radio 2. Radio 2. Morgen maandag.
0: Radio 2. Dus ik heb haar beloofd om het nu te doen. Warrior van Oscar and the Wolf. Ze wil die aanvragen voor haar zoon die zo hard moet vechten om er mentaal weer door te geraken.

voor de zoon van Lindsay, die het mentaal heel erg moeilijk heeft. Maar kijk, hij heeft tenminste wel een mama die aan hem denkt en hem steunt met deze plaat. Oscar and the Wolf and Warrior. Je weet, er zijn zo van die mensen die altijd veel te laat op de dag iets sturen voor je verjaardag. Hè? Dat je denkt, oh zeg, moeten daar om 7 uur 's avonds mee aankomen? En dan heb je zo mensen die al een paar dagen klaar zitten voor je verjaardag. Manuela de Smet is er een van. Haar man wordt pas overmorgen 60 jaar. Maar zij denkt er nu al aan in dit programma. Hij luistert graag naar Queen. We Will Rock You voor de verjaardag van Serge.

0: En dan is dat gedaan, hè. 2 minuten duurt dat nummer maar. Maar zo dadelijk is er een plaat aangevraagd waar iedereen super gelukkig van wordt.
1: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
2: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
3: Of zoals wespen van mijn terras.
1: Of zoals indringers uit je tuin.
3: Oh ja.
1: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
4: Stop, identificeer jezelf.
1: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Radio 2. Radio 2.
0: Ik weet niet of je het meteen herkent. Maar van het moment dat we dit draaien, wordt iedereen emotioneel. AT Corsica, aangevraagd door Danny van Unbeek voor zijn dochter Laura, die woensdag 30 is geworden. Dit is Imo Vrini.

Ik moest hem helemaal laten uitspelen. En dat is bij deze gebeurd. Heel veel kippenvel bij veel mensen. Imoverini. Voor de dochter van Danny. Welke plaat wil jij aanvragen? En voor wie mag het zijn? Wie wil je verrassen? Stuur het even door. We lezen elke mail of elk bericht dat binnenkomt.

Langley, Houston, Texas. Martien de Haas uit Zonhoven is een gelukkige vrouw. Want haar man is echt zijn best aan het doen. Hij heeft vanavond voor het eten gezorgd. Dat wordt mucho geapprecieerd. En daarom een plaat van Guus Meeuwis voor hem. Dit is Paren voor de Nacht.

Hopla, hij heeft gekookt en zij spaart voor de nacht. Dat is mooi. Soms dan krijgen we weer nummers binnen, hè, waarvan ik denk... Oh mijn god, we moeten echt diep de trap afdalen om die plaat nog iets te vinden. En ook heel diep mijn geheugen en mijn kindertijd in. En dan nog zit alles onder het stof, echt waar. Agnes van Hoeken uit Roeselaren, die wil haar man Willy verrassen met een plaat... Enfin, verrassen. Ze zegt, vanavond zitten we met ons twee te luisteren en daarom vraag ik een plaat aan uit de tijd waarin we elkaar leerden kennen. Als de Hucklebuck speelt... Dan is de kans groot dat ik Willy nog eens uit de zetel krijg. Kom aan, Willy. Let's go.

0: Hakkelbak. Kan iemand hem nog dansen? Ik kan hem echt niet meer dansen. Het zit veel te ver. Alleszins, zo dadelijk moet ik een plaat aanvragen voor de zoon Rune, van de zoon van Evi Rens. Die kijkt enorm uit naar het concert van Meteor op 5 mei in de Afasdom. Maar jongens, Rune, daar moet je nog zo lang wachten. We zullen zo dadelijk Meteor eens draaien. Maar eerst richting binnenland. Een kwartier file golven op de E40 tussen het parkeerterrein in Westkerken en Merelbeke. En dan zowat overal 10 minuten vertraging. Zoals op de E313 naar Antwerpen tussen Geel-West en Herentals-Oost. En daarna ook vanaf Ranst, punt. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Kwartier file doorwerken in beide richtingen op de E314. In Aarschot, naar Lummen bijvoorbeeld, vanaf het parkeerterrein in Rotsalaar, maar ook richting Leuven, vanaf Tieltwingen. Nog eens 10 minuten naar Brussel op de E411 vanaf Overijssen en op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette, maar ook op de buitenring tussen Oudergem en Tervuren. En in Brussel staat er nog altijd een defecte auto op de middenrijstrook in de Beljaardtunnel richting Leuven. En in Middelkerken is de Slijpenbrug defect.
1: Radio 2.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: voor hun van zijn mama Evi. Oh, wij zijn hier heel blij bij Radio 2, want er is echt een supergoed nummer aangevraagd. Het is echt een Duits nummer. Er zit een dikke vette beat onder. Het is aangevraagd door Lisbeth Kloet uit Pittem voor haar grootste schat Claude. En over 30 seconden is het zover.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1...
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

Helene Fischer, ademloos, deug, die nacht. Dank je wel om die aan te vragen. Was trouwens gisteren op nummer 3 beland in de Radio Bene Deutsche 40. Helmut Lotti heeft dat gepresenteerd. Hij is trouwens ooit nog eens met Helene Fischer in een taxi beland. Als het maar een taxi alleen is, hè. Met Helmut Lotti weet je nooit. Welke plaat wil jij aanvragen en voor wie? Stuur het ons door via VRT Max en wij draaien ze.

Bruno Mars en 24 Karat Magic. Ja, aangevraagd door Daisy Yubaluba. Ik weet niet of dat echt haar achternaam is. Daisy Yubaluba uit Braschaat. Wel een vrolijke achternaam. Maar ze wil graag haar schatten Kaat en Dries en Mark bedanken met deze plaat. Want ze steunen haar door dik en dun. Door een moeilijke periode met een fysieke kwaal. Ze hebben dat heel goed gedaan. Dus voilà. Wil jij ook iemand bedanken met een plaat? Of gewoon verrassen? Iemand blij maken? Kan allemaal hier in morgen maandag. Anoushka Vierstraten uit Brugge gooit de playlist weer eens helemaal om. Zij is onderweg in de auto. En zij is aan het genieten van Radio 2. Ze zegt, ik heb daarnet kippenvel gekregen van, wat was het, Imovrini, AT Corsica. En ze zegt, het zou de max zijn om onze trip te kunnen brengen naar de hoogste sferen. Met Conquest of Paradise. Uit liefde en dank voor mijn vriend. Die met ons al honderden kilometers veilig heeft afgelegd. Kijk, het is niet door de wilde baren. Enfin, toch wel een beetje als je op Vlaamse wegen rijdt.

Oké, deze deed wel even deugd. Dankjewel om me aan te vragen voor de chauffeur. Ik kreeg ook een berichtje van Guido Pasteleurs uit Lennek. Dat is een trotse opa. En Guido die heeft 4 kleinzonen. Finn, Vic, Sieg en de Swa. Dat is de jongste. 4 kampioenen. Voor hen het plaatje Latte Macchiato. Maar ik denk dat het met iets minder melk is, Guido. Espresso Macchiato?

0: Vanavond op VRT1.
1: Bent u een voetballer?
2: Geweest, geweest.
1: En hoe is uw naam?
2: Alderweireld.
1: Ik dacht het. Mag ik uw kostuum zo eens even bekijken?
2: Tuurlijk, dat mag.
1: Ja?
2: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Op VRT1 ontdek je de stiekeme plannen van Annemie in Is het gelukt? Op VRT Canvas wordt de dreiging al maar groter in de dramaserie Kabul. En op VRT Max vind je fictie van eigen bodem met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Oké, schitterende platen worden hier aangevraagd voor mensen die je graag ziet of die een plaat verdienen. Er kan er nog altijd eentje bij, dus wat kan ik draaien en voor wie? Elke dag.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel heeft de Europese titel in de wegrit veroverd. In een sprint met twee haalde Evenepoel het nipt voor de Italiaan Giulio Ciccone. Karel Bertelen.
1: Veel meer dan een millimeter zal het verschil niet geweest zijn tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. De beste twee renners zorgden voor een ultraspannende afloop van dit EK. Dat dus op een climax eindigde voor Evenepoel, maar dat na een koers waarin hij viel, weer opstond, aanviel en ultiem dus de zege naar zich toetrok. De hele wedstrijd lang waren vooral de Belgen vooraan te zien in de koers. Ieder deed zijn deel van het werk, maar een grote pluim gaat zeker naar Maxime Van Gils en vooral Ramses De Bruyne. Zij brachten met hun tweeën Evenepoel in koers na zijn val en toen hij demareerde kon alleen Ciccone mee. In een nerveuze sprint waarin Evenepoel de laatste bocht verkeerd inschatte, leek Ciccone op weg naar de titel, maar met een ultieme laatste krachtsinspanning en jump op de streep kon Evenepoel toch winnen. Dubbel Olympisch goud, dubbel wereldgoud, dubbel Belgisch goud en nu ook dubbel Europees goud. Alles op de weg en in de tijdrit heeft Remco Evenepoel in zijn carrière gewonnen. Niemand deed hem dat ooit voor.
0: En dus betekent die Europese titel veel voor Evenepoel, zeker na zijn mindere WK vorige week.
2: Zoals iedereen weet was dit de laatste trui die ik nog wilde en moest pakken in het professionele wielrennen. En, ik was echt wel teleurgesteld in mezelf met mijn prestatie van afgelopen zondag. En ik denk dat ik ook heel het land wel een soort van teleurgesteld heb met mijn prestatie op het WK. Dus ik wilde echt wel iets rechtzetten en denk ik wel dat ik deze dik mag vieren.
0: En België heeft de motocross der naties gewonnen, zeg maar het wereldkampioenschap voor landenteams. België met Liam Everts en Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste zege in 13 jaar en daar is Liam Everts heel blij mee.
3: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
0: Bij de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55 die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een afsluiting en een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. En daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Hij verkeerde even in levensgevaar. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ze konden een bezoek brengen aan een van de ruim 200 bedrijven die de deuren hebben opengezet voor een blik achter de schermen.

0: Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair. Maar het meeste volk, zo'n 20.000 bezoekers, trok naar de werkplaatsen van de NMBS. Het wordt mistig vannacht bij minima tot 12 graden. En ook morgen en dinsdag start de grijs. Daarna wordt het opnieuw zonnig met temperaturen tot 23 graden. Woensdagmiddag verdwijnt de zon. Dan komt er wolken, regen en buien. De rest van de week wordt het frisser, nog tot 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: En dan nog zo'n 110 kilometer file. Op de E40 richting binnenland zijn er voor 10 minuten filegolven tussen Jabeke en Merelbeke. Door werken op de E314 staat er een file in Aarschot, namelijk 20 minuten richting Leuven vanaf Bekkenvoort en 10 minuten naar Lummen vanaf het parkeerterrein in Rotselaar. Naar Antwerpen een kwartier aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven en evenveel op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel dan 20 minuten filegolven op de E411 van voor Overijse en op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En in Middelkerken kan het verkeer niet over de Slijpenbrug.
2: Lekker! Echt lekker!
3: Radio 2, morgen maandag.
4: Caroline de Bekker.

Oké, en deze plaat is aangevraagd door Mathis uit Sint-Niklaas. Eigenlijk keihard voor zichzelf, omdat hij dit een heel goede plaat vindt. Maar omdat dat het concept niet is van dit programma, want hier maak je iemand anders blij met de plaat, vraagt hij het dan toch maar aan voor zijn vriendin Jente. Wel een goede plaat. Return of the Mac.

supergoeie plaat, word ik zo blij van. Het is vandaag 4 oktober, dat betekent ook Werelddierendag. En de dieren worden hier niet vergeten. Zullen we eens een paar plaatjes draaien voor alle poesjes en hondjes daarbuiten? Chris Frederiks uit Gent en zijn vriendin Marlies die vragen deze plaat aan voor Ozzy. Ozzy is een heel schattige pup, want ik heb de foto's gezien. Ze komen net terug van de zee. Ozzy heeft zich daar waarschijnlijk keihard kunnen uitleven en deze plaat is voor hem.

0: Valentie, dat is te goed, hè.
1: Voor Ozzy, de super schattige labradoedel, denk ik dat het is. Iedereen heeft tegenwoordig een labradoedel, dus aangevraagd door Chris en Marlies. Dankjewel. En als je platen voor honden aanvraagt en niet voor katten, dan zijn die boos. Altijd. Maar gelukkig is er dan Chris uit Meeuwen-Gruitrode, uit Limburg, die voor deze Werelddierendag een plaat aanvraagt voor zijn twee katten, Zelda en Link. Here we go, The Cure. And the Love Cats.

Het is ruim 7:15. Prachtige zonsondergang naar buiten. Dit is morgen maandag. Bang. Hier worden platen aangevraagd voor dieren. Maar we gaan het even over een andere boeg gooien. Want Celia Bruinzeels uit Soersel, die mist haar oma. Een paar maanden geleden is haar oma overleden. En dit zong ze altijd met haar. Dus deze plaat is voor haar. Pink. And what about us?

dat is toch altijd wel pakkend, hè? Als een plaat wordt aangevraagd voor een oma die er niet meer is. En ze zongen dit altijd samen. Soms heb je echt niet door wat je kan betekenen, hè, voor je kleinkinderen. Maar kijk, er zijn weer een paar grootouders super gelukkig geworden. Geert en Hilde uit Heulen. Want die hebben er sinds vandaag een kleindochter bij. Billy heet de kleindochter. En Michiel en Jolien zijn de ouders. Die zijn zo ongelooflijk trots. De grote zus Odie ook. En zij ook. Ze zijn zo trots, die grootouders. Ze willen dat delen met iedereen, met heel Vlaanderen. En daar hoort dan ook nog eens een plaat bij waar ik überhaupt ook nog eens gelukkig van word. Noir désir, le vent nous portera. Billy, je komt in een gezin terecht of een familie met een goede muzieksmaak. Dat is een goede start. Proficiat, hè, Geert en Hilde.

lijkt er wel het familiekwartiertje. Kleinkinderen die platen aanvragen voor grootouders. Grootouders voor nieuwgeboren kleinkinderen. Anne-Sophie Koenaerts uit Zaventem vraagt een plaat aan voor haar ouders. Maar ook voor haar papa, die volgende week jarig is. Voor haar onkel. Ze wil ook haar ouders bedanken voor een mooie vakantie. En wat draai je dan op 4 oktober? Terwijl het nog altijd 23 graden is. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gerhard Cox, dankjewel voor je verzoekje, Anne-Sophie.

Ja, ja, ook dat kan. Sorry, morgen maandag. Gerard Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer. En we gooien de sfeer weer eens helemaal om. Of toch alleszins het tijdperk. Want Marie de Dene uit Vleteren vraagt deze aan voor haar zus die grauw ziet van al haar werk op haar stage. Dat

0: Ah, dat deed even deugdje. David Guetta en Bebe Rexha. And I'm good voor de zus van... Hoe heet ze nu weer? Marie de Dene. De zus die bleek ziet van al dat werk op haar stage. Alsjeblieft, have mercy met al die jonge stagiaires die het nog niet gewoon zijn om hard te werken. Even overschakelen naar Sonja Kanhaerts uit Zaventem. Dag Sonja.
1: Hallo, dag Caroline.
0: Sonja, jij gaat me meepakken naar 1975, naar een heet zaaltje ergens in Brussel.
1: Ja, precies.
0: Ja, wat gebeurde daar? Wacht, hè. Fuifzaal in de kelder van de Graaf van Egmond aan de Beurs in Brussel. Dat moet daar iconisch zijn geweest.
1: Ja, dat was daar zeer iconisch, inderdaad.
0: Daar
1: heb ik dus mijn jeugdjaren meegemaakt, mijn uitgaansjeugd, als je het zo wilt.
0: Mm-hmm.
1: En ik wou die plaat wel even opdragen aan alle mensen die ook leden waren van de Conscience Club destijds.
0: Wat is de Conscience Club?
1: Dat was eigenlijk een vereniging van Nederlandstalige jongeren die in Brussel uitgingen. En dat was eigenlijk een privéclub voor Nederlandstalige jongeren.
0: Oké, wacht. En je hebt het hier goed beschreven in je bericht. Donkere ruimte, waar de discobal alle kleuren laat flitsen en alle dansende koppeltjes in een magisch geheel worden gezogen door de hemelse muziek. Jongens, waarom was ik toen nog niet geboren?
1: Ja, dat was toen wel echt voor mij mijn eerste uitgangsavond. En ik vond dat zo magisch. En dan had ik zoiets van, als dat de uitgangswereld is, wel, ik denk dat ik daar ook wel eens meer van wil proeven. En dat was dan ook het geval.
0: Oké, okay. Ik stuur jou terug de tijd in. 50 jaar terug, daar gaan we.
1: Fijn, dankjewel.
0: Dag Sonja.
1: Aan iedereen, geniet ervan. Dag, fijn weekend.
0: Ben al bezig, ze.

0: Jongens, wat een plaat. Heel veel deugd om deze nog eens te horen. Dankjewel, Sonja.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. VRT Radio 2.
0: Oké, hier kan je iemand verrassen met een plaat of iemand blij maken met een plaat. Maar ja, soms dan krijgen we hier platen binnen voor mensen die overleden zijn. Omdat dat toch ook... Ja, dat is altijd iets heel emotioneel. En dat doet ook wel iets. Als je een plaat aanvraagt, is goed voor de verwerking, denk ik. En ik denk dat een paar mensen dat op dit moment nodig hebben. Ik heb een berichtje gekregen van Nathalie Verbeke uit Beveren. En ze zegt, mag ik alsjeblieft nog een plaat aanvragen? Want het is heel belangrijk, zegt ze. Want onze vriendin Veronique Veke is dinsdag overleden. Ze heeft een hersenbloeding gekregen. Totaal onverwacht. En wij, dat zijn Cindy, Debbie en ikzelf, gaan zaterdag naar haar uitvaart. En we gaan haar ontzettend hard missen. Ze was slechts 42 jaar. Wil je alsjeblieft een plaatje voor haar draaien? Ze luisterde heel graag naar Clouseau en Niels de Stadsbader. Dus voilà. We hebben dan maar, denk ik, voor een heel passende plaat gekozen. Veel moed, beste vriendinnen. Dit is Clouseau en afscheid van een vriend.

Great Expectation van Sienna Spyro. Ik zou graag een zus hebben als Julie Delft uit Kortrijk. Want Julie die heeft voor haar eigen zus een plaat aangevraagd van Harry Styles. Hier via Radio 2. Want haar zus heeft vandaag haar uitreiking gehad van haar masters in wetenschap en geografie. Proficiat!

Harry Styles en As It Was voor de zus van Julie Delft uit Kortrijk. We zeggen het voort, want je weet nooit of ze net niet aan het luisteren was. Hè. En trouwens kent iemand een zekere Sigrid Bogaert. Ik hoop dat Sigrid in de auto zit en Radio 2 heeft opstaan. Want naar schijnt heeft ze dus net haar rijbewijs gehaald. Ze is geslaagd en ze kan nu met de auto overal zelfstandig naartoe. En haar oma, Nele Koppejans uit Damme, is zo trots op haar dat ze deze plaat voor haar wil aanvragen. The Beatles en Drive My Car.

Drive My Car. Voor degene die haar rijbewijs heeft gehaald. Maar het was voor veel mensen een schitterende dag, hè. Diederik van den Bilke uit Heuveland die is met zo'n 50 leerlingen naar het Gallo-Romeins weekend geweest in Wervik. En het was de max voor zijn leerlingen. Zo toepasselijk, zeg.

Ja, ja, Mano en Le Tribu de Dana. Amai, dat was even een moeilijke, maar we zijn er doorgeraakt. Ah. Dit is morgen maandag. Hier vraag je platen aan voor iemand die dat verdient. Daarnet dus La Tribu de Dana, sorry hoor, voor de leerlingen van de eerste graad van de Keiwijzer Poperingen. Die naar het Gallo-Romeins weekend zijn geweest in Wervik. Dat was naar Gent. Superplezant. Uw leerkracht Diederik heeft die aangevraagd voor die mannen. Hoe tof is dat? Maar soms komen er ook echt superromantische platen binnen. Echt mensen die zeggen... En ook heel veel mannen, hè, die denken van... Ik ga mij eens van mijn goede kant laten zien. Zoals Johnny van Rijkel uit Welle. Die wil graag de volgende plaat horen voor zijn lieve vrouw, Connie Kempeneers. Met de boodschap... Engeltje, ik hou heel veel van jou. Dat is toch mooi als je dit te horen krijgt via de radio.

0: Goed bezig, Johnny. Voor zijn vrouw Connie. Als jij ook eens wil scoren met een plaat bij de liefde van je leven, dan is het moment, hè?
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Je kan nog een uur lang een plaat aanvragen voor iemand die dat verdient. Die je wil verrassen. Dat kan via een bericht op VRT Max doorklikken naar Radio 2. Zo dadelijk meer van die verzoekjes, maar eerst het nieuws vannacht.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard euro vinden. De sfeer is constructief, zegt Michael van Drogenbroek in de Wetstraat, maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
3: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinorm van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Enfin, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
2: Bij de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een deelnemer zwaar gewond geraakt. De man van 45 werd aangereden door een andere deelnemer van 55, die vermoedelijk onwel was geworden. Zijn racewagen week van het parcours af, reed door een weide en kwam verderop weer op het circuit terecht. Daar werd het slachtoffer, die naast zijn wagen stond, aangereden. Ook de andere deelnemer is zwaar gewond afgevoerd. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. En daarbij zijn 24 mensen gewond geraakt. Eén toerist heeft zware brandwonden, de meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in een vakantiehuisje en sloeg over naar 20 andere huisjes en enkele auto's. 4 Duitse brandweermannen die er met vakantie zijn, begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Sport Remco Evenepoel is de nieuwe Europese kampioen wielrennen. Evenepoel won in Slovenië na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Hij doet zijn verhaal.
4: Mijn enige fout dat ik vandaag maak is de laatste bocht die ik echt volledig verkeerd aansnijd. En Ciccone zet eigenlijk meteen aan vanuit de bocht. Dat was een supergoede tactiek. Maar gelukkig nog weerstand getoond en net op de meter over.
2: In België heeft in Frankrijk de motocross der naties gewonnen, zeg maar het WK voor landenteams. België met Liam Everts, Sascha en Lucas Koenen haalde het voor Spanje en Nederland. Het is de eerste Belgische zege sinds 2013 en daar is Liam Everts blij mee.
5: Ja, niet te geloven. Ik wist zelfs niet dat we gewonnen hadden. Ik dacht, twee of drie, ik hoorde een klein beetje door de helm af en toe is van punten. En ik dacht dat het 2 of 3 ging zijn. Ik deed gewoon fijn mijn ding. Dus super.
2: Ja, Liam is de zoon van Stefan Everts, die de motocross der naties 5 keer won. Vanavond meestal helder, vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Zo dadelijk een superpopulaire plaat van dit moment. Maar eerst even zeggen dat er door werken op de E314 in Aarschot 25 minuten file staat richting Leuven vanaf Bekkenvoort en een kwartier naar Lummen vanaf het parkeerterrein in de Rotselaar. Ook nog 10 minuten erbij naar Antwerpen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst en naar Brussel op de E411 vanaf Jezus

Bieber, super populair met By My Body Isn't Ready. Ik heb een bericht gekregen van Annick Sui uit Beveren. Haar lieve zus Chantal, die is gisteren 60 geworden. En vandaag is het de beurt aan haar man Mark om 60 te worden. Samen zijn ze dan ook nog eens 35 jaar getrouwd. En het grote idool van Chantal is David Bowie. Vandaar voor haar en voor Mark, Heroes.

0: zo'n zalige plaat. David Bowie en Heroes. Ik heb hier ook wel even een hero aan de lijn. Guido Panis uit Lanaken. Dag Guido.
1: Goedenavond, Caroline.
0: Guido, wat zouden de mensen zonder jou doen? Je staat aan het station van Hasselt en je gaat daar wat mensen oppikken.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Jij bent een vrijwilliger.
1: Ik ga gewoon met de mobiele centrale, dus...
0: De mobiele centrale? Wat doen jullie?
1: Minder mobiele.
0: Ah, ja,
1: nou, wij rijden mensen dus die geen eigen vervoer hebben of niet gebruik kunnen maken van het openbare vervoer. En daar zorgt de minder mobiele centrale voor, zodat wij de mensen van A naar B brengen.
0: Maar dat is toch geweldig. Dus op een zondagavond ben jij zomaar vrijwillig aan het rondrijden met mensen. En ondertussen, ja. Ondertussen zit jouw vrouw alleen, Guido.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
1: Maar dat vindt ze niet zo erg, hoor.
0: Weet je het zeker?
1: Nee, want anders zou ik dit werk niet al 13 jaar doen.
0: Ah, oké. Okay. Dus het is niet om het goed te maken met haar dat je een plaat voor haar wil aanvragen?
1: Ik heb niks goed te maken, maar ik zie ze zo graag dat ik af en toe een plaatje moet aanvragen.
0: Ah, dat is mooi. Dat is goed. Wat kunnen we voor jou doen, Guido?
1: Ja, helaas, de plaat die ik eigenlijk het liefst zou gehad hebben, is niet beschikbaar.
0: Nee.
1: Want die vertelt een beetje ons verhaal in het verleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, zij is mijn engelbewaarder, dus ik zou zeggen, maak je keuze.
0: Ja, maar ik wil even heel duidelijk maken. Hè. Sommige mensen vragen platen aan die heel veel voor hen betekenen, maar die wij dus niet meer terugvinden. En dat is heel ambetant. Dus dan sturen wij een berichtje van, heb je nog een andere keuze? Maar het is dus er ook eentje geworden, engelbewaarder. Hoe heet je vrouw?
1: Alice. Ja.
0: Je bent de engelbewaarder van Guido, die dan weer de engelbewaarder is van zoveel mensen die het niet halen zonder zijn vervoer. Dankjewel, Guido.
1: Dankjewel, fijne avond. Een mooie uitzending.

The Kinks van And You Really Got Me. Aangevraagd door Patrick Stegen uit Wezenbeek. Die zegt, dag Radio 2. Het was een heerlijke dag om een ritje te maken met de muziek. Heel erg luid. En het raam open. En hij vroeg de Kinks aan voor zijn vrienden van de club. Ze hebben vandaag allemaal een goede tour gereden met de auto. Nog zo van die dagen stuurt hij. Ah, heerlijk. Nele Verspeelt uit Haalter vraagt deze aan voor haar 17-jarige dochter Aline, die op kot zit in Gent. Ze begonnen haar tweede jaar toegepaste wetenschappen. En ze zegt veel succes vanwege mama Nele en papa Ivan. Go, go Aline. Deze is voor jou. ABBA.

die zijn zo populair. Cat's Eye en Animal. Aangevraagd door Erik en Vanessa uit Namen voor hun dochter Xena. Xena. Ja, superdochter is ze, zeggen ze. Er komen nog fantastische platen binnen, dus laat ze ook maar komen. Hè. Tot 9 uur is alles mogelijk. We rekken het weekend nog een klein beetje uit. Morgen maandag is dat, morgen is een andere dag. Vandaag is het gewoon verzoekjes, verzoekjes, dus jij kiest de muziek. Het is wel, ja, dat is wel belangrijk. Je vraagt een plaat aan voor iemand anders. En Karin van Billemont heeft dat ook gedaan. Ze wil graag 9 to 5 van Dolly Parton voor iedereen die vandaag vrijwillig meedeed aan Open Bedrijvendag. Ze zegt dankjewel iedereen en een leuke avond. Dat is waar, zoveel mensen op de been voor Open Bedrijvendag. Hier ook bij VRT.

kreeg net een bericht van Feline uit Merksem. Die zegt, vandaag op stap geweest met mijn vriendinnetjes. Shoppingsdag in stad en daarna nog eens goed gaan babbelen. Graag een plaatje van toen wij samen studeerden. En dat was deze Dja Dja. Voor Femke, Juliette en Nora waren dat. Of was dat? Ja, ja. Vriendschap is ook liefde natuurlijk. Maar bij Filip Janssens gaat de liefde door de maag. Filip uit Herentals is vandaag eens goed verwend thuis. Want zijn vrouw had lekkere koekjes gebakken. En daarom... Origineel is het niet gevonden. Maar wel een goede plaat. Baker Street. Zij scoorde met koekjes. Hij met een geweldige plaat.

0: de vrouw van Philippe vindt het geweldig. Baker Street van Jerry Rafferty.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. VRT
0: Radio 2. Ja, morgen maandag. Morgen weer een nieuwe, maar toch wel zonnige dag. Sorry dat de naam van dit programma jullie daar altijd aan doet denken. Dat de week weer bijna voorbij is. Maar toch, we persen het laatste eruit. Hier vraag je platen aan voor elkaar en maak je elkaar blij. Bij Philippe ging dat daarnet over zijn vrouw die koekjes had gebakken. En hij is superblij. Die vrouw nu ook content. Maar weet je wat, er zijn nog mensen die echt een hele moeilijke week hebben gehad. En wij zijn daar allemaal getuigen van geweest. Ik heb een bericht gekregen van Wilfried uit Heulen. En Wilfried die leeft heel erg mee met de vrouw die deze week op het assiseproces was in Brugge. Naar aanleiding van de moord op haar twee kinderen. Hè. Je hebt het waarschijnlijk ook gelezen en gevolgd in de pers. En hij zegt, ik wil haar toch een hart onder de riem steken, want ze verdient dit. Ze was zo moedig. Ik denk dat iedereen ook dacht, hoe kan dat, dat die vrouw daar elke dag weer komt opdagen op dat proces. En er komen natuurlijk nog veel meer moeilijkere dagen, dus, of moeilijke dagen. Hij wil dat een beetje verlichten voor haar. Met een plaat van Dana Binner. Geef de kinderen de wereld. Dankjewel voor je verzoek, Wilfried.

0: Young.
1: Forever Young van DJ Licious en Milo. Heerlijke zondag achter de rug. Maar kijk, er zijn ook nog mensen aan het werk. Femke van de Vijver uit Gistel. En ze zegt, bij ons op het werk is het altijd met Radio 2 aan. En dus wil ik nu ook graag eens voor mijn vriend, die thuis op mij zit te wachten, een liedje aanvragen. Namelijk The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Dank u alvast. Vind ik nu echt eens heel vriendelijk gevraagd. We're in this together, Femke. Ik weet niet of jij bijna klaar bent met werken, maar ik over 20 minuten. Dus al wie nog een plaat wil aanvragen voor iemand anders, iemand wil verrassen, ga naar VRT Max en stuur daar een berichtje naar Radio 2. Welke plaat en voor wie?

Ah, the thing I love, Max en Andy Grammer. Ergens ten lande is Sahin de Vever uit Keerbergen aan het rijden samen met haar vriend. Enfin, nee, het is haar vriend die aan het rijden is. En Sahin zegt, ik wil ook wel eens scoren. We rijden naar huis van Westhoeter naar Keerbergen. 2 uur met Radio 2 erbij natuurlijk. Ze komen van het verjaardagsfeestje van hun tante. Het was heel gezellig, zonnetje en zo. En nu, mijn geliefde echtgenoot naast mij, die liedjes meezingt. En deze mag hij ook meezingen.

Dit werd blijkbaar net luidkeels in de auto meegezongen. En dat maakt mij dan toch ook wel blij als ze dat even laten weten. Ze. Echt waar. Dankjewel. Oei, begin jij nu terug? Dezelfde plaat. Het was nu wel een leuke plaat, maar misschien niet twee keer hetzelfde. Voilà. Oké. Even kijken. Wat is er nog binnengekomen? Het wordt nu wel echt heel moeilijk om te kiezen welke plaat we nog gaan draaien en welke moet afvallen. Maar ik heb toch een berichtje gekregen van Veerle de Kraan, die zo blij is met het afgelopen weekend. Want zij en haar man hebben zo'n fijne barbecue gehad met al de kinderen. En ze zegt, het was zo fijn om iedereen nog eens samen te hebben. En ze wil voor het hele gezin dan toch even deze plaat aanvragen. En dan start hij niet. Dat is live radio, hè, mensen? Ah, voilà. Ze wou graag Vlaamse kleinkunst. Dat de liefde voor hen verwoordt. En zelf stelde ze deze plaat voor.

Yevgeny en als ze lacht. Schitterende plaat, maar deze ook hoor. Aangevraagd door Heidi Verelst uit Berlaar voor haar kleinzoon. Maar wat een coole plaat. Voor de kleine Sil. Als Sil nu al van Michael Jackson houdt en vooral van deze plaat, dan komt het helemaal goed met hem.

Michael Jackson en Smooth Criminal. Ik wil jullie nu al bedanken voor de geweldige platen die jullie hebben doorgestuurd de afgelopen 3 uur, want ik heb mij alleszins heel goed geamuseerd. Ik weet ook dat heel veel mensen er gelukkig van zijn geworden, van al die platen die ze hebben aangevraagd, gekregen. En ook Enver Vridjik uit Turnhout is daar blij om en die zegt: voor alle luisteraars die een plaat hebben aangevraagd vanavond, omdat die platen zo goed en fantastisch waren, wil ik deze voor hen aanvragen. Jongens, wat een liefde. Vind ik zo fijn. Dankjewel, Enver. De laatste komt van Rick Astley.

0: Rick Astley, de laatste plaat in Morgen Maandag. Veel plezier, hè, met Radio 2 Relax. Gewoon even relax het weekend afsluiten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen, zeg maar. En dat werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden rekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet en zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of in telefoontjes. In Brussel zit de kern van de federale regering nog altijd samen over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te vinden over besparingen en nieuwe inkomsten. De regering wil tussen de 10 en de 14 miljard vinden. De sfeer is constructief, zegt collega Michael van Drogenbroek in de Wetstraat. Maar de moeilijke keuzes moeten nog komen.
5: Zal er bijvoorbeeld gesnoeid worden in de groeinom van de gezondheidszorg? Gaat er gekeken worden naar hogere btw-inkomsten? Moeten rijke schouders meer bijbetalen? Enfin, het zijn allemaal dingen die in die tabellen zitten. En de moeilijke maatregelen die worden nu ongeveer aangesneden. Dus de vraag is vooral of in de loop van de avond die constructiviteit, of dat die zal blijven. En dan wordt er met name vooral toch gekeken naar de Franstalige liberalen, waarvan de voorzitter toch heel duidelijk heeft gezegd, ja, naar nieuwe inkomsten, nog eens nieuwe belastingen, daar willen wij niet aan meewerken. Als dan bijvoorbeeld die verhoging van die btw-tarieven straks wordt besproken, is de vraag of die vrolijkheid dan blijft.
4: Ja, en op 13 oktober moet de premier de begroting voorstellen in het parlement. In Merksem in Antwerpen is de afbraak van het oude viaduct aan de Afwasdoom sneller klaar dan gepland. Daardoor kan de Schijnpoortweg morgen vroeg al open, een dag eerder is dat. Het gaat om een onderdeel van de werken aan de Oosterweelverbinding. Op de plaats van het afgebroken viaduct bouwt bouwheer Landis een nieuw stuk van de zogenaamde bypass. Dat is een tijdelijke snelweg. Er heeft een zware brand gewoed op een grote camping aan het Gardameer in het noorden van Italië. Daarbij zijn 24 gewonden gevallen. Eén toerist heeft zware brandwonden. De meeste anderen hebben te veel rook ingeademd. Het vuur ontstond in één vakantiehuisje en is overgeslagen naar 20 andere huisjes en enkele auto's. Vier Duitse brandweerlui die er met vakantie zijn begonnen met de bluswerken voor de brandweer aankwam. Het weer vanavond is meestal helder. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Relax.

content, denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mocht ze is aan mij.

keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

medisch spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

speel nu wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar. De man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Het kernkabinet van de federale regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord. De opdracht is 10 tot 14 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd, maar voorlopig is het water te diep. Dat zegt collega Benedikt Koesemens in de Wetstraat.
4: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus, waarvan sommige zeer gevoelig liggen. Denk aan een hogere BTW of besparingen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk bleek hier dat de meningsverschillen rond de tafel nog altijd heel groot zijn. Daarom wordt het werk nu de komende dagen verder gezet in technische werkgroepen en dan woensdag zitten de topministers weer bijeen. Deze avond had eerder als doel een eerste grote stap zetten en zien of ze er met deze ploeg kunnen geraken.
3: Ja, vicepremier, minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V zei bij Buitenkomst dat er zeker geen sprake is van een crisis en dat ze de komende week rustig voortwerken.
5: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
3: En dit is net binnen. De Brusselse regering heeft zo net wel een akkoord bereikt over de gewestbegroting voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Later meer daarover. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen in Wallonië gratis online gezet. De persoonsgegevens komen uit een databank van het Waalse opleidingsnetwerk, de tegenhanger van Sintra in Vlaanderen. En dat netwerk werd begin dit jaar gehackt. Het gaat om gevoelige informatie zoals rijksregisternummers en ook tienduizenden bankrekeningnummers. De gegevens zijn gratis op het dark web gezet. En zo kunnen ze gemakkelijker misbruikt worden. Oplichters kunnen bijvoorbeeld geloofwaardiger overkomen in phishing mails of telefoontjes. Zowat 485.000 mensen hebben vandaag deelgenomen aan Open Bedrijvendag. Ruim 200 bedrijven hebben de deuren opengezet voor een blik achter de schermen. Bezoekers konden kiezen tussen grote industriële bedrijven, revalidatieziekenhuizen, uitvaartcentra en een mosterdmakerij. Ook politiecommissariaten waren dit jaar populair, maar de meeste mensen, zowat 20.000 bezoekers, trokken naar de werkplaatsen van vervoersmaatschappij en NMBS. En een week na het tegenvallende WK in Canada heeft Remco Evenepoel het EK-wielrennen gewonnen in Slovenië. Die gouden medaille ontbrak nog op zijn palmares. Evenepoel maakte het op de meet af na een millimetersprint met de Italiaan Giulio Ciccone. Bondscoach Serge Pauwels beleefde bange momenten in de volgwagen en zag een collectieve topprestatie van de Belgen.
6: Ja, ik ben heel fier op hoe het hele team heeft gereden. Want het is toch niet eenvoudig om na die ontgoocheling van vorige week, ook al zijn het dan voor een stuk andere renners, om hier met volste vertrouwen aan de start te staan en ook te durven de koers in handen te nemen, wat we gedaan hebben. En dan hoe de sprint gelopen is. Ja, wij zaten er in de auto achter. We konden wel zien dat het er eigenlijk niet goed uitzag, want we klopten al op ons stuur en we dachten dat het niet gelukt was. Maar dan, ja, zijn jump was fenomenaal goed.
3: Ja, met Ramses de Bruyne op de 6e plaats en Maxime van Gils op de 8e eindigden 3 Belgen in de top 10. Het weer vannacht, nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
0: Spannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op

0: nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water te diep, maar van een crisissfeer is geen sprake. Dat zegt vicepremier en minister van Begroting Vincent van Petegem.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Ja, de komende dagen gaan ze voort in de werkgroepen. Wellicht komt het kernkabinet woensdag opnieuw samen. De deadline is 13 oktober. De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilies de begroting voor in het parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten. En dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flávio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in die vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond en zo is een grote brand ontstaan. Vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het kernkabinet van de regering over de begroting is afgelopen zonder akkoord vanavond. De opdracht is minstens 10 miljard vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben nog ruim een week de tijd. Voorlopig is het water nog te diep, zegt collega Benedikt Koesemens.
1: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze punt per punt overlopen, alle mogelijke maatregelen dus.
0: Benedikt Koesemens.
1: Rond 9:30 was het hier voorbij, zonder uiteindelijk de nacht in te gaan en zonder definitief akkoord, ook al was dat niet echt de verwachting. Wat hebben ze gedaan? Premier De Wever heeft een nieuwe nota opgesteld. Die hebben ze...

0: Het is niet om in de clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: De Brusselse regering heeft vanavond wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk de Smet van Anders. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Het doel van de regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Morgen voormiddag stelt minister-president Dilles de begroting voor in het Brussels parlement. De stembureaus in Brazilië voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zijn gesloten en dankzij het volledig elektronische stemsysteem wordt de uitslag al binnen enkele uren verwacht. Bijna 50% van de stemmen is nu geteld. De belangrijkste kandidaten zijn huidig president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro, de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Als niemand meer dan 50% haalt, is er over 3 weken een tweede ronde. De natuurbrand bij een toegangsweg van Machu Picchu in Peru is onder controle, dat zegt de brandweer. Bij die brand vielen gisteren 1 dode en 2 gewonden. Het vuur was ontstaan in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor toeristen van de ruïnestad. Machu Picchu trekt jaarlijks bijna 3 miljoen bezoekers. Boeren hadden in de vallei kreupelhout in brand gestoken om plaats te maken voor landbouwgrond. En zo is een grote brand ontstaan. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won vanavond met 2-1 van Servië. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Morgen spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer nog vannacht nevel en mist vanaf de kust bij temperaturen tot 12 graden. Ook in de ochtend nog nevel en mist. Daarna krijgen we rustig nazomerweer met veel zon, wat hoge wolken en erg zacht tot 22 graden. Zo zondag 4 oktober zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

luistert naar Radio 2 in Limburg. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot

1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië worden de stemmen geteld na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de voorbije dag. Ruim 60% van de stemmen is intussen al geteld. De belangrijkste kandidaten bij de verkiezingen zijn de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de voormalige uiterst rechtse president Jair Bolsonaro. Die werd eerder nog veroordeeld tot 27 jaar cel voor poging tot staatsgreep. Als niemand meer dan 50% haalt, wordt over 3 weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. De Spaanse politie heeft in Ceuta een groot tentenkamp ontruimd op het strand. Daar verbleven zo'n 3500 vluchtelingen en migranten. Het gaat om mensen die nog waren achtergebleven na de bestorming van de Spaanse enclave vanuit Marokko eind juli. Toen staken plots tienduizenden mensen de grens over. De ontruiming van het tentenkamp gebeurt in de aanloop naar een gepland bezoek van de Spaanse koning. Er werden in totaal 350 agenten ingezet. De vluchtelingen en migranten worden nu naar een opvangcentrum gebracht, maar ze kunnen ook kiezen om vrijwillig naar Marokko terug te keren. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis hadden met enclave vanuit Marokko eind juli. Toen staken plots tienduizenden mensen de grens over. De ontruiming van het tentenkamp gebeurt in de aanloop naar een gepland bezoek van de Spaanse koning. Er werden in totaal 350 agenten ingezet. De vluchtelingen en migranten worden

0: Bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis hadden met bestelbusjes liever naar de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen daar. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. En er zijn mogelijk aanwijzingen dat Iran ook een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging om een aanslag te plegen. De 5 verdachten zijn intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden. En de federale regering heeft het voorbije weekend geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

luistert naar Radio 2 in Limburg. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

2 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Brazilië worden de stemmen geteld na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de voorbije dag. Ruim 90% van de stemmen is intussen al geteld. De belangrijkste kandidaten bij de verkiezingen zijn de huidige centrum-linkse president Lula da Silva en Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro. Die werd eerder nog veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. Als niemand meer dan 50% haalt, wordt over 3 weken een tweede verkiezingsronde georganiseerd. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn